kwijt. Naast het zwarte busje lag een witte BMW-bumper. De politie dacht erom dat de veroorzaker van het ongeluk in een witte BMW reed. Maar de bumper bleek uit het busje zelf te komen. Dat was van een autoschadebedrijf. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Het gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Daarbij vloog de helikopter in brand. Niemand heeft de crash overleefd. Details over de slachtoffers zijn nog niet bekendgemaakt. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. De Merwedebrug bij Gorinchem is weer open, een dag eerder dan verwacht. Er is een nieuwe, dunnere laag asfalt aangebracht om het gewicht van de verzwakte brug te verminderen. Dat scheelt zo'n 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Ruim 23.000 mensen hebben gisteren een kijkje genomen in een asielzoekerscentrum. Ongeveer 160 AZC's en andere opvanglocaties openden hun deuren vanwege Burendag. Bezoekers konden meedoen aan rondleidingen, luisteren naar muziek en proeven van allerlei lekkernijen. Een van de drukste locaties was het AZC in Nuenen, waar meer dan 700 mensen kwamen kijken. Met de open dagen wil het COA het contact tussen asielzoekers en omwonenden verbeteren. Met in totaal 23.000 bezoekers was de opkomst ongeveer de helft hoger dan vorig jaar. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van
2: 3 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Venezuela heeft weer politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk, maar een mensenrechtenorganisatie zegt dat er in ieder geval 7 zijn vrijgelaten uit 1 gevangenis bij Caracas. Een andere organisatie spreekt van zeker 12 dissidenten uit meerdere gevangenissen. De vrijlatingen volgen op een gesprek tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump, afgelopen dinsdag bij de VN. Begin dit jaar nam de VS de Venezolaanse president Maduro gevangen. Rodriguez werd voor een half jaar als vervanger aangesteld, maar die termijn is inmiddels voorbij en er zijn nog geen verkiezingen gehouden. De VS dringt daar wel op aan. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam, wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn 2 van de gewonden met ernstig

letsel naar het ziekenhuis gebracht. Er kwam ook een traumahelikopter om hulp te bieden. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Op het buurtfeest in de Wilp waren enkele tientallen mensen. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn gisteren met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg zijn gestopt om iets te drinken. Daar kwamen ze PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren niet meer welkom in Volendam. Het weer. Vannacht is het droog, lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

programa. Réveille-toi, bats-toi, échappe-toi.

0: Lekkere muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van
0: 4 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Venezuela heeft weer politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk. De vrijlatingen volgen op een gesprek tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump afgelopen dinsdag bij de VN. Begin dit jaar nam de VS de Venezolaanse president Maduro gevangen. Rodriguez werd voor een half jaar als vervanger aangesteld, maar die termijn is inmiddels voorbij. En er zijn nog geen verkiezingen gehouden. De VS dringt daar wel op aan. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Het gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Daarbij vloog de helikopter in brand. Niemand heeft de crash overleefd. Details over de slachtoffers zijn nog niet bekendgemaakt. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. Bij een steekpartij in Eindhoven zijn 2 mensen gewond geraakt. Ze zijn allebei met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk is er ook geschoten. Getuigen zeggen dat ze knallen hebben gehoord. De steekpartij was aan de Remigweg in het stadsdeel Woensel-Noord, bij een beschadigde auto die tegen een lantaarnpaal stond. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De politie heeft op de A58 bij Geelse Rijen 5 verdachten aangehouden. Ze konden snel worden getraceerd omdat het kenteken van een van de vluchtauto's bekend was. Het Spaanse voetbalelftal heeft in zijn eerste wedstrijd na het behalen van de

Wereldtitel gewonnen van Engeland. Het Nations League-duel eindigde in 3-2. Vanavond speelt Nederland in de Nations League tegen Servië. De wedstrijd in Belgrado begint om 6 uur. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Lekkere muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: W.O.S.
3: In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van
3: 5 uur.
4: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. In Noord-Ierland wordt vanochtend voor het eerst in 28 jaar... weer een oranjemars gehouden door een katholieke wijk in de stad Portadown. De protestantse optocht liep in de jaren 90 vaak uit op gewelddadigheden... en was daarom sinds 1998 verboden. Maar dit jaar mag het weer, onder strikte voorwaarden. Zo moet het 's ochtends gebeuren en mogen er maar 35 mensen meedoen. Gisteren bepaalde een rechter nog dat de mars toch niet door mocht gaan... maar dat verbod werd vannacht in hoger beroep weer ongedaan gemaakt. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam wat tot paniek leidde. Volgens de getuigen zijn 2 van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft gisteravond in Ermelo een man van 63 aangehouden... die is doorgereden na een ongeluk eerder op de dag. Hij raakte een bestelbus die daardoor meerdere verkeersborden omverreed... en van de weg raakte. De 2 inzittenden raakten gewond. 1 van hen zat klem en werd door de brandweer bevrijd. Naast het zwarte busje lag een witte BMW-bumper. De politie dacht erom dat de veroorzaker van het ongeluk in een witte BMW reed. Maar de bumper bleek uit het busje zelf te komen. Dat was van een autoschadebedrijf. De Merwedebrug bij Gorinchem is weer open, een dag eerder dan verwacht. Er is een nieuwe, dunnere laag asfalt aangebracht... om het gewicht van de verzwakte brug te verminderen. Het scheelt zo'n 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Het weer, het is droog, lokaal kan mist ontstaan. Minima rond 11 graden. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Lekkere muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van 6 uur.
3: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam, wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Op het buurtfeest in De Wilp waren enkele tientallen mensen. Venezuela heeft weer politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk. De vrijlatingen volgen op een gesprek tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump, afgelopen dinsdag bij de VN. Trump zei ook dat er snel verkiezingen moeten komen in Venezuela. In januari werd president Maduro door de VS gevangen genomen. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Dat gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. In Noord-Ierland wordt vanochtend een oranjemars gehouden door een katholieke wijk in de stad Portadown. De protestantse optocht liep in de jaren 90 vaak uit op gewelddadigheden en was daarom sinds 1998 verboden. Maar dit jaar mag het weer onder strikte voorwaarden. Tegenstanders hebben tot op het laatst geprobeerd de mars door de rechter te laten verbieden, maar vergeefs. De Merwedebrug bij Gorinchem is weer open, een dag eerder dan verwacht. Er is een nieuwe, dunnere laag asfalt aangebracht om het gewicht van de verzwakte brug te verminderen. Dat scheelt zo'n 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Het weer, het is droog met hier en daar.

0: C-O-S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 7 uur.
1: Dit is Plus Radio. Het is nu 7 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Door noodweer in New York is gisteravond een dode gevallen en zijn 4 andere mensen gewond geraakt door omvallende bomen. Er trekt een zeer zware storm over het noordoosten van de VS. Tienduizenden mensen hebben geen elektriciteit meer en evenementen zoals het concert van Ed Sheeran bij Boston zijn afgelast. Ook zijn duizenden vluchten geannuleerd of vertraagd. De storm bereikt vanochtend zijn hoogtepunt. De open dagen van de AZC's in Nederland hebben gisteren in totaal 23.000 bezoekers getrokken. Dat maakte het COA bekend. Vorig jaar lag het bezoekersaantal een stuk lager met zo'n 16.000 belangstellenden. Het evenement wordt elk jaar georganiseerd tijdens Burendag om te laten zien hoe het er in de instellingen aan toe gaat. Het nieuwe AZC in het Brabantse Nuenen was een van de meest druk bezochte locaties met meer dan 900 nieuwsgierige buurtbewoners. De Merwedebrug in de A27 bij Gorinchem is weer open voor verkeer, een dag eerder dan gepland. De brug was sinds donderdag dicht en zou eigenlijk pas morgenochtend vrijgegeven worden. Rijkswaterstaat heeft het wegdek vervangen door een dunnere asfaltlaag. De maximumsnelheid is vanaf vandaag 70 km per uur. Vrachtwagens en touringcars moeten nog altijd omrijden. In Canada zijn bij een helikopterongeluk 4 doden gevallen. Het toestel stortte korte tijd na het opstijgen neer bij een stadje in de buurt van Montreal. Het ongeval gebeurde rond 2:30 zaterdagmiddag plaatselijke tijd. Toen de reddingsdiensten ter plekke kwamen, stond de helikopter al in brand. Het identificeren van de slachtoffers kan volgens de politie enkele dagen duren. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog met een maximumtemperatuur in de middag van 20 tot 27 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Tot zover het radionieuws.
3: Goedemorgen, dit is Plus Radio.

Ja, en ik mag u om bijna 6 minuten over de klok van 7 weer van harte welkom heten. Buiten nog donker, het zonnetje gaat zo dadelijk opkomen om 4 minuten over 7:30. En vanavond om 4 minuten voor 7:30 dan weer onder. Dus we hebben het zonnetje elke dag weer wat korter. Maar 1 ding is waar, hij schijnt gelukkig vandaag volop. Het wordt weer een mooie, aangename dag. Ja, de cd'tjes voor het eerste uur, die liggen allemaal weer klaar. Ik heb hopelijk weer mooie nummers voor u uitgezocht. Onze artiest van deze week is Albert West. Maar er komen nog andere mooie pareltjes langs. Ik probeer het altijd in het eerste uur Nederlandstalige klanken voor u te draaien. En ook geven we nog even een knipoog naar het uiterste noordoosten van het land met een dialectplaat.

Fijn, gezellig dat u weer heeft afgestemd. En misschien dat u lekker aan het ontbijt zit. En dan wens ik u altijd een heel smakelijk eten toe. Zelf heb ik het al een uurtje geleden, minimaal gehad. 5:30 liep mijn wekker af, u weet het. En dan sta ik er altijd weer fris en fruitig naast om me gereed te maken voor de 5 uur radio die ik elke zondag mag verzorgen voor u. Goed, we gaan verder met een mooi nummer van onze Belgische zangeres Dana Winder. En ja, wat zij zingt, zo voel ik me ook. Ik voel me goed vandaag.

En dat was even een knipoog naar onze zuidenburen met Filet d'Anvers en Hartendam. Het is 12 minuten voor de klok van 19:30. Fijn, gezellig dat u weer meeluistert in het eerste van de 5 uren plus radio. Tot de tijd zijn dus van 12:00. En het eerste uur, u weet het, u kent het, Nederlandstalige klanken. Ook mooie klanken uit Volendam, zongen door Annie Schilder en de Kindertijd.

je vele mooie liedjes van Benny Nijman. Hij vertaalde een nummer van Yves Dutin van de Prendre un enfant in Oude aan Maastricht. Goed, met Corrie en Koos gaan we weer op naar de headlines van het nieuws. En zij zingen met elkaar: Ik verlang naar jou.

0: De headlines uit het nieuws op Plus Radio.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Door noodweer in New York is gisteravond een dode gevallen en zijn vier andere mensen gewond geraakt door omvallende bomen. De open dagen van de AZC's in Nederland hebben gisteren in totaal 23.000 bezoekers getrokken. Dat maakte het COA bekend. De Merwedebrug in de A27 bij Gorinchem is weer open voor verkeer, een dag eerder dan gepland. In Canada zijn bij een helikopterongeluk vier doden gevallen. Het toestel stortte korte tijd na het opstijgen neer bij een stadje in de buurt van Montreal. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog met een maximumtemperatuur in de middag van 20 tot 27 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Zuid, Oost, West. Hier is het toch het best.
1: Plus Radio.
2: En voor onze directpraat ga ik helemaal naar het uiterste noordoosten van het land. Delfzijl in Groningen. En Janneke Droog, die bezingt daar haar geboortestad.

0: Radio. Plus Radio. De hele dag genieten met muziek en informatie.
1: In de spotlight, onze artiest van de week.

Tijd voor onze artiest van de week. 8 minuten over de klok van 19:30. Fijn, gezellig dat u weer meeluistert. Ja, Albert West, dat was zo'n artiest van wie je de stem meteen herkende. Hij had een warme, vriendelijke klank, een open uitstraling en een manier van zingen die dicht bij de mensen stond. En voor veel luisteraars hoorde hij bij de tijd van radio, de singeltjes, de dansavonden

televisieprogramma's waar je met het hele gezin naar keek. Zijn muziek riep herkenning op en juist dat maakte hem geliefd bij een breed publiek. Hij werd geboren als Albertus Petrus Hendrikus Gerardus Westerlake op 2 september 1949 in 's-Hertogenbosch. En Brabant zou altijd een belangrijk deel van zijn persoonlijkheid blijven. In interviews en op het podium kwam hij over als toegankelijk, opgewekt, maar ook nuchter. Geen afstandelijke ster, maar iemand die met plezier dicht bij zijn publiek kwam. En Albert groeide op in een groot katholiek gezin. Muziek kwam al vroeg op zijn pad en al op jonge leeftijd stond hij voor de keuze tussen voetbal en zingen. Maar hij koos voor muziek en dat bleek achteraf een keuze die zijn hele leven zou bepalen. Als tiener werd hij zanger van de Shuffles, een Brabantse band die zou uitgroeien tot een begrip. In 1973 scoorde hij als soloartiest een grote hit met Johnny Come Lately. Dat nummer opende de deur naar een succesvolle solo-carrière. Zijn repertoire bestond vaak uit romantische popliedjes en ballads. Denk bijvoorbeeld aan Tell Laura I Love Her, Put Your Hand on My Shoulder en Simone. Albert West was niet alleen zanger, maar hij was ook producer, presentator en televisiemaker. En daarmee liet hij zien dat hij zich thuis voelde in verschillende vormen van het entertainment. Hij presenteerde programma's, werkte mee aan producties en bleef zichtbaar in een wereld die snel veranderde. En wat hem bijzonder maakte was zijn vriendelijke manier van optreden. Albert West kwam zelden gemaakt over en hij had de uitstraling van iemand die het publiek serieus nam en er plezier in had om mensen een mooie avond te bezorgen. En ook voor radiomakers is Albert West een dankbare artiest om te draaien. Zijn liedjes zijn herkenbaar, melodieus en toegankelijk. Zijn optredens waren vaak een feest van herkenning. En het publiek kende de refreinen, neuriede mee en zong mee vanaf de dansvloer. Albert West overleed op 4 juni 2015 in Tilburg en werd 65 jaar. En zijn overlijden maakte veel reacties los, omdat mensen hem niet alleen kenden als zanger, maar ook als sympathieke persoonlijkheid. Zijn Nederlandstalige repertoire verdient daarbij natuurlijk ook extra aandacht. En hoewel veel mensen hem vooral kennen van Engelstalige covers en internationale melodieën, liet hij het ook in het Nederlands horen. En daarom is het mooi om Albert West opnieuw even in het zonnetje te zetten. Niet alleen om zijn hits, maar ook om de sfeer die hij meenam. Vriendelijk, muzikaal herkenbaar en dicht bij de luisteraar. En als we naar zijn liedjes luisteren, horen we meer dan alleen zijn melodie uit het verleden. We horen een stem die generaties heeft begeleid. Albert West, een vertrouwde naam in de Nederlandse muziekgeschiedenis.

zo lang je bij me bent. Dat waren Frans Bauer en Marianne Weber. Ja, we dachten dat hij al voorbij was de zomer. Maar we krijgen nog een paar mooie dagen. Die staan er op ons te wachten. Maar goed, ik ga toch het nummer draaien van Gerard Cox. Het is weer voorbij, die mooie zomer.

Het is weer voorbij die mooie zomer, Gerard Cox. Goed, we gaan alweer op naar het nieuws en weer van 8 uur. En doe ik met Marva een kopje thee, een klontje suiker.

0: Dit is Plus Radio. Het is nu 8 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In Noord-Ierland wordt vandaag voor het eerst sinds 1998 weer een zogenaamde Oranje Mars gehouden. Een protestantse optocht die vroeger vaak uitliep op rellen en daarom verboden was. Een verbod werd vannacht in hoger beroep ongedaan gemaakt. Er wordt gevreesd voor confrontaties met tegenstanders. Katholieken en nationalisten vinden de massen provocerend en een bedreiging voor de eenheid van het land. Ook een bericht van premier Jette over Kitty Kotti lijkt met behulp van ChatGPT geschreven te zijn. Dat blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. Het Nationaal Instituut Slavernijverleden stelt dat het schrijven met kunstmatige intelligentie het vertrouwen in de overheid ondermijnt. Eerder bleek dat het team van de premier honderden berichten op de sociale media met AI schrijft, zoals over een bezoek aan kamp Westerbork. Jette stelt dat hij de berichten wel zelf controleert. Door noodweer in New York is gisteravond een dode gevallen en zijn vier andere mensen gewond geraakt door omvallende bomen. Er trekt een zeer zware storm over het noordoosten van de VS. Tienduizenden mensen hebben geen elektriciteit meer en evenementen zoals het concert van Ed Sheeran bij Boston zijn afgelast. De storm bereikt vanochtend zijn hoogtepunt. De open dagen van de AZC's in Nederland hebben gisteren in totaal 23.000 bezoekers getrokken. Dat maakte het COA bekend. Het evenement wordt elk jaar georganiseerd tijdens Burendag om te laten zien hoe het er in de instellingen aan toe gaat. Het nieuwe AZC in het Brabantse Nuenen was een van de meest druk bezochte locaties met meer dan 900 nieuwsgierige buurtbewoners. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog met een maximumtemperatuur in de middag van 20 tot 27 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Tot zover het radionieuws.
2: Goedemorgen, dit is Plus Radio.

inmiddels 5 minuten over de klok van 8 geworden op deze zondagochtend, de 27e september, met een lekker zonnetje bij. Ik kijk ook naar de beelden van de stranden in Hoek van Holland en Scheveningen. En het ziet er wat de wind betreft heel rustig uit. En ook de zee, dat kabbelt lekker richting de kust. Goed, we gaan alweer beginnen aan de 2158ste aflevering van Plus Radio. Althans het tweede uur daarvan, 40ste jaargang, nummer 43. Het is vandaag dag 270 van het jaar 26 en we hebben nog 95 dagen over. Nederlandstalige cd'tjes weer naar links verschoven. Rechts natuurlijk weer het stapeltje met de instrumentale klanken, waar ik u ook hopelijk het komend uur van mag laten genieten. En u weet het als u wilt reageren. Heel simpel. Ton, T-O-N, de N van Nico, apenstaartje, WOS.nl. Ton, apenstaartje, WOS.nl. Ik ben blij met elk berichtje wat er weer binnenkomt.

tussendoor lekker een kopje thee ingeschonken. U misschien ook. En zit u aan het ontbijt? Ik zeg altijd een heel smakelijk ontbijt toegewenst en een goed begin van de dag.

Het was Toe Tielemans met het orkest van Bert Page met het prachtige themanummer van Peyton Place. Weet u trouwens dat er op deze 27e september, maar toen in 1967, de eerste aflevering van deze Amerikaanse soapserie Peyton Place te zien was bij de AVRO op de Nederlandse televisie. Met onder andere Mia Farrow, Ryan O'Neill, Barbara Perkins, Christopher Connelly en Dorothy Malone. Het was Stil op straat, de 514-delige televisieserie die in ons land zou lopen tot 1973. Dat was geïnspireerd door het geruchtmakende boek Peyton Place van Grace Metalonius.

gezellige medley van nummers bespeeld door Stef Meder, de Schiedamse Stef Meder. Ja, hij had een mooie zaak op de Schraaflandseweg in Schiedam. Ik kan me dat nog herinneren. Trouwens, over Schiedam gesproken, het Shanti Festival op de Brandersfeesten, want dat is het tot en met vandaag in Schiedam. Dat krijgt nog een hele mooie toevoeging vandaag. Want de eerste folkband, de Beggers, die treden vanmiddag op de Vismarkt. Het Schiedamse Shantykoor Stuurloos, dat organiseert het Shanty Festival, gisteren ook al, en al jaren als vast onderdeel van de Brandersfeest op de Vismarkt. Het festival dat trekt elk jaar veel publiek. Zo blijkt ook uit de vele vragen die binnenkomen over de editie van dit jaar. En ook dit jaar reizen weer zo'n 200 zangers naar Schiedam voor het festival. Nieuw vanmiddag is het optreden van de Beggers, een traditionele Irish folkmuziekgroep. De band die staat op het programma voor vanmiddag, 3:30 tot 4:30. Dan staan ze met elkaar op het podium. En de laatste 20 minuten daarvan zingt het Shantykoor Stuurloos mee. Verder komen koren uit Woerden en Zierikzee. Dat allemaal op de Vismarkt vandaag bij de Brandersfeesten in Schiedam.

Veel opklaringen. De zon laat zich vanochtend goed zien en vanmiddag wordt het bij een zwakke tot matige zuidenwind behoorlijk warm. Van 20 aan de kust tot 27 graden plaatselijk in het binnenland, vooral in het zuidoosten. In de avond komt er wat bewolking binnendrijven, maar het blijft overal droog. Aan de kust en op het IJsselmeer waait er een matige wind. Elders waait het niet tot nauwelijks. Het koelt in de nacht af naar zo'n 15 graden. Op maandag kan er in het noorden en aan de kust eerst nog wat regen vallen. Dinsdag en woensdag wordt uitzonderlijk warm weer voor de tijd van het jaar voorspeld, met temperaturen tot wel 25 tot 30 graden. Tegen het einde van de week gaat dan de temperatuur weer zakken. En valt er hier en daar ook wat regen. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

we hebben er allemaal aan deelgenomen. De twist ditmaal uitgevoerd door de Ventures. 3:08. Fijn, gezellig dat u weer meeluistert op deze laatste zondagochtend alweer in de maand september. 27 september. Ja, na programma's in het, over het vlakke België en Nederland verhaalt Arnoud Houben de eindeloze polders voor de hoge toppen van de machtige bergketen tussen Spanje en Frankrijk in het nieuwe programma Dwars door de Pyreneeën. 7:45 vanavond te zien op NPO 2. En dat doet hij samen met zijn makkers Ruben met zijn drone en Philippe met zijn camera. En ze wandelen vanavond weer langs kloven, toppen en kristalheldere meren. En daarbij gaat het zeker niet alleen om de fraaie plaatjes, want Houben is dol op geschiedenis en altijd op zoek naar historische duiding. Hij ontmoet onderweg bewoners die hem verrassen met hun verhalen. En vanavond in de eerste aflevering start hij aan de Atlantische Oceaan. En Arnoud ontdekt de Komeetlijn, een ontsnappingsroute tijdens de Tweede Wereldoorlog. Vanavond 7:15, NPO 2.

de heerlijke klanken van het orkest van James Last met Valencia. Ja, ik zei het net al, vandaag de laatste zondag alweer van de maand september. En ook op de laatste zondag van de maand kun je in Vlaardingen kennis maken met het Voedselbos. Een vrijwilliger van het Voedselbos, dat verzorgt weer een uitgebreide rondleiding vanmiddag. In het Voedselbos zijn allerhande eetbare planten, vruchten en noten te vinden. En tijdens de rondleiding vanmiddag hoor je meer over de achtergrond en het ontwerp van het Voedselbos en over de diverse soorten en planten en bomen. Het Voedselbos dat ligt aan de rand van de Westwijk in Vlaardingen, tussen de Zuidbuurt en de Van de Boendelenweg, op loopafstand van het metrostation Vlaardingen. Vanmiddag begint de wandeling om 3 uur en duurt zo'n 1,5 uur.

Petit Melodie, 10 minuten voor 9. U hoorde het orkest van Paul Moriat voor het programma van Dwars door de Pyreneeën, wat ik u zo eventjes noemde. Ook een boeiend programma over vroege vogels. Want vlak bij Epe ligt het Wisselse Veen. En afgelopen jaar is hard gewerkt om het gebied weer natter en natuurlijker te maken. Sinds 1993 is aan natuurherstel gewerkt, onder andere op voormalige landbouwgrond de voedselrijke bovenlaag af te graven. Het eeuwenoude veengebied krijgt zo weer de ruimte om zich te ontwikkelen. De sloten ze zijn minder diep, zodat regen en grondwater langer in het gebied blijven. Kwelwater zorgt ervoor dat mineralen aan de oppervlakte komen. Hierdoor kunnen plantensoorten groeien die weer bijzondere dieren aantrekken, zoals de zilveren maan. Behalve deze zeldzame vlinder spot vroege vogels ook de wateral. De schuwe moerasvogel laat zich meestal niet zien, maar vanavond in vroege vogels 5 voor 7:30 wel. NPO 2.

0: Dit is Plus Radio. Het is nu 9 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het Amerikaanse bedrijf OpenAI heeft de ontwikkeling van de nieuwste modellen voor kunstmatige intelligentie voorlopig opgeschort. Dit na incidenten de afgelopen maanden waarbij de modellen andere websites probeerden aan te vallen, websites van overheden gingen doorzoeken en recent nog foto's van gebruikers van ChatGPT verspreiden. OpenAI wil de veiligheid van het model verbeteren voordat er nieuwe testen worden gedaan. De Europese Commissie trekt meer dan 700 miljoen euro uit voor noodhulp en de opvang van vluchtelingen in Afrika en crisisgebieden elders in de wereld. Dat maakt de commissievoorzitter von der Leyen bekend bij de VN-top in New York. Ruim de helft van het extra geld gaat naar Afrika. Ook wordt geld vrijgemaakt voor noodhulp in de Palestijnse gebieden, Libanon en Oekraïne. En er gaat financiële hulp naar de gezondheidszorg in Ethiopië en de Democratische Republiek Congo. In Noord-Ierland wordt vandaag voor het eerst sinds 1998 weer een zogenaamde Oranje Mars gehouden. Een protestantse optocht die vroeger vaak uitliep op rellen en daarom verboden was. Een verbod werd vannacht in hoger beroep ongedaan gemaakt. Er wordt gevreesd voor confrontaties met tegenstanders. Ook een bericht van premier Jette over Kitty Kotti lijkt met behulp van ChatGPT geschreven te zijn. Dat blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. Het Nationaal Instituut Slavernijverleden stelt dat het schrijven met kunstmatige intelligentie het vertrouwen in de overheid ondermijnt. Eerder bleek dat het team van de premier honderden berichten op de sociale media met AI schrijft, zoals over een bezoek aan kamp Westerbork. Jette stelt dat hij de berichten wel zelf controleert. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog met een maximumtemperatuur in de middag van 20 tot 27 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Tot zover het radionieuws.
2: Goedemorgen, dit is Plus Radio.

inmiddels precies 9:05. Van harte welkom alweer bij het derde van de 5 uur plus radio. En waar u ook luistert, of het nou in Engeland is, zie ik, Duitsland of Zweden. Van harte welkom. Natuurlijk ook voor al die luisteraars hier in onze eigen mooie grote regio. Via de WOS, maar ook misschien via plusradio.online. Want daar wordt het uiteraard ook integraal op uitgezonden. En natuurlijk ook altijd een welkom voor de luisteraars in Vlaardingen en Schiedam, die via de omroepen ook daar wordt doorgeprikt, zodat we dus een hele groot gebied langs de Waterweg mogen bedienen van de muziek en informatie elke zondagochtend tussen 7 en 12 uur. En dat vanochtend alweer voor de 2158ste maal, 40ste jaargang nummer 43. Met het mooie lied van het mannenkoor IJsselmuiden Grafhorst en de sopraan Femi van de Weg met Ik ben reizend naar die stad. Straks in dit uur ga ik ook eventjes praten met Martien van Dijk over het concert wat vanmiddag gegeven gaat worden. Mooi concert in Poeldijk om 3:00 in de locatie bij Bart en de Voorstraat in Poeldijk. Want daar komt ook Arjen Erkel en het Kamerkoor Toonkunst uit Rotterdam. En ze voeren daar het op de 5 dagen dat de wereld veranderde. The 5 days that changed the world. Vanmiddag allemaal dus in Poeldijk. Maar dadelijk daar dus nog wat meer over middels het gesprek wat ik ga voeren met Martien van Dijk. Dat is de man die voor zijn werk bij Artsen zonder Grenzen in Dagestan werd ontvoerd. En meer dan 605 dagen, dacht ik, gegijzeld geworden is. Nou, het bijzondere verhaal gaat u dus vanmiddag uit zijn mond horen. Verder natuurlijk in dit uur hebben we het regiokwartiertje. Westlands kwartiertje. We gaan kijken naar de exposities die er in de regio te bezoeken zijn, maar ook een aantal gedichtjes.

was om 10 minuten over 9 Deo Juvante onder leiding van Bert Mo. We gaan even naar de Maria Magdalena Kerkje in Maasland, want die staat vanochtend in het teken van de patroonheilige Maria Magdalena. Zij was een van de belangrijkste en trouwste volgelingen van Jezus van Nazareth en speelde een sleutelrol in het vroegere christendom, met name als de eerste getuige van de opstanding van Jezus. Het is straks om 10 uur een bijzondere kerkdienst. En de viering zal worden begeleid door Let's Sing Together en de meidengroep Starlight. Goed, dan gaan we van Maasland even naar Maassluis, want er is vanavond weer een zondagavond een zangdienst in de Immanuelkerk. De dienst begint om 7 uur. Er is vooraf samenzang. U bent van harte welkom. Voorganger is vanavond dominee Scheltens uit Lunteren. En muzikale medewerking wordt verleend door het mannenensemble Man of Hope onder leiding van Martin Mans.

het net al, Maria Magdalena. Zo is ook de titel van het gedichtje. Ze wou de Heer nog eenmaal zien. Nog eenmaal hem haar liefde geven. Nu niets meer waarde had in het leven, zou dit haar troosten nog, misschien. Maar toen zij, struikelend en moe, de stille hof kwam ingelopen, zag zij ontsteld, het graf was open. O God, waar bracht men hem naartoe? Waarom droeg men hem hier vandaan? Mag zij niet eens een plaats meer weten? Moet hij, van God en mens vergeten, tot de verderving overgaan? En in haar radeloos verdriet ziet zij de Heer niet tot zich komen.

Hem die daar gaat tussen de bomen herkent zij als haar heiland niet. Zoals hij eens haar heeft geleid uit banden van een zondig leven en duivelen heeft uitgedreven, zo werd zij nu van angst bevrijd. Want als hij zag, Maria zegt, mag zij zich op Gods gunst beroemen. Als Christus onze naam wil noemen, heeft hij ons in Gods hand gelegd. Ik dank u, heren, dat nu net vanmorgen die bloemenkar hier voor mijn deur bleef staan. Ik lag al uren met een hoofd vol zorgen, maar die zijn nu voorlopig van de baan. Al had ik zelf geen geld om iets te kopen, ik zag de kleuren en het rook zo fijn. Het feit dat ik nooit meer zou kunnen lopen leek toen opeens niet meer zo erg te zijn. Ik dank u ook dat buurvrouw juist eens even kwam kijken toen ik zo'n zware hoofdpijn had. Nu kon ze mij dat aspirientje geven. Al is het niet veel, het helpt altijd wat. Ik dank u, Heer, dat buurvrouw zoon geslaagd is. Ze zei het net, daar kwam ze zeker voor. En dat hij ook nog voor die baan gevraagd is. Nu gaat hij weg. Ik zal hem missen, hoor. Hij kwam zo af en toe nog wel eens kijken. Dat gaf me altijd weer een beetje moed. Hij was de enige die nooit liet blijken dat alles gunst is wat men voor mij doet. Ik wou maar dat de kinderen eens kwamen. Wilt u ze alstublieft eens sturen, Heer? We hadden het vroeger zo gezellig samen. Nu ze getrouwd zijn, komen ze niet meer. Ik voel me vaak zo eenzaam en verlaten. Gelukkig, Heer, dat u er altijd bent. Met u kan ik tenminste altijd praten, omdat u al mijn zorgen en pijnen kent. Ik ben uw kind. Ik mag uw vader noemen. Dat maakt me steeds weer blij en rustig, Heer. Ik dank u nogmaals voor die kar met bloemen. Ja, waarlijk God, vandaag gaan we het wel weer. Is het niet zo dat wij door het strijden voor het behoud der zuivere leer vergeten om ons te verblijden? Ons te verblijden in de Heer? Er is zoveel om voor te danken. Nog zoveel reden voor een lied. Nog zoveel blijdschap te verklanken. Maar waarom doen wij dat niet? God gaf ons woorden om te zingen. God, geef ons weer een blijde lach. Geef ons vreugde om de dingen die wij ontvangen iedere dag.

minuten voor de klok van 9:30. En u hoorde het lied Hoe groot zijt gij? En dat nummer trouwens werd ook gespeeld afgelopen vrijdagavond in de oude kerkje in Maasland. Ik mocht daarbij aanwezig zijn. Want daar werd het derde na zomer samenzangen, vond daar plaats. En al bij binnenkomst voelde je al dat het een bijzondere avond zou worden. Want de kerk was tot de laatste plaats gevuld. De samenzang onder leiding van Alan Gibson. En die had samen met Mart van Buren de liederen uitgezocht. Dus ze werden door de aanwezigen met volle overgave meegezongen. En tussen de samenzang door klonken prachtige instrumentale bewerkingen, gespeeld door de talentvolle organist Reinier Kroos. Zijn orgelspel gaf vrijdagavond extra kleur en diepte en zorgde voor momenten van stilte, aandacht, maar ook van verwondering. En als kers op de taart was daar de brassband Rijnmond, onder leiding van Luc Vertongen. De warme, krachtige koperklanken die vulden de oude kerk en gaven de avond een indrukwekkende muzikale glans. Kortom, de derde na zomer samenzang in Maasland werd een uiterst sfeervol en ook waardevolle avond. Een avond waarop muziek, samenzang en ontmoeting samenkwamen en waarop de volle kerk zichtbaar heeft genoten.

0: Wat is er te zien in de diverse expositieruimten? Plus Radio, laat u het weer horen.
1: Ja, Plus Radio, laat het u het weer horen. We gaan allereerst naar Schravenzande, naar het Westland Schaatsmuseum. Gekke gedachte op zo'n dag als vandaag met het lekkere zonnetje erbij. Maar goed, in het Westland Schaatsmuseum kunt u deze maand de expositie bekijken over de Olympische Winterspelen. En de tentoonstelling die draagt de titel De Olympische Winterspelen in Heden en Verleden. En daarmee sluit het museum aan bij de Winterspelen van 2026 in Milaan en Cortina d'Ampezzo. Bezoekers die krijgen een terugblik op eerdere edities van het Olympische Winterspelen. Er is aandacht voor Nederlandse successen op de lange baan. En ook het shorttrack, dat komt aan bod. Daarnaast wordt er gekeken naar de prestaties in de sneeuwdisciplines. Een expositie laat zien hoe groot de rol van ons land in de wintersport is geworden. En bijzonder is ook het materiaal rond de schaatscoach Ab Krook. Van Schravenzande gaan we naar de Hofboerderij, want deze maand is daar de groepsexpositie De Verbeelding te zien. Het gaat om een gezamenlijke tentoonstelling van drie bevriende kunstenaars. Ze vullen elkaar aan met drie verschillende kunstvormen. Bezoekers zien keramische objecten en daarnaast zijn er ook uitgesproken schilderijen te bekijken. Ook papierkunst speelt een belangrijke rol in deze expositie. En de titel De Verbeelding, dat past goed bij de afwisseling van stijlen en materialen. Ook vanmiddag kunt u er weer terecht in de Hofboerderij tussen 2:30 en 4:30 aan de Hoflaan nummer 1 in Wateringen. In het Westlands Museum is deze maand de tentoonstelling Wonderen waterplantenwereld te zien. De expositie is ingericht ter gelegenheid van het bestaan van het 20-jarig bestaan van de Vereniging van Botanische Kunstenaars in ons land. De leden maken botanische afbeeldingen van waterplanten en de 50 beste inzendingen die zijn in het museum te bewonderen. Lust voor het oog, kan ik u zeggen. Het gaat om planten die voorkomen in sloten, in plassen, maar ook in duingebieden. Water speelt een grote rol in het Westlands landschap. En het is onbezemaai voor de glastuinbouw en de landbouw. Toch ja, lopen we er vaak gedachteloos aan voorbij wat er allemaal in en rond het water te zien is en groeit. Deze tentoonstelling laat bezoekers anders kijken naar riet, naar kroos, maar ook naar waterbloemen. En de werken combineren natuur, kunst en nauwkeurige waarneming. De tentoonstelling loopt nog deze maand volop door. Het museum is geopend van dinsdag tot en met zondag in de middag. Dan gaan we kijken naar de Lier, want deze maand is er nog genoeg te bekijken voor liefhebbers van geschiedenis, ambacht en dorpsverhalen. Het museum De Timmerwerf is gevestigd in een eeuwenoud pand waar sinds 1642 een timmerwerkplaats heeft gezeten. Bezoekers zien er oude gereedschappen, de werkplaats, de woning rond 1900 en wisselende exposities. Deze maand is daar ook de expositie over de vlasteelt en theebukkers te bezoeken. En die vertelt hoe vlas vroeger werd verbouwd en verwerkt tot linnen. Met foto's, voorwerpen, machines en verhalen komt een bijna vergeten Lierse bedrijfstak weer helemaal tot leven. In Schipluiden is het museum het tramstation een mooie plek om de geschiedenis van Midden-Delfland te ontdekken. Het museum is gevestigd in het voormalige tramstation van de Westlandse Stoomtrammaatschappij. Daar ziet u een expositie over Schipluiden en omgeving op de kaart gezet. Oude en nieuwe kaarten laten zien hoe het landschap door de eeuwen heen werd vastgelegd. Ook eens aandacht voor landmeters, hun werk en het veld sinds 1535. In Maasland ontvangt het museum de schilpende bezoekers in een sfeervol dorpse museum met de winkel, het woonhuis en het pakhuis. En wie binnenstapt, komt terecht in de wereld van de oude grutterij. Gezellig als je binnenkomt links en al die potten ziet staan met snoepjes in het dorpsleven van vroeger. Deze maand

0: loopt de expositie Schatten uit het depot nog door. En daarin zijn bijzondere voorwerpen te zien die normaal gesproken niet vaak uit het depot komen. Denk bijvoorbeeld aan de schilderijen, servies, brieven, tasjes, beursjes en andere herinneringen aan oud Maasland. Kortom, een bezoek aan deze plekken is een mooie kleine ontdekkingstocht door Schipluiden, Maasland en De Lier.
1: Nu de headlines uit het nieuws op Plus Radio.
2: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Het Amerikaanse bedrijf OpenAI heeft de ontwikkeling van de nieuwste modellen voor kunstmatige intelligentie voorlopig opgeschort. Dit na incidenten de afgelopen maanden waarbij de modellen andere websites probeerden aan te vallen en recent nog foto's van gebruikers van ChatGPT verspreiden. De Europese Commissie trekt meer dan 700 miljoen euro uit voor noodhulp en de opvang van vluchtelingen in Afrika en crisisgebieden elders in de wereld. In Noord-Ierland wordt vandaag voor het eerst sinds 1998 weer een zogenaamde Oranje Mars gehouden. Ook een bericht van premier Jette over Kitty Kotti lijkt met behulp van ChatGPT geschreven te zijn. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog met een maximumtemperatuur in de middag van 20 tot 27 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: heerlijke klanken van het orkest van André Rieu. En ja, hij is zich maar in aan het opmaken voor dadelijk met de kerst. Maar in die tussentijd gaat hij ook ongetwijfeld nog een aantal landen bezoeken. Goed, we gaan het even eens hebben over een prachtige bijeenkomst die er vanmiddag, ik heb het u al eerder gezegd in het programma, gaat plaatsvinden om 3:00 in de Bartholomeuskerk bij Bart. Vanmiddag 3:00 dus. En daar komt het Kamerkoor Toonkunst uit Rotterdam. En er is een lezing, het persoonlijke verhaal van Arjen Erkel. En dat doe ik met een van de mensen die bij de organisatie betrokken is, Martien van Dijk. Martien, een hele goede morgen.
1: Goedemorgen, Tom. Goedemorgen.
0: Ja, Martien, wat maakt het optreden van het Kamerkoor Toonkunst Rotterdam vandaag in de kerk bij Bart zo bijzonder?
1: Nou ja, allereerst zijn we heel blij dat we onze nieuwe serie Klassiek bij Bart dit jaar kunnen openen. Met zo'n eigen gerenommeerd koor. Het Toonkunstkoor, het grote koor Toonkunst Rotterdam, heeft een hele goede naam. Ja. In de koorwereld. En dan daar nog zelfs het Kamerkoor van, dat die bij ons over de vloer zijn. Daar zijn we heel blij mee. En ja, en dan is natuurlijk inderdaad het programma wat ze brengen heel, heel bijzonder. Het thema is 5 Days That Changed the World. Dat gaat er eigenlijk over. Dat is een werk van de Engelse componist Bob Chilcott. In de koorwereld een heel bekende componist. En hij heeft een werk geschreven waar het eigenlijk om gaat dat er 5 evenementen waren in de wereld die de wereld hebben veranderd. Ja. En zoals de schrijver van dat werk heeft zich gerealiseerd, dat verandering heeft gebracht in de wereld en mensen eigenlijk ook bij elkaar heeft gebracht. En dat is natuurlijk prachtig. Dat is het kenmerk van muziek en van cultuur, dat mensen dichter bij elkaar brengt en verenigt. En dat is in dit werk expliciet. Dus dat wordt uitgevoerd naast nog een aantal mooie koorwerken van Gjeo en van de Zweedse componist Erik Essenvold.

0: ook een werk van Michael Bublé en het bekende werk van, ik zoek het eventjes op, What a Wonderful World, dat kent
1: ja,
0: iedereen
1: ja,
0: natuurlijk ook.
1: Ja, inderdaad. Dus,
0: ja, het kenmerk is ook van de muziek dat het laten we maar zeggen, zwaar klassiek is. Maar Bob Chilcott, zijn werk staat bekend als toegankelijk, melodisch en harmonieus. En sterke nadruk bij hem als op vocale expressie. Want hij heeft ook jarenlang deel uitgemaakt van de beroemde King Singers.
1: Ik mag even vragen, misschien het koor staat onder leiding van Maria van Nieuwkerken. Wat kenmerkt haar manier van werken, voor zover je weet, Martien?
0: Ja, ik heb haar nog niet in het levend lijf aan het werk gezien. Maar haar naam die is wel ook bekend in de koorwereld als een zeer bekwame koordirigent. Dus daar zijn we ook heel blij mee dat ze bij ons is. En dat is volgens mij een dirigent die op allerlei gebied deskundig is in de koormuziek. Van barok tot en met hedendaagse muziek.
1: Fantastisch. De concert, dat heeft ook een bijzondere bijdrage vanmiddag. Want Arjen Erkel die gaat ook een lezing tussen de muziek doorgeven, het verhaal vertellen. Dat heeft hij al vaker gedaan, dacht ik, met het Kamerkoor Toonkunst. Wat kun je vertellen over Arjen Erkel?
0: Ja, Arjen Erkel die is alweer een aantal jaren geleden ontvoerd geweest. Dat zullen de mensen wel weten. Ja. Tijdens zijn werk voor de Artsen zonder Grenzen in Dagestan. Dat was toen ook nieuws in landelijk nieuws. Met dat gevolgd ook door actualiteitsrubrieken en journaal. En hij heeft een heel mooi, enigszins nuchter, maar indringend verhaal. Hoe een gebeurtenis in je leven dat je leven blijvend kan kantelen, zoals hij zegt. En eigenlijk wordt het vocale programma gelardeerd met zijn ervaringen, zijn verhaal.
1: Ja, 605 dagen is hij maar liefst gegijzeld geworden.
0: Ja,
1: moet een enorme impact hebben gehad op zijn leven. En daar gaat hij vanmiddag ook over vertellen, begrijp ik.
0: Ja, dat is een beetje het verhaal die de rode draad ook vormt van het programma. Ja.
1: Vindt plaats bij Bart vanmiddag, 3:00, ik zei het al, gaat het beginnen. Kunnen de mensen nog kaartjes kopen om hierbij bij het bijzondere concert aanwezig te zijn van het Kamerkoor en Arjen Erkel, Martien?
0: Ja, ik denk dat er nog wel wat kaarten beschikbaar zijn aan de kerk. Dus als u, als mensen belangstelling hebben en op tijd zijn, 3:00 begint het. Om 2:30 is de zaal geopend en dan kunnen mensen vast nog een kaartje bemachtigen. En er is ook een kopje koffie vooraf, dus dat is allemaal mogelijk.
1: Fantastisch. Ik ben er graag bij vanmiddag, want het lijkt me ook weer een bijzonder mooi concert te worden. En ook een mooi het verhaal van Arjen te mogen beluisteren. En je zei het al, het eerste van een reeks concerten op klassiek op de zondagochtend bij Bart. We wachten gewoon weer even de volgende serie af. We hebben de volgende bijeenkomsten, Martien. En dan hoor ik weer graag van je.
0: Ja, ik wil je graag.
1: Ik wil je bedanken in ieder geval voor je toelichting. En we zien elkaar vanmiddag.
0: Bedankt voor de ruimte eventjes.
1: Oké.
0: Tot vanmiddag,
1: Martien. Dag.
0: Dag hoor, fijne zondag.
1: Hetzelfde. Dag.

heerlijk. De mooie klanken van Chris Hinze en Louis van Dijk met het Largo di Vivaldi. Kijk eens even naar de klok. 13 minuten inmiddels geworden voor 10. Fijn, gezellig dat u weer meeluistert op deze laatste zondagochtend alweer van de maand september, 27 september. Eind van het jaar weer de concert en ook het Westlands Mannenkoor. Die zoeken ook projectleden voor de kerstconcerten. Vorig jaar waren er 15 mensen die op projectbasis hebben deelgenomen. En het leuke is, van die 15 die zijn er 10 blijvend lid geworden van het Westlands Mannenkoor. Nou, ze gaan binnenkort weer repeteren. Mocht u belangstelling hebben, de repetities vinden op de woensdagavond plaats. Van 7:45 tot 9:15. In het zalencentrum De Kiem in Schravenzanden. Mocht u belangstelling hebben, ik zou zeggen, ga er lekker komende woensdagavond langs en ga mee repeteren met gezellige koor. Want gisteren hebben ze ook een mooi concert gegeven. En op dat concert, ik kom er dadelijk nog even op terug, werd ook het volgende mooie nummer gezongen.

Ja, het prachtige Bridge Over Troubled Water, wat we allemaal kennen van Simon & Garfunkel, gezongen door het Westlands Mannenkoor. Ja, en dat zongen ze ook gistermiddag in de Sint-Jan de Dopenkerk in Wateringen, die tot de laatste plaats bezet was. Want daar vond voor de vierde en laatste maal het jubileumconcert plaats van het koor. U weet, het koor vierde daarmee op indrukwekkende wijze het 70-jarig bestaan met een viertal concerten. Onder leiding van dirigent Hans de Wit klonk een mooi en afwisselend programma. Begeleid door pianist Leonardo Valiante zorgde ook deze middag voor een warme muzikale basis. Samen met de mannen van het koor wist hij de sfeer in de volle kerk prachtig te versterken. En het publiek kreeg een programma voorgeschoteld met bekende, herkenbare, maar ook ontroerende liederen. En daarbij was duidelijk te merken dat dit jubileumconcert met heel veel zorg was samengesteld. Bijzonder moment kwam er trouwens in de pauze toen de doedelzakspelers van de St. Andrew Pie Band verschenen. Ze spelen al 45 jaar, komen uit Rotterdam en kwamen al muzicerend in de pauze de kerk binnengewandeld. Hun indrukwekkende klanken vulden de kerk.

maakte zichtbaar veel indruk op de bezoekers. In de pauze brachten ze 5 nummers ten gehore, stuk voor stuk met veel overtuiging gespeeld. Na de pauze koos het Westlands Mannenkoor voor een wat lichter repertoire, en ook daarin liet het koor horen hoe veelzijdig en muzikaal het na 70 jaar nog altijd is. De mannen sloten het concert af met het toepasselijke lied Het Leed der Tuinders. En daarmee kreeg het jubileumconcert een herkenbaar Westlands slotakkoord. Na afloop kregen alle koorleden een prachtige bos bloemen als teken van waardering. En de bezoekers die verlieten de kerk met een warm en dankbaar gevoel. Buiten lieten ze zich nog door een haag van de doedelzakspelers nog 1 keer verwennen, omringd door die bijzondere klanken. En zo werd het jubileum van het Westlands Mannenkoor op een prachtige manier afgesloten.

verwacht. Het bedevaartsoord aan de voet van de Pyreneeën. Gisteren wonen naar schatting 700.000 mensen zijn mis bij in het centrum van Parijs, op de Place de la Concorde, voorafgegaan door een rijtour over de Champs-Élysées. Het katholieke geloof is in Frankrijk flink in opmars. Er zullen dit jaar naar verwachting 13.000 volwassenen gedoopt worden. Iran blijft erbij dat het conflict met de VS en Israël alleen via diplomatie opgelost kan worden. De Amerikaanse president Trump liet weten een Iraans vredesvoorstel te hebben afgewezen. Teheran heeft aangeboden om de straat van Hormuz te heropenen en de gevechten te stoppen. Volgens de Iraanse buitenlandminister hangt dit af van het inwilligen van Iraanse voorwaarden. Hij zei dat Iran nog geen officiële Amerikaanse afwijzing heeft ontvangen. Het Amerikaanse bedrijf OpenAI heeft de ontwikkeling van de nieuwste modellen voor kunstmatige intelligentie voorlopig opgeschort. Dit na incidenten de afgelopen maanden waarbij de modellen andere websites probeerden aan te vallen en recent nog foto's van gebruikers van ChatGPT verspreidden. OpenAI wil de veiligheid van het model verbeteren voordat er nieuwe testen worden gedaan. De Europese Commissie trekt meer dan 700 miljoen euro uit voor noodhulp en de opvang van vluchtelingen in Afrika en crisisgebieden elders in de wereld. Dat maakt de commissievoorzitter von der Leyen bekend bij de VN-top in New York. Ruim de helft van het extra geld gaat naar Afrika. Ook wordt geld vrijgemaakt voor noodhulp in de Palestijnse gebieden, Libanon en Oekraïne. En er gaat financiële hulp naar de gezondheidszorg in Ethiopië en de Democratische Republiek Congo. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog met een maximumtemperatuur in de middag van 20 tot 27 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Tot zover het radionieuws.

koffie staat weer klaar. Het is bijna 9:55. We gaan beginnen aan het vierde van de 5+ uur radio op een stralende zondagochtend. Waar ongetwijfeld veel mensen de fiets zullen pakken, wat gaan wandelen. Misschien richting de natuur, bossen of strand. Het kan allemaal. Goed, we gaan het ook eventjes hebben over Fran Blij en de cultuurschuur in Monster. En daar praat ik altijd over met Gerda.

0: Bruinsma. Dag Gerda, een hele goede morgen.
1: Goedemorgen, Tom.
0: Ja, het een is bijna afgelopen, denk ik, Fran Blij. Het andere gaat weer beginnen. Hoe is het seizoen van Fran Blij verlopen, als ik vragen mag, Gerda? Ik ben reuze benieuwd.
1: Ja, nou, het seizoen van Fran Blij is geweldig verlopen weer. Weer een hoop drukte en heel veel gezellige, blije kinderen en volwassenen die met veel biologisch fruit naar huis gingen. Dus het was gewoon een heerlijk seizoen. En we gaan nou nog door tot halverwege de herfstvakantie, zeg maar.
0: Ja. Zijn de kinderen leergierig als ze zo bezig zijn met het fruit? Ja?
1: Ja, die zijn heel leergierig. En met name de ouders. Ja. Die willen natuurlijk altijd heel graag dat de kinderen er wat van opsteken. Dus die leren ze al plukkende weg natuurlijk ook van alles.
0: Ja.
1: En er zijn overal borden. En bij jezelf, er staan overal vrijwilligers die informatie geven. Dus ja, het is wel heel leerzaam.
0: Goed, van de achterkant naar de voorkant, want daar vinden we natuurlijk het theater, de cultuurschuur. Komend weekend, Gerda, ga je weer van start. Je zal weer een mooi programma hebben samengesteld. Waar kijk je zelf het meest naar uit? Wat is het meest leuke wat je hebt kunnen boeken alvast voor het komend seizoen?
1: Ja, het is. Ik heb eigenlijk niet een hele duidelijke voorkeur. Ik vind het gewoon in zijn algemeenheid het leukste.
0: Ja.
1: Dat mensen een kans, muzikanten een kans krijgen om op te treden. Altijd heel erg leuk om ze te ontmoeten. En nou, zo'n avond of zo'n middag te zien dat ze alles geven. En dan zit daar publiek bij. En die worden natuurlijk ook allemaal even blij. Want die zitten bovenop de muzikanten.
0: Ja.
1: Vinden de muzikanten fijn. Want die hebben gelijk een soort feedback. Dus het is, ik vind het elke keer weer gewoon een feestje. Dus ik heb eigenlijk geen muzikale voorkeur.
0: Nee, maar je hebt ongetwijfeld een mooi menu samengesteld, als ik het zo zeggen mag, voor de komende weken. Als we gaan kijken naar het komend weekend, wat kunnen de bezoekers verwachten, Gerda?
1: Nou, we beginnen eigenlijk gelijk al met een behoorlijk hoog niveau. En dat is zaterdag 3 oktober. Er komt de New Friends Touch. Dat is een swing jazz band. Ze zijn er eerder geweest. Ze zijn allemaal conservatorium mensen met een echt wel een heel hoog niveau muziek brengen ze. En ook een geweldige sfeer. Dus de vorige keer was dat echt een groot succes. En dan komt zondag Bert Hering. Nou, de meesten die kennen hem ook wel van Van den Burg. En hij komt eigenlijk al een aantal keren is hij geweest. En het is echt een man die vanuit zijn kennis nu andere muzikanten meeneemt. Jonge mensen. En dan ze begeleidt bij zijn optreden. En deze keer wordt het een soulprogramma.
0: Ja. Alleen dus gaat hij zelf optreden. En misschien ook weer een stukje oud en nieuw repertoire laten horen.
1: Ja. Ook dat, zeker. Maar ook gewoon echt een heel... hij doet elke keer een keer countryprogramma gedaan. Dus nu is het deze keer een soulprogramma.
0: Ja. En de week daarna heb jij ook alweer zaken gepland?
1: Ja, en dan 8 oktober, dan is het donderdag. Maar dat is al uitverkocht. Maar wel ook heel bijzonder, Jacqueline van der Ploeg.
0: Ja.
1: Met een cabaretprogramma. En zij heeft ook al eerder opgetreden. En nu is ze ook, heeft ze ook last gekregen van die ziekte waar heel veel mensen last van hebben. Die noemt ze Anton. Die is in haar lichaam geslopen. En daar gaat eigenlijk het programma over. En dan zaterdag 10 oktober is er country muziek. Ook een band die al eerder is geweest. De zondag daarna zijn het herkenbare covers. Zoals ze zelf zeggen, van Abba tot Hazes.
0: Ja.
1: En vervolgens komt er twee dames. En die maken liedjes, zingen liedjes van Annie M.G. Smit, van Toon Hermans. Ze zijn ook heel muzikaal. Doen ook allerlei klassieke pianostukken erbij.
0: Geweldig.
1: Ja, en zo gaat dat door. Dan komt er een soulband. Dan Ierse muziek. Peter van Elswijk. Die we natuurlijk allemaal kennen met een gitaar.
0: Ja, inderdaad. We kunnen het allemaal nalezen, Gerda, als mensen, hè, want je vertelt het allemaal nu zo mooi. Maar als mensen het op hun gemak nog willen nalezen en eventueel een reservering willen plaatsen, dat kan via welke site?
1: Via www.cultuurschuur.nl.
0: www.cultuurschuur.nl. En als u gaat aan de Zwarte Dijk, het wordt allemaal keurig aangegeven. Gerda, ik ga je weer een heel fijn seizoen.

0: toewensen. We zullen elkaar ongetwijfeld nog spreken voor die mooie, leuke, kleinschalige optredens bij jou op het podium in de Cultuurschuur. Dank voor je toelichting en het allerbeste.
1: Ja, jij ook hartelijk dank, Tom.

Dat was de September Song, gezongen door Barbara Dixon. En dat allemaal om 17 minuten over 10. Dat is trouwens haar verjaardag. Barbara Dixon werd geboren op 27 september 1948. En viert als vandaag haar 78ste verjaardag in Dunfermline in Schotland. Barbara's warme stem en haar vermogen om gevoel te leggen in elk lied, die maakt haar geliefd bij jong en oud. Goed, ik heb het al in het vorige uur genoemd. In de Timmerwerf in de Lier natuurlijk een prachtige expositie nog de komende maand te zien. En onlangs konden de kinderen in het kader van de Vlasteelt-expositie op een weefraampje komen weven in de werkplaats van het museum. Maar het museum bleef die dag gesloten vanwege de extreme hitte. Het was nog nooit eerder gebeurd. Maar deze activiteit wordt nu ingehaald komende zaterdagochtend. Kinderen zijn dan 's middags welkom van 1 tot 4 uur in de werkplaats. Nou, er zijn allerlei soorten garens aanwezig en de kleine wevers die kunnen lekker hun creativiteit in kwijt. En het is leuk om te ervaren hoe stoffen voor hun eigen kleding worden gemaakt. Er is uiteraard begeleiding en aan het eind mogen de kinderen hun werk mee naar huis nemen. Dus dat gaat dus nu aanstaande zaterdagmiddag 3 oktober tussen 1 en 4 uur in de werkplaats gebeuren. Boven trouwens is er die middag opnieuw een demonstratie van de 2 bewerkingen van vlas naar de oogst. Dit keer wordt gedemonstreerd hoe zwingelen en hekelen gaat. Prachtige namen voor handelingen die ervoor zorgen dat de linnenweefsels uit de vlasteengel bijna klaar zijn om te spinnen. In vroegere jaren gebeurde dat allemaal met de hand. Bij zwingelen worden alle losse reststukjes van de stengel van de vezels geslagen. Alleen de lange vezels, ofwel draden, die blijven dan dus over. En daarna worden deze vezels nog over een soort spijtjebedje getrokken, de hekel. Nou, dit proces, dat wordt weer door een van de samenstellers van de expositie op een enthousiaste manier uitgelegd. Boven is uiteraard ook de expositie van zaad tot linnen te bekijken. Kortom, een leuke gelegenheid om komende zaterdag naar het museum in de Hoofdstraat in De Lier te gaan om dit allemaal bij te wonen. Goed, verder met de klanken van Bryan Island.

Angel in My Heart, dat werd vertolkt door Brian Island. Ja, elke laatste zondag van de maand kunt u in Vlaardingen de historische zeilogen de Balder bekijken. Ze zijn open voor het publiek. En bezoekers kunnen aan boord stappen van het oudste nog varende haringschip van ons land. De Balder ligt aan de Westhavenkade 54 in Vlaardingen, recht tegenover het museum in Vlaardingen. Misschien ook een mooie gelegenheid om dan toch gelijk even het museum te bezoeken. En tijdens bezoek geven vrijwilligers rondleiding over het schip en vertellen zij over het leven aan boord en de visserij op zee. Kan straks allemaal vanaf 12 uur tot vanmiddag 4 uur. Fijn, leuke tips probeer ik u elke week weer door te geven in Plus Radio. Elke zondag tussen 7 en 12 uur.

0: zonnige periode met in het zuiden eerst nog mist. Vanmiddag wordt het bij een zwakke tot matige zuidenwind behoorlijk warm. Van 20 aan de kust tot 27 graden plaatselijk in het binnenland, vooral in het zuidoosten. In de avond komt er wat bewolking binnendrijven, maar het blijft overal droog. Aan de kust en op het IJsselmeer waait er een matige wind, elders waait het niet tot nauwelijks. Het koelt in de nacht af naar zo'n 15 graden. Maandag kan er in het noorden en aan de kust eerst nog wat regen vallen. Dinsdag en woensdag wordt uitzonderlijk warm weer voor de tijd van het jaar voorspeld, met temperaturen tot wel 25 tot 30 graden. Tegen het einde van de week gaat dan de temperatuur weer zakken en valt er hier en daar ook wat regen. Tot zover het weerbericht van het Radionieuws.
1: 24 uur per dag.
2: Leuk dat je luistert. Plus Radio.
3: Franse chansons om nooit te vergeten. U hoort ze in Plus Radio.

0: Dat was Frédéric François met Amoureuse. Het is bijna 5 minuten over de klok van 10:30 op deze laatste zondagochtend alweer in de maand september. Ja, sinds afgelopen vrijdagavond speelt de theatergroep Het Wilde Westen in de Theaterloods in Naaldwijk het stuk Kopenhagen van Michel Frijn. En voor luisteraars die het stuk niet kennen, ik ga het vragen aan de regisseur van het stuk. En dat is Rodney. Rodney, van harte welkom. Even je achternaam nog netjes noemen, Rodney Verhoeven. Rodney, van harte welkom even in het programma. Waar gaat Kopenhagen in de kern over?
1: Ja, dankjewel Tom. Kopenhagen is een toneelstuk en dat is eigenlijk geschreven op basis van één historisch feit.
0: Ja.
1: Dat is namelijk, het gaat over de tijd van de ontwikkeling van de atoombom. Dus we hebben het nu over de Tweede Wereldoorlog. En in 1941 hebben de twee meest briljante wetenschappers uit die tijd, Niels Bohr en Werner Heisenberg, hebben één ontmoeting gehad. En die ene ontmoeting is zo belangrijk geweest. Als dat gesprek in die ontmoeting anders had geweest, dan hadden de naties waarschijnlijk 2 jaar voor de Amerikanen al een atoombom kunnen hebben.
0: Ja, ja.
1: En die ontmoeting van 10 minuten, nou, na de oorlog hebben ze elkaar heel veel brieven geschreven van wat hebben wij daar nou precies gezegd? Hoe ging dat gesprek? Want eigenlijk heeft bij allebei het geheugen hen in de steek gelaten dat ze niet meer exact weten wat er is gezegd.
0: En wat heeft en juist die...

0: De ontmoeting voor jou als regisseur zo boeiend gemaakt, hè, om dat op het toneel te gaan brengen?
1: Nou, eigenlijk is het een enorm mysterie. Wat ooit heeft plaatsgevonden, maar wat alles had kunnen veranderen voor de toekomst. En wat het voor mij vooral neerzet, het is een verhouding tussen die twee mannen. En nog de vrouw van Niels Bohr, die ook een rol speelt in het stuk. Het is eigenlijk een ontzettend spannende ontmoeting geweest, omdat het gaat over... Niels Bohr was eerst de leraar van Werner Heisenberg. Dus het was een leraar-leerling verhouding. Maar dat werd later een soort goede vriendschap, bijna een vader-zoon. Maar toen kwam de oorlog en toen veranderde dat, omdat Werner Heisenberg een Duitser was en Niels Bohr een Deen en een Jood. En in die hele oorlog is dus die verhouding tussen die twee mannen omgeslagen. Van overheerser naar overheerste. Maar ook van Duitser naar Jood. En die wisselende verstandhoudingen tussen die mannen. Plus de ontzettend kritische blik van die vrouw van Niels Bohr, Margrethe. Ja. Die constant alles wat die mannen deed in de gaten hield. Ja, dat heeft een soort spanning en turbulentie veroorzaakt. En vooral omdat ze allebei niet meer wisten wat zich in het verleden heeft afgespeeld. Ja, dat is voer voor drama.
0: Ja. Het verhaal speelt zich af dus tegen de achtergrond, zoals je zegt, van de Tweede Wereldoorlog en de ontwikkeling dan van die nucleaire kennis. Hoe zorg je er als regisseur ervoor dat eigenlijk toch een relatief zwaar onderwerp toch toegankelijk blijft voor het publiek?
1: Ja, nee, kijk, er wordt allemaal gepraat over kwantummechanica, over atoomkernen, over splitsingen van uranium. Maar uiteindelijk, waar het echt om gaat voor mij, is die verstandhouding tussen die mensen. Het is een verhaal wat gewoon ontzettend spannend is gemaakt, omdat het gaat over, hey, hoe reageerde jij op mij? Wat deed ik toen? Het is eigenlijk, we zijn nu in het verhaal, het begint in 2026. En ze kijken eigenlijk met z'n drieën, kijken ze terug naar die tijd, hoe was het toen? En eigenlijk gaan we steeds in sprongen in de tijd en zitten we dan ineens in de situatie in 1922, waarin ze elkaar voor het eerst hebben ontmoet. En dan springen we weer helemaal na de oorlog en dan springen we weer terug in die tijd. Ja. En eigenlijk zoeken we steeds de spanningen op en de plezier wat ze ook hebben beleefd, om met elkaar allemaal die ontdekkingen te doen en die gesprekken te voeren.
0: Ja, maar telkens, Rodney, als ik het goed begrijp, een andere herinnering, een andere invalshoek. Maar wat vraagt dat van jou als regisseur en van de spelers?
1: Nou, het is een enorme uitdaging. Ik denk dat dit stuk, het wordt niet vaak opgevoerd. Helemaal niet door spelers die niet professional zijn. Dus we hebben hier echt bijna een jaar aan gewerkt om de tekst helemaal uit te diepen en helemaal diep te duiken in alle onderwerpen die in dit stuk voorbij komen. Maar wat de spelers hier en daar hebben gezet is, ik ben zo trots op die drie spelers. Zij spelen echt op topniveau. Ik werk zelf ook bij het Nationale Theater in Den Haag. Ja. En de afgelopen dagen zijn er een paar collega's van me geweest die ook zeer onder de indruk waren van het toneelspel van die drie spelers. Het is zo geweldig om met hen al die maanden te hebben kunnen kneden aan die tekst. En elke tekst aan alle kanten geprobeerd uit te zoeken van, dit staat er, dit betekent het. Maar wat bedoel je eigenlijk? En wat is het gevoel wat er bij jou speelt? Ja. En om al die kanten van die tekst samen met die drie spelers uit te zoeken, dat is een superleuke ervaring geweest.
0: Luister, theatergroep Het Wilde West is natuurlijk een kleine groep, maar hoe is de keuze bepaald geworden voor deze drie personen?
1: Nou, eigenlijk wilde ik 4 jaar geleden dit stuk al gaan maken.
0: Ja.
1: Omdat het een enorme spiegel is naar wat, naar wat er op dit moment in de wereld aan de gang is. Kijk, in die tijd ging het over wetenschappers hebben iets ontdekt en dat staat dat is een wetenschappelijke ontdekking van uraniumsplitsing. Maar die heeft uiteindelijk tot gevolg gehad dat er een atoombom gemaakt kon worden. Maar de eerste intentie was dat ze met iets anders bezig waren. Gewoon echt puur met de theoretische natuurkunde. En als je nu naar de wereld kijkt, is er zo'n enorme ontwikkeling, vooral op het gebied van AI, waarbij er nu weer ontdekkingen zijn gedaan die enorme invloed gaan hebben op hoe de wereld is en hoe de wereld aan het veranderen is.
0: Klopt.
1: En het is een soort morele verantwoordelijkheid die wetenschappers dragen, die super interessant is.
0: Ja, inderdaad. Ja, het stuk vraagt natuurlijk ook heel veel concentratie en timing, lijkt me, hè, en onderlinge afstemming. Hoe is daarop gerepeteerd en om die spanning, die precisie op te bouwen de afgelopen maanden? Ja, je zegt een jaar, maar het is nu 2 keer uitgevoerd. Hoe

0: Is dat verlopen? Hoe verloopt het op de avonden zelf, de uitvoeringen?
1: Ja, nee, het gaat eigenlijk ontzettend leuk. We hebben het van het publiek krijgen we zulke mooie reacties. Kijk, het is een stuk, het bestaat uit twee delen, een deel voor de pauze en een deel na de pauze.
0: Ja.
1: In het deel voor de pauze zitten we vooral heel erg in die herinneringen te graven. In het deel na de pauze zitten we echt in de situaties. En allebei die stukken, of die deel voor de pauze en deel na de pauze, vergen een andere manier van vertellen. En eigenlijk zijn we al die maanden bezig geweest om met elkaar te ontdekken, hey, hoe kunnen we dit zo goed mogelijk vertellen, zodat het één heel duidelijk overkomt, maar dat het vooral mensen raakt. Want dat is eigenlijk het allerbelangrijkste voor mij. Het moet binnenkomen. En dan ontdek je dat die mannen aan het spelen zijn met elkaar, maar ook dat er hele grote pijn en verdriet zit in die levens. En dat hebben we vooral proberen goed op te zoeken. En hoe kunnen we dat zo goed mogelijk op het toneel brengen? En ja, daar zijn we dus maanden mee bezig geweest. Soms hebben we een hele avond gedaan over één pagina tekst. Om helemaal uit te zoeken van, ja, waar zit voor ons nu het belangrijkste? Wat willen we dat de mensen gaan voelen in de zaal?
0: Ja, en dat is ook de hoop die je hebt als regisseur en als spelers, dat mensen meenemen na afloop, hè? Als ze de theaterloods verlaten. En dat gevoel.
1: Ja, ja. Nee, dat is het allerbelangrijkste. En als ik vrijdagavond en gisteravond ook weer na afloop in de foyer kom, dan staan mensen daar gezellig met een drankje. Maar iedereen is nog aan het praten over het stuk.
0: Ja.
1: Over, wow, wat is er gezegd? En dit had de hele geschiedenis kunnen veranderen. Maar ook voelen ze heel erg de pijn van die karakters mee, met alle moeilijkheden waar ze toen en later ook steeds weer tegen zijn aangelopen in hun leven.
0: Ja, dit stuk wordt nog een viertal maal opgevoerd. Vanmiddag de eerste voorstelling, als ik het goed heb. En dan komende vrijdag, zaterdag en volgende week zondagmiddag. Als mensen willen komen kijken, Rodney, van hoe kunnen ze dan? Moeten ze een kaart reserveren? Kunnen ze naar de zaal komen?
1: Het kan allebei. Ja. De kaarten kunnen ook gereserveerd worden. We hebben een website van Theatergroep Het Wilde Westen, dat is tghetwildewesten.nl. Daar zijn kaartjes te koop. Maar mensen kunnen ook naar de theaterloods toekomen, want we hebben nog een aantal kaarten beschikbaar. En wij zitten op Sportpark De Hoge Bomen. Daar hebben we een hele mooie grote halfronde theaterloods staan. En ja, op de zondagen spelen we om 14:00. Dus vanaf 14:30 is de kassa dan open. En op vrijdag en zaterdag spelen we om 20:00 s'avonds.
0: Geweldig. Rodney, ik dank je voor je toelichting. Ik wens je heel veel succes bij de uitvoering van het stuk Kopenhagen. Nogmaals dank en ik wens jullie veel bezoekers toe.
1: Ja, dankjewel Ton. En als je wil komen kijken, ben je van harte welkom.
0: Dankjewel en nog een hele fijne, plezierige dag en hele mooie voorstellingen. Dankjewel.
1: Insgelijks. Dank je.
0: Dag.
1: Dag.
0: En wij gaan verder met het Günter Kallmann-koor. Goodbye.

Barry en Aline met Sweet Little Flower in deze 2158ste aflevering van Plus Radio. En in al die uitzendingen heb ik al vele honderden, zeg maar duizenden tips doorgegeven voor evenementen die bezocht kunnen worden. En ik ben altijd blij als mensen me dan informatie toezenden om het als doorgeefluik weer aan u door te geven. Gebeurde bijvoorbeeld ook bij de Beeldenkast, want daar is straks vanaf 1 uur weer een gezellige bijeenkomst in die Beeldenkast aan de Gaagweg 15. Er staan zo'n 600 bijzondere mozaïekbeelden. U zult er versteld van staan wat voor moois er allemaal is opgesteld en gemaakt geworden is. Want ook daar zit vele duizenden uren werk in. Maar er komt ook muziek vanmiddag daar aan de Gaagweg 15 in Schipluiden. Namelijk een aantal muzikanten die u Ierse volksmuziek laten horen. Kortom, ook een paar kraampjes staan er met plantjes en keramiek. U bent van harte welkom in de Beeldenkast straks vanaf 1 uur. Ook bent u welkom vanmiddag bij de zondagmiddagbreak in de Lier. Men heeft weer een mooi programma samengesteld met mooie muzikale klanken. Want de muzikanten van de Big Band Rhythm Harmonies die komen langs. En die gaan vanaf 2:30 voor u spelen. U bent welkom, lekker een praatje maken, een kopje koffie. En ondertussen genieten van de fijne muziek in het wijkcentrum Het Anker aan het Baron van Gentplein in de Lier. Goed.

heerlijkste klanken van Klaus Wunderlich. Volgende week dan is er alweer de 45e Furiane in Maassluis. Straks na het nieuws van 11 uur ga ik er ook even over praten met de voorzitter van de Furiane. Bijzonder mooi en groot evenement. En dat is alweer voor de 45e maal. De komende donderdagavond trouwens, dan is er ook weer in het gebouw Ojos aan de Goorstraat 95 een bijeenkomst van de Postzegelvereniging. U kunt erbij zijn, altijd boeiend. En eind oktober, 4 en 25 oktober, dan is er ook weer de landelijke tentoonstelling, de Postex in Barneveld. Goed, terug naar de muziek. Muziek van Rocco Granata en hij zingt een van zijn succesnummers, het Marina.

0: Dit is Plus Radio. Het is nu 11 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In de omgeving van een Britse luchtmachtbasis zijn meerdere mannen aangehouden en inwoners van een aantal huizen geëvacueerd vanwege een veiligheidsincident. De explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van het militaire vliegveld explosieven zitten. De locatie in Fairford in het zuidwesten van Engeland wordt niet alleen door de Britse, maar ook door de Amerikaanse luchtmacht gebruikt. Die waren dit jaar betrokken bij de aanvallen op Iran. Bij een schietpartij in een Zuid-Afrikaans dorp bij Johannesburg zijn gisteravond 17 mensen doodgeschoten. 8 schutters openden het vuur op bezoekers van een café.

0: Ze beroofden de cafébezoekers van hun mobiele telefoons en sloegen op de vlucht. De politie heeft een klopjacht geopend, maar heeft nog niemand kunnen aanhouden. Ook bij Kaapstad kwamen vannacht 10 mensen om het leven bij een schietpartij. De schrijfster Tine Hens heeft de prijs voor het beste Nederlandstalige natuurboek gewonnen. Dat werd vanochtend in het radioprogramma Vroege Vogels bekendgemaakt. Haar boek Archief van Mogelijk Verlies gaat over planten en dieren die op het punt staan te verdwijnen. De jury van de Natuurboekenprijs noemt het boek een ode en een requiem tegelijk. En de 2 panda's die China aan een Amerikaanse dierentuin heeft beloofd, zijn vandaag op transport gezet. De reuzenpanda's Ping Ping en Fu Xiuang zullen de komende 10 jaar in de dierentuin van Atlanta verblijven. Afgelopen donderdag werd de komst van de dieren bekendgemaakt tijdens het staatsbezoek van de Chinese president Xi Jinping aan Washington. Tijdens de vlucht krijgen de panda's bamboescheuten, wortels en gestoomde maïsbroodjes geserveerd. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog met een maximumtemperatuur in de middag van 20 tot 27 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Tot zover het radionieuws.
1: Goedemorgen, dit is Plus Radio.

is 5 minuten over de klok van 11. Welkom alweer bij het 5e en laatste uur van deze aflevering van Plus Radio. Ik zei het u al in het vorige uur, komende week dan viert Maassluis het feit dat ze alweer voor de 45e maal de Furiade gaat plaatsvinden. En ik ga erover praten met de voorzitter en dat is Tom Raad.

0: programmamakers. Tom, een bijzonder goedemorgen. Welkom even in het programma.
1: Ja, goedemorgen.
0: De Furiane wordt dit jaar voor de 45ste maal georganiseerd. Wat betekent zo'n jubileumeditie voor Maassluis en voor de organisatie?
1: Nou, het is natuurlijk het jaarlijks hoogtepunt in Maassluis.
0: Ja.
1: En uiteindelijk is het een enorm evenement geworden. Ontstaan door het binnenhalen van de Furie eigenlijk. In 1980, toen was de Furie na 2,5 jaar restaureren, was die klaar om te gaan varen. En dat was voor de toenmalige het stichtingsbestuur reden om daar een groot evenement aan te koppelen. En dat was de Furiade, dat was in 1980. En daar is het eigenlijk mee begonnen.
0: Ja, het feest dat begint al komende woensdagmiddag. Wat gaat er die middag plaatsvinden? Wat staat er op het programma, Tom?
1: Nou, ik moet zeggen, ik ben voorzitter van de Stichting Hollands Glorie. Ik ben geen voorzitter van de Furiade zelf.
0: Nee.
1: Woensdagmiddag is er volgens mij een bijeenkomst met ouderen. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik niet tot een detail op de hoogte ben van het programma. Maar het begint in ieder geval wel woensdagmiddag.
0: Ja, maar de officiële opening die begint vrijdagavond, hè? Ik neem aan,
1: ja,
0: daar zul je ongetwijfeld bij aanwezig zijn. Een avond waar natuurlijk heel veel mensen altijd op afkomen. Wordt besloten met vuurwerk. Lijkt me ook geweldig mooi als dan de Furie zo binnenkomt varen, hè?
1: Ja, dat is een heel speciaal moment. Want wij varen eerst met vertegenwoordigers van onder andere de gemeente en gasten van de gemeente. Varen we eerst een rondje in de haven en dan komen we rond een uur of 7:30 komen we naar binnen toe met de muziekkapel op een van de schepen vooruitvarend. En dan staat de hele havenkom staat zwart van de mensen. Ja, dat is een enorm spektakel. Dus daar kijken we altijd bijzonder naar uit.
0: Kan me voorstellen. Je zei het al, het is het feest van Maassluis. Waar zit volgens jezelf de kracht in van dit evenement?
1: Ik denk dat de kracht zit in het feit dat het voor elk wat wils heeft. Er zijn voor onder andere, wij gaan op donderdag samen met de Zeeland gaan wij voor minder valide Maassluisers varen.
0: Ja.
1: Dus ook mensen met een beperking of die al op leeftijd zijn, die kunnen volop genieten. Nou, verder is er natuurlijk een enorme braderie, vuurwerk. Er zijn allerlei optredens van artiesten voor zowel de jeugd als voor het publiek wat op leeftijd is. Dus voor elk wat wils.
0: De stoomsleper, de Furie, je zei het al, is natuurlijk het boegbeeld van het feest. Ik neem aan, er is weer een belangrijke rol voor de Furie uitgezet.
1: Absoluut. Nou, we varen natuurlijk met de gasten vrijdagmiddag naar binnen. En dan zijn we zaterdag en zondag liggen we tegenover de ingang van de Haas aan de Govert van Wijnkade. En daar zijn we gewoon toegankelijk voor het publiek. En we hebben met de vrijwilligers kunnen mensen gewoon kennis nemen van de techniek aan boord. En wat interessant is, het schip is dit jaar natuurlijk 110 jaar oud. Hè. We vieren dit jaar de 110e verjaardag. Dus mensen die daarin geïnteresseerd zijn, die kunnen zien hoe er gewerkt en geleefd werd aan boord van een schip van deze leeftijd. En er zijn dus heel veel mensen op zowel vrijdagavond, zaterdag als zondag die dat interessant vinden en die dus aan boord hartelijk welkom zijn.
0: Ja, Furiane heeft uiteraard een sterk maritiem karakter, hè, met schepen, vaartochten. Hoe belangrijk is dat nautische erfgoed voor Maassluis, Tom?
1: Nou, dat is natuurlijk enorm belangrijk. Als je hier vanaf zowel de buitenhaven als de binnenhaven bekijkt, dan liggen er toch een aantal opmerkelijke schepen met een enorme staat van dienst, waarbij dus het erfgoed op een fantastische manier in stand wordt gehouden. En dat gebeurt natuurlijk door een enorme ploeg aan vrijwilligers die met hart en ziel iedere week weer bezig zijn om het bestaande varend erfgoed in stand te houden, zodanig dat ook volgende generaties daarvan kunnen genieten.
0: Ja, dat zien we met de Elbe, de Hudson en noem maar op. Hè. Er zijn tal van boten waar dus elke week vele vrijwilligers bezig zijn, hè, om het allemaal goed te onderhouden en waar mogelijk weer vaarbaar te maken. Hè.
1: Ja, zeker.
0: Goed, nou ik dank je eventjes voor je toelichting, Ton. Ik wens het

0: stichtingsbestuur komende week heel veel succes met het, ja, al die mooie activiteiten die er bij deze 45e Furiane in Maassluis georganiseerd worden. Hartelijk dank en ik wens je een fijne, mooie, zonnige dag, Tom.
1: Ja, jij van hetzelfde.
0: Dank je. Tot ziens.

de Rose of Mooncon waren Foster en Perrin. Nee, ik zeg het verkeerd. Foster en Allen. Even goed zeggen, Ton. Even bij de les blijven. Ja, de fotowedstrijd die door Groei en Bloei is georganiseerd... voor het mooiste balkon, groen balkon of terras of geveltuintje. Daar zijn de prijswinnaars van bekend. Ik heb hier de prachtige foto voor me van de eerste prijs... die gegaan is naar Kees van den Berg uit Schravenzanden. Een balkon en de inrichting van dit prachtige balkon... getuigd van een grote liefde voor alles wat groeit en bloeit. Kleuren zijn prachtig gecombineerd met groenteplanten... en meerjarig en kamerplanten. Gewoon een lust voor het oog. De tweede prijs die ging naar Jan de Vrede uit Naaldwijk... met kleine potjes op het terras. Een pottenparadijs kun je wel stellen. Dat was de kwalificatie van de juryleden met kruiden... vaste planten, vetplanten en cactussen... Ook daar is Jan gek op, kan ik uit ervaring zeggen. En natuurlijk ook kuiplanten die vechten om de aandacht. En de derde prijs die ging naar Ina Dallinga uit Maassluis. En ook haar balkon is fantastisch mooi ingericht. Kortom, Groei en Bloei, weer een leuk initiatief. En ja, dat zal ongetwijfeld komend jaar wel weer een vervolg krijgen. Verder met Dick van Altena, een moment met jou samen.

Klanken van de Gebroeders Brouwer ben ik weer aanbeland bij het gedichtje van Edith Brederozen. En dat gaat vanochtend over lezen. Ik moet u zeggen, ik lees ook graag. En het laatste boek wat ik vorige week heb gekocht is het verhaal van Nederland in de Tweede Wereldoorlog. Prachtig mooi boek met mooie, tenminste mooie, trieste verhalen weliswaar. Mooie foto's die er allemaal in staan. En het is een boek uit een andere race, want we hebben ook gehad van het verhaal van Nederland, het verhaal van Oranje Nassau en het verhaal van Amsterdam. Maar goed, over lezen gesproken, daar gaat het gedichtje over. Lezen is vaak in het nieuws de laatste tijd. Want het is een feit dat vooral de jeugd veel minder leest. En het verbaast je nog het meest dat zij op de scholen minder lezen, waar onderzoekers voor vrezen dat het grote gevolgen heeft. Want wie zonder goed schrijven en lezen leeft, kan echt in de problemen komen. Nooit met een goed boek heerlijk wegdromen of belangrijke post niet kunnen begrijpen. Kan nooit zomaar een oogje dichtknijpen. Er zijn grote zorgen voor vandaag en voor morgen. Ons land staat bijna onder aan de lijst. Dat is ook wat het onderzoek bewijst. Daar moeten we ons toch voor schamen. Beter gaan bekwamen, zodat we weer met z'n allen lezen. Je wordt er wijzer van, dat is bewezen. En het is een heerlijke bezigheid. En ook dat is een bewezen

En kon Tom, als het, op, als het een fysiek boek is, als je, wat je lekker in je handen kan nemen, hè, of via het internet, lezen. Het is zo belangrijk en je wordt er altijd wijzer van. Edith, ik wil u weer bedanken voor het fijne gedicht en kijk uit naar komende vrijdag of zaterdag, wanneer weer een nieuw gedichtje in mijn e-mailbox terechtkomt. Dankjewel.

0: Nu de headlines uit het nieuws op Plus Radio.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. In de omgeving van een Britse luchtmachtbasis zijn meerdere mannen aangehouden en inwoners van een aantal huizen geëvacueerd vanwege een veiligheidsincident. Bij een schietpartij in een Zuid-Afrikaans dorp bij Johannesburg zijn gisteravond 17 mensen doodgeschoten. De schrijfster Tine Hens heeft de prijs voor het beste Nederlandstalige natuurboek gewonnen. Haar boek Archief van Mogelijk Verlies gaat over planten en dieren die op het punt staan te verdwijnen. En de twee panda's die China aan een Amerikaanse dierentuin heeft beloofd zijn vandaag op transport gezet. Tijdens de vlucht krijgen de panda's bamboescheuten, wortels en gestoomde maïsbroodjes geserveerd. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog met een maximumtemperatuur in de middag van 20 tot 27 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Bij Plus Radio hoort u elk uur een mooie Duitse slager.

0: Ja, vrolijke klank op deze mooie zonnige zondagochtend van Peter Kraus. Het is bijna 3:30. Gisteren was het Burendag. Er zijn heel wat initiatieven geweest om mensen lekker met elkaar te ontmoeten, bij elkaar te zijn. En het is trouwens ook de week, tot en met komende woensdag, de week van de eenzaamheid. Ook in onze regio voelt ongeveer de helft van de inwoners zich wel eens eenzaam. En een mooi Westlands initiatief is Plant a Friend, dat jongeren op een laagdrempelige manier met elkaar in contact brengt via een prankje. Nou, WhatsApp-groepen en ontmoetingen die werken daar ook aan mee. Daarover ga ik praten met een Haaldwijkse Roos Vollebrecht. Roos, een hele goeiemorgen.
1: Goeiemorgen.
0: Ja, fijn je te spreken. Roos, Plant of Plant a Friend is bedoeld voor jongeren die zich soms eenzaam voelen. Kun je in gewone woorden uitleggen hoe dat precies werkt?
1: Ja, zeker. Jongeren met eenzame gevoelens die kunnen zich aanmelden via onze website. Die worden dan in een WhatsApp-groep geplaatst met 5 andere jongeren. En alle jongeren die zich hebben aangemeld, die krijgen een gratis plantje thuisgebracht. En in die WhatsApp-groep zit ook een begeleider. En omdat ze allemaal een plantje hebben gekregen, is het plantje een gespreksonderwerp en een gezamenlijke interesse om in die appgroep over te beginnen. En daarnaast doen ze leuke activiteiten, leren ze elkaar kennen. En de begeleider die begeleidt hen daar een beetje bij, houdt het gesprek op gang. En na 3 maanden hopen we dat er ontmoetingen zijn plaatsgevonden en mogelijk vriendschappen zijn ontstaan.
0: Ja, je bent er al zo'n 5 jaar mee bezig, als ik het goed heb, Roos. Hoe is het toenertijd dat idee ontstaan om op deze wijze eenzaamheid, als ik het zo zeggen mag, een beetje te doorbreken?
1: Ja, het is een idee geweest vanuit een stage. Een aantal stagiairen moesten een project bedenken om eenzaamheid onder jongeren te verminderen. En toen hebben ze Plant a Friend bedacht. En toen een stage afliep, zochten ze iemand die het kon overnemen. En toen kwam ik een beetje in de picture. En ik heb er een stichting van gemaakt. En nu zijn we in 3 regio's actief.
0: Geweldig, geweldig. Ja, veel jongeren die hebben natuurlijk wel heel vaak online contacten, maar kunnen zich toch eenzaam voelen. Hoe kun je dat uit de verhalen die jullie horen lichten?
1: Eenzaamheid kent heel veel vormen. Het is heel moeilijk te omschrijven vanuit waar dat vandaan komt. Het heeft heel veel factoren. Inderdaad, online contacten of het perfecte plaatje wat je vaak op social media ziet, kan daar wel aan bijdragen, aan die eenzaamheid. En wij proberen dat eigenlijk door de mobiele telefoon, door de WhatsApp-groepen, laagdrempelig wel weer die jongeren daarin te verbinden.
0: Ja, wat maakt het volgens jou voor jongeren soms moeilijk om zelf de eerste stap te zetten naar nieuwe vriendschappen?
1: Ik denk dat er nog een taboe rust op eenzaamheid. Dat het toch moeilijk is om het bespreekbaar te maken, om aan te geven van hé, ik heb behoefte aan meer contacten. En wij doen heel erg ons best, dus ook hier om op de radio over te vertellen, maar ook in de krant of op markten, om dat taboe een beetje te doorbreken. Want het is natuurlijk niet cool of stoer om aan te geven, maar wij denken eigenlijk juist dat je super stoer bent als je dit uit durft te spreken. Van hé, ik heb behoefte aan meer contact.

0: contacten.
1: Ja, heb je ook mooie voorbeelden van, ja, je bent er echt 5 jaar al ruim mee bezig, mooie voorbeelden van uitwerkingen van als de contacten via WhatsApp en het plantje?
0: Zeker. Bij ons blijft het contact dus niet alleen in de WhatsApp-groep, maar doe je ook leuke activiteiten. En zo is een jongen uit een WhatsApp-groep, of een WhatsApp-groep heeft meegedaan in het jongerenrestaurant, hebben ze daar met z'n allen gegeten. En daar heeft hij weer een leuke meid ontmoet en daar heeft hij nu een relatie mee. Dat vind ik altijd wel een heel mooi verhaal, dat je dan door Plantervent weer nog meer mensen ontmoet en daar vrienden of zelfs relaties uit kan halen.
1: Ja, je zei al, uitgerold in 3 regio's. Wat moet ik me bij die regio's voorstellen, Roos?
0: Wij zijn nu actief in Westland, in Midden-Delfland en in regio Wassenaar. En volgende week starten in Westland en Midden-Delfland appgroepen.
1: Ja.
0: En in Wassenaar nog ietsjes later, maar ook hopelijk nog dit jaar.
1: Waar praten we over in totaliteit van het aantal jongeren dat nu zeg maar op deze wijze met elkaar bezig is?
0: Op dit moment zijn er 2 appgroepen actief.
1: Ja.
0: We zijn nu weer appgroepen aan het afronden, zodat we binnenkort, binnen 2 weken, weer nieuwe appgroepen kunnen starten.
1: Ja, ja. Ja, in de week van de eenzaamheid denken we veel mensen natuurlijk aan ouderen. Hè? Jullie richten je speciaal op de jongeren, maar ik neem aan dat het op zich het idee ook wel iets voor de plusser, voor de wat oudere mensen zou kunnen zijn. Of vergis ik me?
0: Zeker. Nee, dat zou zeker goed kunnen. Eenzaamheid is in alle leeftijdscategorieën. En wij focussen ons nu puur eventjes op jongeren, omdat daar nog niet genoeg over wordt gesproken en nog niet genoeg aandacht voor is, vinden wij.
1: Ja.
0: Maar we zijn zeker op zoek naar, of we willen staan bereid om uit te breiden naar een latere leeftijd, zeg maar.
1: Ja.
0: Nu zijn we actief binnen 16 en 28 jaar. En we merken ook dat deelnemers nu al een aantal keren mee hebben gedaan en nu inmiddels 30 jaar zijn, maar toch nog mee willen doen.
1: Ja.
0: Dus dan zijn we dus op zoek naar oplossingen, kijken of we dat kunnen vormgeven.
1: Ja, zie je overeenkomsten tussen eenzaamheid bij jongeren en bij ouderen in de gesprekken?
0: Eenzaamheid onder ouderen is vooral de sociale contacten. Dus je ziet vaak dat daar mensen wegvallen omdat ze ouder worden. En bij jongeren zie je vaak wat emotionele eenzaamheid. Dus dat is meer het gemis aan een hechtere band. Maar de behoefte aan contact is er altijd.
1: Ja, ja. Als mensen die dit horen, hè, contact zouden willen zoeken met Plantervent, hoe kunnen ze dat doen, hè, Roos?
0: Ze kunnen zich altijd even aanmelden via plantervent.nl/aanmelden. En voor meer informatie kun je altijd terecht op plantervent.nl. En je kan ons ook even een mailtje sturen naar info@plantervent.nl.
1: Geweldig. Nou, ik wens jou en je andere bestuursleden, overige bestuursleden van de stichting, heel veel succes. En laten we hopen dat met dit mooie werk wat jullie doen, ja, de eenzaamheid ook onder jongeren, maar ook onder ouderen, mag verminderen. Roos, dank je wel en ik wens je nog een fijne dag toe.
0: Dank je wel. Dag.
1: Dag.

mooi nummer van Victor Laszlo en Amadeo Mingi met Valane Amore. Ja, wat een mooi initiatief trouwens, net over de week van de eenzaamheid met Plant a Friend. Prachtig mooi en ja, dat de deelnemers dus een plantje krijgen en dan via een WhatsApp-groep met anderen in contact komen. Geweldig. Maar ja goed, ook zonder georganiseerd initiatief kunnen we iets betekenen voor elkaar. Bijvoorbeeld een kopje koffie, een wandeling maken of simpel vragen hoe het echt met iemand gaat. Dat kan al een enorm verschil maken. Eenzaamheid lossen we natuurlijk niet zomaar op, maar contact, dat begint soms met een heel, heel klein gebaar. Goed, verder met het volgende onderdeel. Eenzaamheid is niet onder de jubilarissen en ik noem u ze weg.

als we samen feesten gaan. Wie mag ik weer de felicitaties overbrengen? Afgelopen zondag waren de heer en mevrouw van Vliet aan de Willemoordseweg in Schipluiden 60 jaar getrouwd. Afgelopen dinsdag feest in Maaseik aan de Prins Klausstraat. 50 jaar waren getrouwd de heer en mevrouw van der Meer. Donderdag feest bij een drietal echtparen in de Lier bij de familie Noordam aan het Ambachtswerf. 50 jaar getrouwd. In dezelfde gemeente waren 55 jaar getrouwd de heer en mevrouw van den Berg, wonend aan de Hoofdstraat. En de heer en mevrouw Warboud aan het Wilgendal in Maassluis. 55 jaar getrouwd. Gisteren was het ook feest bij de familie Ros in Den Horen. Zij waren 40 jaar getrouwd, woonachtig in de Look. En de familie van der Klucht, Zweelinkje Monsen, waren ook 40 jaar getrouwd. Vandaag ook een tweetal jubilarissen. Aan de Kasteellaan in Schipluiden zijn 40 jaar getrouwd de heer en mevrouw Van Nierop en de heer en mevrouw Kazarian aan de Van Spijkstraat in Trijden, 45 jaar getrouwd. Overmorgen, dinsdag, feest in de Lier, 50 jaar getrouwd aan de Lely, de heer en mevrouw van der Wel. Diezelfde dag de familie van Dalsem in Schipluiden aan de Woudseweg. Zij zijn 60 jaar getrouwd. En komende donderdag, 1 oktober, zijn aan de Arie Tuckstraat in Trijden 50 jaar getrouwd de heer en mevrouw van Ypres. Al onze jubilarissen natuurlijk van harte gefeliciteerd. En er komt ook weer een plaatje uit. En dat gaat vertolkt worden door Anja en Johnny. En samen zingen ze Jaren komen, jaren gaan.

Heerlijk, de mooie klanken van Gerard Joling, To Solo To. Wist u dat er in het Westland al zo'n kleine 23.000 tegels gewipt zijn en vervangen geworden zijn door groen? Dat is natuurlijk goed nieuws, hè, want we weten allemaal dat door de droge periode en de hevige regenbuien van de afgelopen tijd het goed zichtbaar was hoe belangrijk een klimaatbestendige tuin is. En daarmee staat het Westland op de 9e plaats in het landelijke NK tegelwippen. Morgen dan kan er voor de laatste maal tegels worden aangeleverd bij de Tegeltaxi Westland. Morgen dus voor de laatste maal de gratis ophaalservice. Je haalt alle gewipte tegels aan huis op. Mocht het dus nog vandaag gebeuren, dan moet u zich even aanmelden via www.westlandwoontduurzaam.nl/tegelwippen. www.westlandwoontduurzaam.nl/tegelwippen. Als u dus voor de laatste maal morgen gebruik wil maken van deze gratis service. Just.

0: met een van de succesnummers van Jim Reeves. Het Bimbo ga ik u weer verlaten. En ik hoop dat u met plezier geluisterd heeft. U kunt blijven luisteren en mijn muziek blijven beluisteren via plusradio.online. Via het internet dus. Plusradio.online. Daar ga ik weer netjes mee verder. Dag in, dag uit. Goed, ik hoop dat u met plezier geluisterd heeft. Straks natuurlijk weer de sport tussen 2 en 5. En aansluitend het muziekparadijs met collega Mark Verkoop. Ik wens u allen een hele fijne dag, maar vanavond om 8 uur ben ik er uiteraard weer. Het programma met de religieuze klanken. Heel graag tot dan en een fijne zonnige zondag toegewenst.
1: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS nieuws van 12 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuiden van Engeland zijn meerdere mensen gearresteerd bij een Britse luchtmachtbasis. Het is nog onduidelijk wat er precies aan de hand is. De explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van de basis explosieven liggen. Op de RAF-basis in Fairford zijn behalve Britse militairen ook een aantal Amerikaanse militairen gelegerd. Die waren dit jaar onder meer betrokken bij de Amerikaanse aanvallen op Iran. Volgens Sky News waren de veiligheidsmaatregelen rond de basis de afgelopen dagen al flink opgevoerd. De politie in Noord-Holland heeft vannacht een illegaal housefeest beëindigd. Er waren ongeveer 500 tot 600 feestgangers aanwezig op het feest in de duinen bij Hargen aan Zee, in de Schorlse duinen. 60 agenten kwamen om de mensen weg te sturen. Ook werden er drones ingezet. Er is nog niemand opgepakt, maar wel zijn gegevens van kentekens opgeschreven. Daarmee wordt onderzocht wie het illegale feest bij Hargen aan Zee had georganiseerd. In de buurt van Leuven in België is een meisje van 1,5 omgekomen nadat ze de hele dag in een auto had gezeten. Een van de ouders was vrijdag vergeten haar naar de opvang te brengen, meldt justitie. De ouders ontdekten het meisje pas 's avonds. Ze is nog naar het ziekenhuis gebracht, maar kon niet meer worden gered. Zo'n 2000 mensen hebben in Noord-Ierland de omstreden Oranjemars in

0: Porta Down geblokkeerd. Die protestantse tocht zou vanochtend voor het eerst in 28 jaar weer gehouden worden, maar tegendemonstranten blokkeerden de route. In de jaren 90 liepen de Oranjemarsen vaak uit op gewelddadigheden. Daarom waren ze sinds 1998 verboden. Dit jaar mocht het onder strikte voorwaarden weer doorgaan. Tegenstanders vrezen onder meer voor nieuwe gewelddadigheden. En ook willen ze niet dat de protestantse mars door een katholieke wijk gaat. Het weer, geregeld zon, vanmiddag ook wat wolkenvelden bij 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regio barst het van het muzikale talent. En dat talent hoor je uiteraard ook bij de WOS. Luister elke zaterdagmiddag vanaf 1 uur naar Streeknoten. En hoor al jouw helden uit de regio. De grootste hits.
1: De grootste hits. De grootste hits van binnen en buiten de regio. Thuis.
0: In je regio. WOS.

0: Lekkere muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
4: Met nu het NOS Nieuws van 1 uur.
5: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Zeker 3 ziekenhuizen kampen met een storing. Het gaat om het Amphia in Breda, het Elisabeth Twee Steden in Tilburg en het Frisius MC in Leeuwarden. Door de storing kunnen patiënten online niet inloggen of afspraken en uitslagen inzien. Volgens de ziekenhuizen is het een ICT-storing. Het Frisius benadrukt dat er geen sprake is van een hack. De Britse politie heeft meerdere mensen opgepakt in verband met een veiligheidsincident bij een luchtmachtbasis. Bij de Fairford-basis in het westen van Engeland is groot alarm geslagen. Het is onduidelijk wat er precies aan de hand is. Een explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van de basis explosieven liggen. De slachtoffers van de steekpartij gisteravond in Eindhoven waren tieners. De jongens van 14 en 18 zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. De auto van de tieners werd van de weg gereden, waarna ze daar een grote groep werden aangevallen. Een derde slachtoffer, een jongen van 14, zegt dat hij ook is bedreigd met een vuurwapen. De aanleiding voor de steekpartij is nog onduidelijk. De politie heeft 5 verdachten opgepakt. Het water in de Rijn bij Keulen staat lager dan ooit. Het peil was vannacht 2 centimeter lager dan tijdens de lange droogteperiode in de zomer. De afgelopen weken heeft het in Zwitserland en Zuid-Duitsland bijna niet geregend, waardoor het water opnieuw laag staat. Verwacht wordt dat de komende dagen ook bij het meetpunt Lobit in Nederland een laagterecord wordt gevestigd. Door de lage waterstand is gisteren in Keulen een Nederlands riviercruiseschip vastgelopen. Na een tijdje kon het schip weer verder varen. Het weer geregeld zon, maar ook wat wolken. Bij 21 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Morgen in het westen grotendeels bewolkt. Daar ook kans op buien. En het wordt maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Live sport in de regio. Elke zaterdag en zondagmiddag van 2 tot 6. VOS Sport. Met live verslagen van sportwedstrijden. Het laatste nieuws, uitslagen en interviews. VOS Sport. Wij zijn erbij. En jij natuurlijk ook. Elk sportweekend bij de VOS.
1: 87.6 FM.

0: muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag.

0: Geen zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 2 uur.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuiden van Engeland zijn meerdere mensen opgepakt vlakbij een Britse luchtmachtbasis. Het is nog onduidelijk wat er precies aan de hand is. De explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van die basis explosieven zitten. Op de RAF-basis in Fairford zijn behalve Britse militairen ook een groot aantal Amerikaanse militairen gelegerd. Die waren dit jaar onder meer betrokken bij de Amerikaanse aanvallen op Iran. Volgens Sky News waren de veiligheidsmaatregelen rond de basis de afgelopen dagen al flink opgeschroefd. Bij een ongeluk met een touringcar in het zuiden van Duitsland zijn 2 doden gevallen. 22 mensen raakten gewond, van wie er 8 slecht aan toe zijn. In de bus zaten 35 Filipijnse toeristen. De bus kantelde op een snelweg en kwam in de berm terecht. Duitse media melden dat de groep onderweg was naar München voor het Oktoberfest. Door overstromingen en aardverschuivingen in India zijn zeker 56 mensen omgekomen. In Nepal kwamen 14 mensen om. De afgelopen dagen viel extreem veel regen en zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Meer dan 1000 huizen zijn beschadigd of verwoest, melden de autoriteiten in India. In Nepal worden ook nog 10 mensen vermist. De hevige regen komt door een orkaan. Gevreesd wordt dat bruggen die beschadigd raakten bij de vloedgolf van vorige maand in Nepal daardoor nog verder worden aangetast. Jeremy Frimpong komt vanavond niet in actie voor het Nederlands elftal. Bondscoach Xavi heeft hem niet opgenomen in de selectie voor het duel tegen Servië. Ook Givaj Zegiel ontbreekt. Hij kwam vrijdag nog in actie bij Jong Oranje en sluit daarom morgen pas weer aan. Nederland speelt vanavond tegen Servië in de Nations League. De wedstrijd begint om 6 uur. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Welkom bij WWS Sport, aflevering 3617 alweer. Met veel aandacht uiteraard voor sporten. We zijn live bij het hockey. De mannen van HV Westland spelen in en tegen Spijkenisse. En voor ons zit daar Martijn Molenaar om verslag te doen. Verder aandacht aan heel veel sporten. Voetbal, veldkorfbal, waterpolo, badminton, tafeltennis, zaalhandbal, rugby, gymnastiek en turnen. En natuurlijk ook het zaterdagvoetbaloverzicht en het zaalvoetbaloverzicht. Ja, heel veel aandacht dus voor sport. U hoort er heel veel van vanmiddag. En natuurlijk ook uiteraard. Natuurlijk word ik niet alleen hier achter de microfoon gezet. Ik word geholpen door regisseuse Esther Veldkamp, technicus Jan Bol en het draaiboek en de samenstelling die waren in handen van Marcus Streefland, Esther Veldkamp, André Zijlstra en Paul Keijzer. En we beginnen zoals altijd met muziek.

0: De Isley Brothers, This Old Heart of Mine. Ja, gaat ook wel een beetje van mij gelden, moet ik zeggen. Mark Jonk, goedemiddag. Jij hebt nog een heel jong hart, hè? Hallo?
1: Hi.
0: Hi, Mike. Hoorde je wat ik zei of niet?
1: Ja, ik hoorde wat je zei, dat klopt.
0: Ik hoorde jou even niet.
1: Nee, geen probleem.
0: Je hebt wel een heel lekker weekje achter de rug, denk ik. Gisteren overtuigende overwinning met het eerste. En dan ook nog die erkenning van de KNVB. Het kan haast niet beter met Schavenzanden, denk ik, hè?
1: Nee, dat zeg je goed. Ik denk dat we een mooie week achter de rug hebben. Een mooie erkenning van de KNVB door ons weer onze opleiding te beoordelen als een regionale jeugdopleiding. Dus, en de overwinning van gisteren, dat maakt het weekend wel compleet, zeker.
0: Ja, lekker. Hoe belangrijk is die erkenning eigenlijk voor jullie of voor het voetbal in het algemeen?
1: Het is meer dat de KNVB eigenlijk de hele opleiding doorlicht. Dus het is niet zo hoe goed zijn de resultaten of eigenlijk puur op prestatie. Maar het is eigenlijk meer hoe is de visie uiteindelijk in de praktijk. En ik denk dat dat een mooi compliment is vanuit de KNVB. Dat dus allemaal gewoon goed op orde is.
0: Ja, wat zijn dan de sterke punten, denk ik, van jullie opleiding?
1: Nou, ik denk met name de visie die gewoon structureel al jaren doorgebouwd wordt. En waardoor we ook directe spelers vanuit de jeugdopleiding richting onze eerste elftal, dat die doorgaan en dat die doorbreken. En ik denk dat dat iets is wat wij op dit moment gewoon heel goed op orde hebben bij Schavenzanden.
0: Ja, want als je kijkt naar het eerste en het tweede ook met name.

0: natuurlijk heel veel spelers uit eigen opleiding, hè?
1: Ja, zeker weten. Ik denk als je gaat kijken naar de totale selectie, dan zijn we het over de eerste, tweede en onder 23. Dat daar echt wel 70-80% van de spelers uit eigen opleiding komt. En dan zie je ook nog eens dat heel veel spelers bij de regionale clubs, weet je wel, zoals een HVC, zoals Monster, dat er ook heel veel jongens uit onze opleiding komen. En dat is wel, dat is wel iets heel moois om te zien.
0: Ja, want ze waarderen jullie ook. Dat merk je niet alleen door die erkenning en diploma, om het zo maar te zeggen. Maar ook door regelmatig belangrijke wedstrijden te laten spelen op jullie complex, hè?
1: Ja, zeker. Nee, ik denk inderdaad. En daar zijn inderdaad ook onze vrijwilligers en alle andere mensen die binnen de club werkzaam zijn. Die daar ervoor kunnen zorgen dat soort wedstrijden optimaal geregeld worden. En dat de faciliteiten zo goed zijn dat de KNVB graag bij ons komt om wedstrijden te spelen.
0: Ja, want het zijn wedstrijden dan van internationaal niveau natuurlijk. Gewoon onder 15, klopt, onder 17 en dergelijke. Ja, dat straalt denk ik ook wel heel erg uit op jullie vereniging.
1: Zeker weten. Nee, ik denk dat het qua organisatie, dat we op heel veel vlakken heel goed scoren. En dat je daardoor inderdaad ook echt wel de aantrekkingskracht krijgt van ook van spelers die graag bij ons willen spelen. Maar ook van, je ziet het ook bij de supporters, het leeft enorm.
0: Als je dan kijkt naar de toekomst, zie jij nou nog, jullie zal ik dan maar zeggen, nog verbeterpunten in de opleiding, in die visie? Of zeg je van, ja, eigenlijk is het helemaal klaar, we zijn heel tevreden.
1: Nee, zeker. Nee, we blijven altijd kijken naar verbeterpunten. En ik denk als je puur gaat kijken naar het niveau waarop we spelen met onze jeugd, daar zouden we nog wel iets hoger kunnen spelen, ben ik van mening. En uiteindelijk willen we ook wel gewoon doorontwikkelen met onze trainers, met onze spelers. Nog dichter aansluiten richting een eerste elftal. En dat uiteindelijk gewoon zoveel mogelijk spelers in het Westland zoiets hebben van, daar wil ik graag onderdeel van zijn. En ik denk als we dat dat steeds beter gaan doen, dat het alleen maar beter kan worden.
0: Ja, prachtige doelstellingen. Ik wens je er veel succes bij. Mark Jonk, hoofd jeugdopleidingen en ook hoofdtrainer bij FC Stavenzanden.

0: moet maar even, hè.
1: Was het ingecalculeerd? Ja, ik bedoel dan natuurlijk een hele ruime nederlaag. 26-12 verloren van Fortuna Delft. Natuurlijk een van de favorieten, om het zo maar te zeggen. Ja. Maar dan toch, valt het tegen of zeg je dat was echt volledig ingecalculeerd?
0: Nou, dat laatste sowieso al. En op zich viel het niet eens echt tegen, moet ik eerlijk zeggen. Want met name de eerste helft boden echt een prima partij. En het was denk ik 10-8 bij rust of zo voor Fortuna. Dus dat, we zaten echt wel goed met elkaar in de kleedkamer. En tweede helft, toen het is wel even zien dat ze de beste ploeg zijn van Nederland. Dus het ging natuurlijk wel even opeens heel hard.
1: Ja, en dan merk je het verschil gewoon.
0: Ja, zeker, absoluut, ja. Ja, zo, ze schoten echt makkelijk. En als ze wat dichterbij gingen verdedigen, dan kwamen ze weer langs met de acties naar binnen. Dus ja, de tweede helft was eigenlijk geen hou aan. Maar de eerste helft hebben we het prima gedaan.
1: Ja, ga je dan ook met wat meer vertrouwen als je dan naar de eerste helft kijkt volgende week? Derby, Ondo, je staat nu laatste nul punten. Die moet je winnen om nog een kans te hebben om één laatste te worden, zeg maar, in het poeltje.
0: Ja, precies.
1: Is dat dan waar je aan vasthoudt, die eerste helft?
0: Ja, zeker hoor, absoluut. En dat heb ik ook gezegd. Joh, laten we gaan kijken of we fases een beetje kunnen bijblijven. En dat we daar vooral vertrouwen uit halen. Dus dat zeker de eerste helft. Dat hebben we gewoon prima gedaan. Dus daar houden we ons al vast richting volgende week. En dat is gewoon veel meer een tegenstander van ons eigen kaliber. Dus dat is ook wel weer leuk om tegen te spelen.
1: Ja, het is wat jij zegt of denkt in ieder geval van gelijk niveau, maar ook nog een derby. Dus ja, dat is helemaal aantrekkelijk, toch?
0: Ja, die hartstikke leuk, zeker. Ja. En ik moet zeggen dat de eerste speelronde, dat kwam onder naar ons toe. Nou, dan liet onder wel zien dat zij veel meer in de derby-sfeer zaten dan Valto. Dus ik verwacht wel dat Valto daar volgende week een beetje anders in gaat staan. Dat we even een mooie sfeer ook gaan neerzetten daar in Zanden.
1: De fietsen zijn al gehuurd, of niet?
0: Wat zei je?
1: De fietsen zijn al gehuurd om er naartoe te gaan.
0: Ja, de fietsen zijn al gehuurd. Ja, precies. Ja. Even een mooie tocht van maken. Zo is dat. Ja.
1: Kijk, ik kan me ook voorstellen dat de doelstelling was dit jaar om niet te degraderen. Dus in ieder geval niet laatste te worden. Dat zal nog steeds de doelstelling zijn?
0: Ja, zeker. Nou, ik had stiekem wel gehoopt dat we ook bij dat tweede konden worden eigenlijk, hoor, in deze pool. Dat we ook KC hadden kunnen verslaan. Maar goed, hier hadden we net verloren. En KC die wint wel zijn wedstrijden. Dus ja, de plek 2 is uit zicht. En ja, nu moeten we de laatste 2 wedstrijden winnen om derde te worden. Dus dat is nu het nieuwe doel inderdaad. Ja, voor plek 3 maar wordt lastig zat. Dus onder de sterke nu op het veld. Dus we worden van een zware kluif volgende week.
1: Goed, nou dan kijken we daar naar uit. Waarschijnlijk zullen we er wel bij zijn met de WS. Want op papier is dan een prachtig affiche natuurlijk. En een derby en een strijd om derde of vierde plaats.
0: Welkom volgende week. Yes.
1: Ik zal het noteren en ik zal het doorgeven. En ongetwijfeld gaat dat gebeuren. Dankjewel, Mark Tissink, trainer van Valto. Gisteren verloren, maar volgende week willen ze de punten gaan halen in Sravasanden tegen Ondo.

0: Anouk, are you kidding me? Ja, gisteren is er gevoetbald zoals we weten. En dat was ook de derby tussen Velo en Sportclub Monster. Die eindigde in 1-1. Verslaggever Johan Voskamp sprak na de wedstrijd met monsterspeler Rick Boers. En vroeg hem of hij het ook zo'n aparte wedstrijd vond tegen Velo.
1: Dat denk ik ook wel. Ik denk wel dat het resultaat voor ons vooral jammer is. Als je heel veel de wedstrijd kijkt. Maar als je 1-0 achterkomt, ben je toch nog blij dat je een puntje pakt. En daar hebben we hard voor gevochten, denk ik.
2: Ja, ik denk het wel. De tweede helft zat er aan te komen die gelijk maken. Maar voor de rust enorme kans via Bouwe Osorren en die voorzet en Juri. En Juri, normaal gesproken, dat maakt hij de goal. Maar die bal die stroopt over zijn schoen of zo, is dat toch?
1: Ja, op zo'n veld is het natuurlijk altijd moeilijk om die bal in te schatten. En hij gokt er eigenlijk op dat hij een beetje een stuitertje krijgt. En dat gebeurt niet. Dus hij heeft niet helemaal onder controle daar. Dat is jammer. Maar meestal is dat een zekerheidje. Maar we hebben op die kans nou nog wel meer kansen gehad. Dus
2: het is jammer dat we er maar eentje maken.
1: Ook. En ikzelf ook. En Jor nog één. En Riep ook één. Ja, het is dan gewoon zonde dat we er maar eentje maken. Dan moet je jezelf gewoon belonen.
2: Ja, maar goed. Dan kom je op 1-0 achterstand. Abel Andries was dat. Na de pauze kwamen jullie wel druk zetten op die goal. Juri kopt op de paal. Wat gebeurde er toen? Heb je daar iets van vernomen?
1: Ja, wat ik heb begrepen is dat er dingen tegen Juri zijn gezegd. En daar is een scheldwoorden gebruikt die vooral in deze situatie bij Juri even iets gevoeliger liggen. Ja. Want dat is recent bij hem ook in zijn omgeving aan de hand. En sommige mensen langs de lijn moeten dan gewoon even nadenken over wat ze zeggen. En dan is het logisch dat hij zo reageert. En dan vind ik nog dat hij het mild houdt. En dat het van zijn kant met de sisser afloopt. Want wat er gezegd wordt, dat kan gewoon niet.
2: Ja, dat horen wij natuurlijk niet langs de kant. Dus, maar dat er bier gegooid wordt achter die goal, dat klopt natuurlijk ook voor gemeente.
1: Nee, klopt. En wat er gezegd wordt, dat ga ik ook niet herhalen. Maar
2: dat moet je ook niet doen.
1: Ga er maar vanuit dat dat allemaal niet fraai is. En dat kan gewoon niet. Mensen moeten dan wel gewoon even nadenken. Want we zijn hier wel aan het voelen. Maar Joer is ook gewoon een mens. En je kan niet zomaar alles zeggen.
2: Nou ja, normaal gesproken is Juri altijd een matchwinner. Hij had het zijn dag vandaag niet. Die bal op de paal en die kans. Ja. Maar dan komt Max Slokker.
1: Ja, inderdaad. Ja, volgens mij heeft hij hier vorig jaar ook eentje gemaakt. Dit veldje ligt hem wel, denk ik.
2: Ja, en daarna denk ik, ik wist niet hoeveel minuten nog gespeeld zouden worden. Want die scheidsrechter wordt op het veld gegaan. En de scorebord stond op 0. Dat was voor ons al een beetje abracadabra. Ik denk, koppen op beslissing. Heel weinig kansen nog.
1: Zeker, ja. Ik denk wel dat we nog 15 minuten langer doorgespeeld hadden wij wel aan het langste eind getrokken. Maar dat is niet zo. Dus dat is jammer.
2: Nou ja, goed. Ja, in ieder geval een punt eruit gepeurd. En verleden week een punt. Ja, dat zijn wel 4 verliespunten. Sorry dat ik het zeg.
1: Zeker. En het is vooral zonde als je kijkt hoe we voetballen. Want er zit echt wel voetbal in. En je hebt veel balbezit. Er wordt goed gevoetbald. We werken hard. En het is zonde dat je nu uit 2 wedstrijden maar 2 punten hebt. Maar als we zo blijven voetballen, dan kunnen dat er alleen maar heel veel meer worden. Want dan gaan die punten echt wel komen.
2: Tevreden over Richard de Koning, nieuwe trainer?
1: Ja, zeker. Ik denk als je kijkt hoe hij ons aan het voetballen krijgt. Dat al gewoon een groot compliment is. En die geluiden hoor je ook wel langs de lijn. Dat iedereen echt wel staat op te kijken dat we met hetzelfde materiaal als de vorige jaren toch echt wel gewoon ook heel goed kunnen voetballen.
2: Volgende week?
1: Ja.
2: Weet je niet tegen wie?
1: Geen idee. Zeg, weet jij het wel?
2: Nee, daarom denk ik vraag aan jou. Nou, je had het ook moeten weten. Maar goed, in ieder geval terecht 1-1 vind ik.
1: Ja, vind ik ook. Ja, al had er een winnaar moeten komen, dan hadden wij het verdiend, vind ik. Maar als we 1-0 achterkomen, dan zijn wij nu blij met de punt.

0: Ja, een vrij onbekende zangeres Taylor Swift dit weekend. Onze weekendartiest al wel. Goeiedag. Die heeft wat miljoenen supporters achter zich staan, kun je wel zeggen. Peter Potter, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Trainer van Ondo. Hoe is gisteren gegaan tegen KCC?
1: 9-9.
0: Toch 9-9, oké. Dat is een aparte uitslag ten eerste dat het gelijkspel is. Dat gebeurt niet zo vaak. Maar ook nog weinig treffers van beide kanten, zou je zeggen.
1: Ja, ik denk dat we het verdedigend heel behoorlijk voor elkaar hadden. En we beide ploegen moeite hadden met het afronden van de kansen. En daarmee speelde het gelijk onder het team.
0: Ja, apart hè. Want ja. Heb jij het wel eens meegemaakt, zo'n uitslag? Moet ik eerlijk
1: zeggen? Ja, ik heb dat wel eens meegemaakt, ja. Het is niet een uitzonderlijke wedstrijd. Kijk, we zitten heel dicht bij elkaar. Ik denk dat KCC wel wat meer ervaring, routine en kwaliteit heeft, hè, op het individuele vlak. Maar voor de rest was het een waanzinnige wedstrijd waarin wij gewoon weer een punt pakken op het hoogste niveau van Nederland.
0: Ja, zo zie ik het. Dat is sowieso heel knap natuurlijk, het hoogste niveau van Nederland. En ja, gerenommeerde ploeg ook KCC. Dan ben je achteraf dan heel tevreden of zeg je, misschien had er wel wat meer in gezeten?
1: Ja, ik ben heel erg tevreden. Ik heb aan het einde van de wedstrijd de ploeg bij elkaar geroepen.

0: En vertelde dat we heel erg trots moeten zijn op wat we vandaag hebben laten zien. En ik kan als trainer 500 dingen noemen die beter kunnen. Maar we zijn ook nog maar 8 weken met elkaar bezig.
1: Ja, want...
0: Nee,
1: ga door. Je bent dus 8 weken met elkaar bezig.
0: Ja, je bent 8 weken met elkaar bezig en je probeert een aantal punten te highlighten, door te pakken waar ze mee geëindigd zijn op de afgelopen seizoenen. Waar ze echt een fantastische start hebben gemaakt en kampioen zijn geworden. Ja, en ik probeer daarop door te borduren. En dat begint toch echt wel in de verdediging. En dat staat waar dat nu al staat, dat is uitzonderlijk. Ik vind dat waanzinnig. Dus ik ben heel trots op die ploeg.
1: Ik kan me voorstellen, jouw eerste seizoen bij Ondo, hè?
0: Ja, klopt.
1: Hoe bevalt het?
0: Hartstikke goed. Leuk. Echt, de club is mooi, het leeft. Er staan weer honderden supporters langs de lijn. Vuurwerk, noem het allemaal maar op. Dus dat is wel genieten. Dat is leuk. Dat is echt waanzinnig leuk om thuis te kunnen spelen.
1: Ja, ik had zo eventjes de trainer van Valto aan de lijn, Mark Tissink. Die kijkt ook uit naar volgende week natuurlijk. Hoe zit dat bij jullie?
0: Nou ja, wij hebben natuurlijk alles in eigen hand. Hè? Als je vierde wordt, degradeer je gelijk. Als je derde wordt, dan heb je gewoon nog een herkansing naar de zaal. En dat is waar wij voor gaan. Valto is echt een lastige tegenstander. Maar goed, wij zitten allemaal zo dicht bij elkaar. Wij vallen zeker niet buiten de boot. En ik denk zeker dat Valto zijn borst nat moet maken.
1: Ja, nou, zij kijken er naar uit. Ik denk jullie ook.
0: Zeker. Ja, dat zou hij zeker.
1: Ja, want ik heb al gezegd, de fietsen zijn er gehuurd vanuit de Lier. Ja, het zal een, als het weer een beetje mee zit, een megafestijn worden.
0: Dat denk ik wel. Ja, dat verwachten we wel. Kijk, door dit puntje vervalt het onderlinge resultaat een beetje. Dus dat betekent dat wij eigenlijk genoeg hebben aan een gelijkspel tegen Valto. En Valto moet winnen en dan moeten zij daarna nog een wedstrijd winnen van KCC. Dus die zijn verder weg dan wat wij zijn.
1: Nou ja, ik heb hem succes gewenst, dat doe ik jou natuurlijk ook. En ongetwijfeld gaan wij de volgende week aandacht aan besteden.
0: Oh, ik ben heel benieuwd, dankjewel.
1: Goed zo, Peter Potter, trainer-coach van Ondo.

0: Cliff Richard. Good old Cliff, Sir Cliff Richard moet je tegenwoordig zeggen. Some people. Gaan we het over waterpolo hebben? Gisteren speelden de mannen van ZV Westland uit tegen SBC 2000. Marco de Zwart, de trainer. Hoe is het afgelopen?
1: Ja, helaas verloren. Kan ik vertellen.
0: Ja, en hoeveel was het?
1: Het was 10-4. Het was wel een redelijk gelijk opgaande wedstrijd. Het was helaas door wat personele problemen konden wij geen volwaardig eerste team opstellen. En dat heeft te maken met dat ik twee mensen heb die eigenlijk in het eerste zitten, maar gewoon geblesseerd zijn en nog niet kunnen spelen. En twee mensen die nog een schorsing hebben van vorig seizoen. Dus we moesten eigenlijk alle zeilen bijzetten om genoeg mensen mee te kunnen nemen naar de wedstrijd.
0: En dan ben je eigenlijk tevreden, want je zegt het ging best wel aardig. Betekent dat bijvoorbeeld in de laatste periode dat het fout ging, of ging het daarvoor al fout?
1: Ja, nee, een beetje, we speelden met eigenlijk drie man van het echte Heren 1. En we hadden drie invallers uit het Heren 2 en vier invallers uit het Heren 3. Dus ja, en dan zie je gewoon het niveau en conditionele verschil met de thuisploeg. En dat nekt ons een beetje aan het einde van de wedstrijd. De eerste periode verliezen met 2-0. Maar ja, dan is er eigenlijk helemaal niks aan de hand. We creëren wel kansen, alleen helaas ronden we het net niet af. De tweede periode houden we het allebei de kanten dicht, net 0-0. Ja, en in de derde periode komt dan toch even een klein beetje meer ruimte voor de tegenstander. En die kunnen dan wat meer scoren. En dan eindig je die met 4-2. En de laatste periode zag je gewoon dat het conditionele vlak echt wel een parter speelde. En die eindig je ook met 4-2. En uiteindelijk verlies je hem met 10-4. Maar op zich ben ik wel heel erg tevreden over het team, over de instelling en de intensiteit die we hebben gegeven.
0: Ik kan me voorstellen dat je tevreden bent tussen aanhalingstekens, omdat je natuurlijk mensen uit 2 en 3 nodig hebt. Ja, voor zeker. De komende weken, zijn die schorsingen dan voorbij, bestuurders voorbij, of is het voorlopig nog eventjes aanmodderen?
1: Nee, we moeten nog eventjes aanmoren, zoals je het zegt. Het is gewoon omdat we gewoon best wel een redelijk kleine selectie hebben, is het gewoon best wel lastig om de personele bezetting goed te houden. En iedereen die in de club is wel willend en wil altijd wel invallen. Maar dat is kwalitatief lever je dan wel wat in natuurlijk.
0: Ja, die schorsingen, wanneer zijn die dan voorbij?
1: Eentje die heeft nog 2 wedstrijden schorsing en eentje heeft nog 4 wedstrijden schorsing. Dus dat is nog best wel langdurig eigenlijk.
0: Ja, dat is allemaal vorig jaar gebeurd. Was het zo ernstig, joh? Want het zijn toch flinke schorsingen.
1: Ja, maar bij waterpolo is het niet zoals bij voetbal. Hè. Bij waterpolo word je gewoon echt geschorst als je wat doet. Als je bij voetbal een rode kaart krijgt, dan lig je 1 wedstrijd uit. Of misschien een keer 2. Maar bij waterpolo is de strafregel toch wel wat hoger in die naart. Dat mensen gewoon makkelijk 6-7 wedstrijden aan de broek krijgen.
0: Nou, dat is in jullie geval dan gebeurd. Volgende week, wat staat er dan op het programma?
1: Wederom Breda. Alleen thuis. Dus we spelen eigenlijk allebei de wedstrijden, de eerste en de tweede wedstrijd, tegen allebei dezelfde clubs.
0: Nou ja, je weet in ieder geval hun kracht. En je weet, je probeert je dan een beetje te wapenen. Ik neem aan dat je dan zegt van we moeten proberen 4 periodes vol te houden.
1: Nou ja, zeker. En we gaan zeker deze week nog een klein beetje meer trainen op waar we eigenlijk afgelopen zaterdag tekort kwamen. En dan hopelijk dat we toch wat meer gewapend daarin zijn.
0: Ja, goed. Dan wens ik je daar alvast veel succes bij. Marco de Zwart, trainer van de waterpolo's van ZV Westland.
2: Het muziekparadijs.

0: Lady Screams. Ja, dan gaan we naar het hockey. We gaan live over een paar minuten. Begint in Spijkenisse de wedstrijd tussen Spijkenisse en de mannen van HV Westland. En voor ons is daar Martijn Molenaar. Martijn, goedemiddag.
1: Hele goedemiddag, Henry. Goedemiddag, luisteraars. Hier vanaf het sportcomplex van de hockeyvereniging Spijkenisse. Hier vlakbij de Maaswijk in het zuidoosten van de stad gelegen. Vandaag dus wedstrijd tegen HV Westland, de trotse koplopers samen met Hoekse Waard. 9 uit 3 voorlopig. En tegenstander Spijkenisse doet het wat minder. Die staan op de 6e plaats met 3 uit 3. 1 gewonnen en 2 verloren. En dus aan de hand van de 7-2 overwinning van vorige week zou hockeyvereniging Westland dit door moeten kunnen gaan trekken. Dat moet al gebeuren met een paar afwezigen. Dus is Christian de Wit als A-junior toegevoegd en ook Frank Litjens doet er vandaag extra mee in het team van de HV Westland. En dus onder zonnige omstandigheden is er één manco en dat is... Stroef en strafveld

0: Hij zelf is niet meer onder ons, Jimmy Cliff, maar zijn muziek nog wel. Sunshine is daar de titel van. Ja, dan gaan we naar het badminton. Sira Slaats, een goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Gisteren tegen Roosterse gespeeld, thuis. Hoe is dat afgelopen?
1: 6-2 verloren, helaas. Maar ja, we wisten dat dat een hele zware wedstrijd zou gaan worden.
0: Want je kent die tegenstander goed? Of je wist kent enkele spelers goed daar?
1: Onder andere bij Roosters zitten een x-aantal hele grote toppers vanuit Europa. Hun eerste heren in de Nederlandse jongen die speelt in Europa alle grote toernooien. Die heeft al 2 jaar geen single in Nederland verloren. Dus dat is een aardige heer. En ze hebben ook 2 Belgische toppers als dames in dienst. Dus we wisten dat we aan de bak moesten. En ja, het klasverschil was op voorhand al een beetje te voorzien. Maar uiteindelijk hebben we toch 2 punten met de dames binnengesleept. En er was kans op meer. Maar uiteindelijk waren we wel blij dat we 2 punten hadden gehaald.
0: Ja, want zoals je eigenlijk al...

0: zij. Je gaat ervan uit dat je gaat verliezen. Dan ben je tevreden met 2 winstpunten, om het zo maar te zeggen. 2 punten van de 8.
1: Ja, het idee is, en zeker Roosters is een van de toppers, dat wij van de grote clubs moeten wij gewoon proberen punten te snoepen. En ja, dan moet je met z'n allen als team zijn er keihard voor knokken. En ik was niet ontevreden dat allebei de dames singles gewonnen werden door ons. En ja, bij ons zat er nog wel in de heren singles dat ook nog eventueel een puntje. Maar dat mocht niet lukken. Je hebt af en toe een beetje geluk nodig in onze sport. Dat de ballen de shuttle line aan de overkant valt. Maar dat lukte gisteravond niet.
0: Nee, dames singles heel goed gedaan. Dan zou je misschien denken, in de dubbel heb je dan ook wel een kans.
1: Dat klopt. Maar ja, dat is ook weer een iets ander stel. Dus de dames gingen de eerste set heel goed van start. Maar daarna was toch, denk ik, een stukje meer routine van de Belgische dames. Die zijn waarschijnlijk het tempo ook iets meer gewend als onze dames. Wij hebben in de club natuurlijk een beperkt aantal hele sterke dames. En als je met die 2 dames komt uit de Belgische selectie, die trainen daar iedere dag tussen aanleidingstekens op. Dus ja, dan merk je wel een beetje het verschil.
0: Als je dan kijkt naar de voorlopige stand, 3 gespeeld, 7 punten. Amersfoort staat gelijk met jullie. Smashing 2 puntjes daarboven, Dropshot 3 puntjes daarboven. Is dat dan, want jullie zijn gepromoveerd uiteraard afgelopen jaar. Is dat dan iets waarvan je zegt van ja, we zouden bij die onderste 4, maar het liefst dan graag 2e, 3e, 4e plaatsen van de onderste verwijderd?
1: Ja, dat klopt. Kijk, of niet het probleem. Wij hebben tot nu toe die toppers gehad. En ja, hierna krijgen we ook weer Almere. Dat is ook de kampioen van 2 jaar geleden. Kijk, wij moeten ons richten op Amersfoort en Smashing. En hopen dat we daar gewoon goede resultaten tegen gaan zetten.
0: En wanneer moet je daar tegen? Is dat volgende week al of nog niet?
1: Nee, volgende week is een rustweek. Want dan heb je de Dutch Open. Er komt een internationaal toernooi in Nederland. Dan zijn de spelers dus vrij. En de week daarop, we krijgen 2 weken achter elkaar, krijgen we Almere. Dus dat worden hele zware weken.
0: En
1: ja, dat is dit jaar, we hebben alleen maar de top 4 in de eerste 4-5 wedstrijden. Dus dat is wel een beetje, ja, je kan niet even rustig in het tempo komen, zeg maar.
0: Nee. Nou goed, dat wordt dus puntjes schrapen waarschijnlijk. En dan ja, presteren die wedstrijden daarna.
1: Klopt, heel goed gezegd.
0: Goed, nou, dan wens je er veel succes bij. Sierra Slaat, trainer van Velo Wateringen, de badmintonafdeling. En dan gaan we naar het hockey, Martijn Molenaar, want ze zijn al begonnen, denk ik.
2: Jazeker, 3,5 minuut gespeeld. Stand 0-0 tussen de HV Spijkenisse en de HV Westland. En onder zonnige omstandigheden is het... zijn het de geel-zwarten van de thuisploeg die ten aanval trekken. Dat heeft nog niet geresulteerd in echt een doelpunt. Maar wel een mooie scoringskans voor de spits die op dit ogenblik weer eventjes door het beeld loopt. Want die ging in één keer op de keeper af. En uiteindelijk was het de keeper van AV Westland, Mieke Wilmoet. Die uiteindelijk met zijn schoen er goed tussen zat. En uiteindelijk de aanval in het doelpunt kon verijdelen. En dus is het nog altijd 0-0. Een schot gezien op van Auke van der Beek. En nu weer Spijkenissen. Dan wordt hij op tijd afgepakt, zou ik zeggen. Maar goed, er wordt toch gefloten voor een strafcorner. En dat is zeker waar Johan Viola als aanvoerder het zeker niet mee eens is. Maar goed, de strafcorner is gegeven. Eerst in de wedstrijd voor de thuisploeg. En dan eens even kijken of daar misschien nog gevaar gaat uitkomen. Is het HV Spijkenisse op dit ogenblik die dus als zich klaarmaakt om die bal te gaan nemen vanaf de linkerkant van het veld. En dan uiteindelijk bijna rijberaad wordt uiteindelijk die strafcorner toch ingetrokken. En gaan we gewoon verder met een uitbal voor de HV Westland. Hebben wij inmiddels een minuut of 5 gespeeld hier in Spijkenisse. Waar tussen de HVS en de HVW, om het maar zo te zeggen,

Steely Dan, Reeling in the Years. De 25e editie van de Rijke Zwaanloop in Schravenzande is zaterdagmiddag gewonnen door Mohamed Badi uit Gorinchem. Net zoals eerder dit jaar in Maassluis en in De Lier zegevierde hij ruimschoots voor de rest. Badi voltooide de 10 kilometer in 30 minuten en 46 seconden. Als tweede finishte Koen Kuipers van de koplopers in 32 minuten en 29 seconden. Thuisloper Dennis van der Kaai pakt het brons in 34-14. Ook bij de vrouwen was er sprake van overmacht. Frederik Grimbergen uit Maarsen won in 35 minuten. Minuut en 40 seconden en had daarmee een voorsprong van bijna 6 minuten op Judith van der Broek. 41-25 had zij als tijd. De wedstrijd over 5 kilometer werd vrij eenvoudig naar zijn hand gezet door Bram Andriessen van AKU. Hij kwam over de streep in 15 minuten en 8 seconden. Lars van der Kraan uit Schravenzande finishte als tweede in 15-51. Schip Luidenaar Luc van der Doel werd derde in 16 minuten en 16 seconden. Bij de vrouwen was er de prolongatie van Rosalie van Dijk. Zij won nu in 19 minuten en 34 seconden. Julia van Hoeven uit De Lier werd tweede in 21-26. En de Haagse Cynthia Gijsels pakt het brons in 21 minuten en 57 seconden. Gaan we nog eventjes over naar het hockey, Martijn Molenaar.

Ja, en daar is Westland op 1-0 achter gekomen. Het was de, even kijken hoor, nou, een minuut of 10 in het eerste kwart. Uiteindelijk een goede aanval en afgerond door Luc Stil en dus 1-2-0.

0: muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker
1: met Tim en Luc.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 3 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De slachtoffers van de steekpartij gisteravond in Eindhoven waren tieners. De jongens van 14 en 18 zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zijn ze buiten levensgevaar. De auto van de tieners werd van de weg gereden, waarna ze door een grote groep werden aangevallen. Een derde slachtoffer, een jongen van 14, zegt dat hij ook is bedreigd met een vuurwapen. En de aanleiding voor de steekpartij is nog onduidelijk. De politie heeft 5 verdachten opgepakt. Door overstromingen en aardverschuivingen in India zijn zeker 56 mensen omgekomen. In Nepal kwamen 14 mensen om. De afgelopen dagen viel extreem veel regen en zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Meer dan 1000 huizen zijn beschadigd of verwoest, melden de autoriteiten in India. In Nepal worden ook nog 10 mensen vermist. De hevige regen komt door een orkaan. Gevreesd wordt dat bruggen die beschadigd raakten bij de gloedgolf van vorige maand in Nepal daardoor nog verder wordt aangetast. Bij een ongeluk met een touringcar in het zuiden van Duitsland zijn 2 doden gevallen. 22 mensen raakten gewond, van wie er 8 slecht aan toe zijn. In de bus zaten 35 Filipijnse toeristen. De bus kantelde op een snelweg en kwam in de berm terecht. Duitse media melden dat de groep onderweg was naar München voor het Oktoberfest. De politie in Tilburg heeft een automobilist opgepakt die nog 6 jaar de gevangenis in moet. Hij is in Frankrijk veroordeeld voor drugsbezit en drugshandel. Agenten hielden de man aan omdat hij opvallend reed. Bij de controle liet hij een vals legitimatiebewijs zien, waarna hij werd meegenomen naar het bureau. De man zit nog vast. Frankrijk zal naar verwachting binnenkort om zijn overlevering vragen. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, in de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: jammers, want er is gescoord in Spijkenissen bij het hockeyen. Martijn Molenaar.
1: Dat klopt inderdaad. Westland is op 1 tegen 1 gekomen. Het was een aanval van de linkerkant van het veld. Bal ingespeeld, dus het via van Christian. En uiteindelijk een tip-in van Jordan Vlij. En die maakte de 1 tegen 1.

0: En dat was weer de titel On My Soul, Bruno Mars. Gaan we weer terug naar Martijn Molenaar.
1: Ja, en daar zitten we tegen het eind van het eerste kwart aan. Sterker nog, de heren scheidsrechter die fluiten nu af voor het eind. En dat betekent dat we toch plotseling dus twee doelpunten hebben mogen noteren. Westland ietsje beter dan net. Dus uiteindelijk na die 1-0 pakten ze het goed op. En gingen ze dus gelijk een aantal plaatsen vanaf de linkerkant van het veldbal werd ingespeeld. En uiteindelijk was het Jurgen Vlij, de meest oplettende speler van de AV Westland, in de cirkel. Die zijn stick precies op de goede momenten tussen zat en de bal over de keeper. En dat is Ruben den Ouden van Spijkenisse heen wipte. En zodanig dat het dus tegen de plaat kwam. En dus de 1-1 werd gescoord. Ja, dus een beetje gelijkwaardige. Eerste kwart waarin de thuisploeg via de captain Boris de Puy twee groene kansen kreeg. Maar twee keer een dito-redding van keeper Mico Wilmot van de AV Westland. Die me goed uit zijn goal kwam en op een mooie, goede manier de bal tegen zijn schoen wist te krijgen. En dus niet in de goal wist te komen. En dus krijgen beide ploegen nog wat aanwijzingen voordat we zometeen aan het tweede kwart gaan beginnen. Dus de tussenstand hier dus in Spijkenisse tussen de HVS en de HVV is 1-1.

0: Diamond Song Song Blue. Ja, dan gaan we naar het hockey. Ja, Westland is toch aan de stand verplicht om minimaal gelijk te spelen vandaag, Martijn Molenaar?
1: Ja, ik zou zeggen gewoon winnen. Want dat is best mogelijk tegen deze ploeg en zijn Spijkenissen. Maar dan moet het wel gebeuren. En dus zijn we net begonnen aan het tweede kwartstand 1-1. En is het Auke van der Beek in het balbezit namens de HV Westland. Die ziet dat de bal als laatste wordt geraakt door iemand van Spijkenissen. En over de achterlijn wordt geplaatst. En dus krijgen we een slag op de 23 meterlijn om het spel te hervatten. Een bal naar het aanvalsvak. Pierre Johan Violi moet de bal voorzetten bij de tweede paal. Dan is het Twan Muller die een goede inzet plaatst. Maar er is een goede redding van keeper Ruben den Oude. Die de 1-2 weet te voorkomen. En dus gaat de bal naar de zijkant. Is het weer een aardig om naar te kijken hier in deze derde klasse wedstrijd, waarin de thuisploeg via Bram de Best nu de inslag mag nemen. Dat heeft inmiddels gebeurd. En is de bal weer naar de zijkant van het veld gegaan. Rens Kooi speelt even door de lange langs in de richting van richting Boris de Puy. Maar die kan die bal niet halen, want die gaat over de zijlijn heen. Nee, voorlopig is het HV Westland wat iets meer probeert de overhand te krijgen en het initiatief te houden. 3 minuten gespeeld in het tweede kwart. HV Spijkenissen tegen HV Westland is nog altijd 1-1.
0: Gaan we even naar het veldkorfbal, want gisteren speelden CKC Maassluis tegen RWA. In de eerste klas is dat. Jan Brugmas, assistenttrainer. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Dat zal ongetwijfeld een overwinning geworden zijn.
2: Nou, ongetwijfeld was het niet. De eerste helft was best, moet eerlijk zijn, moeizaam om te scoren. We hebben genoeg kansen gehad. Maar eenvoudig was het niet.
0: Hoeveel was het met de rust dan?
2: Met de rust was het 3-6. En daarvoor hadden wij ruim 70 kansen nodig om die 6 doelpunten te maken.
0: Dan moet het na de rust wat beter gegaan zijn, want uiteindelijk kwam op 18, zag ik.
2: Ja, uiteindelijk kwamen we naar rust nog, kwamen ze terug tot 5-6. En hadden we als, hier hebben we weer 20 schoten genomen. Het wordt tijd dat we die bal er eens in gooien. En toen ging het echt lopen. Wat wissels toegepast en wat mensen rust gegeven. Even af de kant kijken. En ja, toen ging het lopen. Er werden de kansen gescoord. En loop je eigenlijk wel van 5-6 naar 5-16. Dat was een goede streak.
0: Ja, het was nodig ook dan natuurlijk. Zeker als je naar de stand kijkt, maar ook van tevoren. Ze hadden nog geen punt gehaald. Jullie hadden 2 gewonnen, 1 verloren. Nu dan 3 gewonnen, 1 verloren. Je staat samen met Des bovenaan. 4 speelt 6. Excelsior 4 speelt 4. En dan RWA 4 speelt 0. Ja, ongetwijfeld kijken jullie alleen maar naar boven.
2: Dat is wel het doel. Als we heel eerlijk zijn, is de pool redelijk aan elkaar gewaagd. Want RWA heeft dan wel 0 punten, maar verliest steeds met 2 of 3 verschil.
0: Dit
2: is echt de eerste. Ja, dit was dan de eerste echt. Vorige week was het 16-13. Ja. Dus dit was dan de eerste keer dat we echt het verschil konden maken. En moet ook heel eerlijk weer daarin zijn. Zij hadden wat spelers geblesseerd. Dus ze waren niet in de meest sterke opstelling stonden ze tegen ons. Maar ja, wij kijken inderdaad alleen naar boven. Dat is ook gewoon het doel, kampioen worden. Des heeft ons gewonnen met 14-13. Ook daar hadden we eigenlijk hetzelfde probleem, dat wij veel kansen creëren, maar niet scoren. Daar hadden we een streak van 31 dat we kans om zeep hadden geholpen. Dus ja, bij ons zit het gewoon wel in het feit van, ga die bal er eens in gooien. Dan is er niks aan de hand.
0: Ja, nog tegen Excelsior en tegen Des. Welke van

0: Op de twee krijg je thuis?
1: We krijgen Des thuis als laatste. Dus Excelsior komende zaterdag moet je gewoon winnen. En dan heb je tegen Des thuis alles in eigen hand.
2: Ja, dan zou je waarschijnlijk, moet je even afwachten, waarschijnlijk ook moeten winnen. Maar goed, dan heb je alle kans. En dan is het wel een hele mooi slot van deze zaal. Veldkorfbalcompetitie natuurlijk.
1: Ja, ik denk dat met de nog steeds jonge groep is het wel...

0: uitdaging blijven bieden en geven. En ja, ook naar de zaal toe, waar we overgangsklassen gaan spelen, is niveau halen wel van belang.
1: Goed, dan wens ik je daar heel veel succes bij. Twee wedstrijden die gewonnen moeten worden. En dan ja, zit het kampioenschap lekker in de zak, toch?
0: We gaan ons best doen.
1: Goed zo. Jan Brugmans, assistent-trainer van CKC Maassluis, dank je wel. Gaan we weer terug naar het hockey. Het was 1-1, Martijn, nog steeds?
2: Ja hoor, nog steeds 1-1. AV Westland, die dringt wat aan, krijgt nu ook weer een, ik denk een vrije slag, of het is zelfs een strafcorner. Er wordt bekeken wat er aan de hand is. En het is maar niet helemaal. Ik denk dat het een strafcorner gaat worden. Eens even kijken hoe die gaat worden uitgevoerd. Zometeen de mensen van Spijkenisse, die gaan hun gezichtsbescherming omdoen. Om inderdaad de slag zometeen te voorkomen. Is het Twan Muller die de aanslag gaat doen vanaf de achterlijn richting de kop van de cirkel, waar natuurlijk twee man staan geposteerd, waaronder dus Johan Viole en Berend van Reewijk. Die moet gaan slaan zometeen. Dus even kijken of dan de stopgoed is. Daar komt hij, die haalt een variant door. Dan wordt hij naar Auken van der Beek afgeduwd. En dan komt die bal en dan is die goal! Ja, dit is een mooie variant van de AV Westland, waarbij de reguliere stop uiteindelijk onderdoor wordt gegaan. De bal wordt afgespeeld in de richting van Auken van der Beek. Die stond helemaal vrij en haalt verwoestend uit. En daardoor leidt HV Westland in het tweede kwart nu heel mooi met 1-2.

0: Jump, inderdaad, Van Halen. En bij de hockeyvereniging Westland hebben ze ook even gesprongen, want good old Auke van der Beek heeft weer gescoord. Martijn Molenaar.
1: Ja, zeker. En dat was wel een mooie variant die uit de kast werd gehaald. En misschien komt er nog wel een vervolg daarop. Want Westland die krijgt opnieuw een strafcorner te nemen na een overtreding op Jordan Vlij, volgens mij, als ik het goed heb gezien. Zo net richting de cirkel. En dus opnieuw is nu een strafcorner vanaf diezelfde rechterkant. Het is Frank Wittkens die in dit geval de aanslag gaat doen. En dan eens even kijken of hij inderdaad de kop van de cirkel nu wel wordt bereikt. Auke van der Beek staat daarvoor klaar. Ook Ruud van Leeuwen aan de zijkant en Kasper Lelieveld iets verder rechts. Komt die bal inderdaad Auke van der Beek opnieuw en dan gaat hij hoor. Ja hoor. En die gaat hoog over de keeper heen zijn aanslag. En gaat ook boven de plank zo de goal in. En dus is het 1-3. Een minuut of 10 in de tweede kwart.
0: Kijk, zo gaat het lekker bij de hockeyvereniging Westland. Dan gaan we het over tafeltennis hebben. Want gisteren speelden de mannen van Smash tegen DOV 2. Dick Voice, een van de spelers. Goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
0: Hoe is dat gegaan?
2: Nou, we hebben heerlijk gespeeld gisteravond. Toevallig deed ik zelf weer eens niet mee.
0: Vandaar dat het heerlijk ging.
2: Ja, dan gaat het alleen maar beter. Nee, ik had gisteren een verjaardag in Amsterdam. Dus maar die jongens die zeiden, wil jij alsjeblieft geen radio doen? Tuurlijk doe ik dat echt. Geen probleem. Dus ik heb goed contact gehouden met de man en ik weet precies hoe de wedstrijd gelopen is.
0: Ja, want hoe is het afgelopen?
2: Ze hebben uiteindelijk 7-3 gewonnen tegen de degradant. Eigenlijk wordt de OV wel, dat is wel een van de twee degradanten. Dus dat is goed dat we die 7-3 wonnen. En we hadden heel tactisch heel sterk onze kopman opgesteld, Sander Kuijverhoven. Die wonnen gewoon 3 en het dubbel samen met Kos Noé. Kos wonnen 2 en Ron Vollebrecht uit Monster, die won er nog eentje.
0: Als je dan kijkt, je zegt degradant, de andere ja, potentiële degradant is VVV 2. 7-3, vallen die 3 tegenpunten dan tegen? Die punten van de tegenstander tegen? Of zeg je van ja, dat was eigenlijk wel ingecalculeerd?
2: Ja, ingecalculeerd hoor. Want Ron is in, zeg maar, op papier was hij minder als alle 3. Dus hij pakte er toch nog eentje. Dus dat was goed. En Kos was zeg maar een beetje gelijkwaardig met die andere spelers. Dus nou, dat is gewoon netjes dat hij de 2 wint.
0: Als je dan kijkt even naar de stand, hè? Alle. Er zijn 6 ploegen, 3 gespeeld. Disney Reds bovenaan met 26 punten. Jullie 16 punten. Daartussenin nog Rijnshoever 1 met 19 punten. Ja, waar kijken jullie dan naar? Eigenlijk, als je het zo ziet, denk je alleen maar handhaven.
2: Ja, tuurlijk. Nou, normaal gesproken wel. Want we hebben nu natuurlijk een beetje veel 9-mans-team. Het is wel lekker voor de gezelligheid. En ook serieus potje spelen. Hè. Kunnen we kampioen worden, doen we dat zeker. Alleen we gaan nu even tactisch, ga ik spelen, Sander spelen. En even veiligstellen. En dan kijken we, want zaterdag gaan we tegen Disney Rats. Gaan we even kijken of we nog een beetje een flinke uitslag kunnen maken als mee zit.
0: Ja, wat ga je dan in principe wel de sterkste opstelling maken? Of zeg je van, ja, dat is ingecalculeerd dat je verliest, dus?
2: Nee. We hebben eigenlijk opgesteld zoals gewoon lekker hoe het uitkwam. Wie er komt. En dan stel ik zeg maar de mensen op. En nou heb ik mezelf lekker opgesteld tijdens de sterkste. Dat vind ik altijd leuk.
0: Je wilt je bewijzen.
2: Ja, tuurlijk. Iedere week weer hoor. Als het kan. Dus nee, dat is superleuk. En we gaan gewoon niet in de sterkste opstelling. Volgende week wel Sander en ik. Dat is eigenlijk de nummer 1 en 2. En dan ronden gewoon bij. Gewoon gezellig. En die moet echt heel hard aanpoten. Want die staat ruim onder die jongens qua rating. Maar dat geeft helemaal niks. En dat team ja, van Disney Rats is gewoon een 4-mans team. Die heel sterk is. Ja, dan kun je alles zien qua rating en alles. En ja, wij moeten vol in de bak om daar tegen misschien 4-5 puntjes te pakken.
0: Goed, nou dat zou knap zijn. En dan als dat gebeurt, ja, dan is handhaving wel zeker. Want ja, VVV en DOV zullen vrijwel zeker gaan degraderen.
2: Ja, want we hebben ook al gezegd tegen VVV uit gaan we gewoon een relatief een van de sterkste opstellingen neerzetten. Dus die moeten we ook een pak slaag geven in Leidschendam.
0: Kijk, nou, zo horen we het graag. Laten we eerst eventjes Disney Rats afwachten. Het zou mooi zijn als je daar voor een verrassing kon zorgen. Maar handhaving lijkt wel zeker. Dankjewel, Dick Voice, een van de spelers van Smash.
3: WOS Sport, weekendartiest.

0: Taylor Swift, onze weekendartiest. Cruel Summer. Ja, van een 1-0 achterstand naar een 3-1 voorsprong. Dat is altijd lekker, Martijn Molenaar.
1: Ja, zeker. En zeker omdat het nu ook gewoon rust is. 1-3. En dan heeft Westland het toch goed opgepakt in het tweede kwart. En het wedstrijdbeeld naar zich toe getrokken eigenlijk. Niet in de problemen praktisch geweest. Want ook de bal richting Boris Dupuy is eruit gehaald. Ja, en dan is de thuisploeg eigenlijk een beetje vleugellam, om het maar zo te zeggen, spitslam. Om voor de goal van doelman Wilmot te komen. En dus was het bijna 1-4. En een aantal minuten geleden, eerst Jelle Hanemeijer, die kreeg de bal aangespeeld op de kop van de cirkel. En die haalde uit. En zij schot die stuit op de paal weer terug het veld in. En vanuit die vierde strafcorner die hij kon inzetten. En een paar minuten later was het opnieuw diezelfde Jelle Hanemeijer, die opnieuw een schot kon loslaten. En die had het een prima redding. Via de bal uit vanaf de klomp, zo richting de zijkant is te boksen. En dus is het al bij 1-3 gebleven. En gaan beide ploegen nu eventjes naar de thee, om het maar zo te zeggen, even naar binnen toe voor 10 minuten. En gaan we eens kijken hoe we straks uit de kleedkamer gaan komen met die ruststand hier in Spijkenisse tussen HV Spijkenisse en HV Westland van 1-3.

0: Luck Babe van Chaperone. Maasdijk won in de Lier, verrassend met 3-0 van Lira. En verslaggever Piet Voskamp sprak na de wedstrijd met Maasdijk-speler Jack Scholtes en vroeg hem naar die verrassende ruime overwinning van zijn ploeg.
1: Ja, heerlijke overwinning. 3-0, zwaar terecht. En ja, blij mee.
2: Had je dat nou verwacht toen je hier naartoe reed vanmiddag?
1: Ja, we wisten in elk geval dat we er alles aan gingen doen. En ja, op inzet win je deze wedstrijd eigenlijk toch wel vrij gemakkelijk.
2: Voel jij dan Lira ook tegenvallen of zeg je wij waren beter?
1: Ja, ik denk dat Lira gewoon op alle vlakken werd afgetroefd door hoe wij eigenlijk gingen inzakken en eruit kwamen. En ja, zwaar dik verdiend.
2: Ik heb het ook gezien. Jij hebt nog naar de kant gekeken. Stonden er veel Maasdijkers?
1: Ja, alleen maar Maasdijkers. En mijn broertje, mijn tweelingbroertje speelt bij Lira. Die was geblesseerd. Die kwam later toen ik eruit ging. Kwam hij, en dat was wel erg jammer. Maar die heb ik net nog afgesproken. En die kan er ook nog wel mee leven.
2: Hoe kan je nou, als je je tweelingbroertje bent, de een bij de Maasdijk en de ander bij Lira zitten, omdat je dan bang bent dat je door elkaar gehaald wordt?
1: Nee, ja, we worden altijd door elkaar heen gehaald. Ik luister gewoon naar Joe, maar... We speelden eerst bij Westlandia, toen vroeger bij Maasdijk gingen we naar Westlandia. Op een gegeven moment zijn we in de Lier gaan wonen. Toen heb hij gezegd, ik ga bij die gasten waar wij mee omgaan, die spelen bijna allemaal bij Lier. Ik ga daar voetballen en ik wil gewoon lekker terug naar Maasdijk waar ik vandaan kom.
2: Gaan we nou nog een beetje pesten zo meteen?
1: Ja, dat zal je wel vaak horen dat ik Jantje zeg. Jantje, 3-0, hoppa.
2: Nou joh, ik zou zeggen, gefeliciteerd met deze overwinning. Smaak naar meer.
1: Ja, nou ja, we gaan volgende week weer ons best doen en gaan we zien waar het schip strandt.
2: Oké, dankjewel.
1: Dankjewel.

0: Dreadlock Holiday. Dan gaan we naar het Zahonbol. Want gisteren speelde de Herenwa Quintus tegen ENO. Michael Vijverberg, de trainer. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Beide ploegen 2 uit 3. Dan moet het close geweest zijn, zou je denken. Voor de wedstrijd.
1: De score is niet heel veel uit elkaar geweest. Het was op het laatste moment volgens mij naar 4 of naar 5. Maar verder was het een krappe wedstrijd.
0: Ja, en hoe is dat uiteindelijk afgelopen?
1: Ja, verlies voor ons. We kwamen vroeg op voorsprong, 3-4 verschil. En uiteindelijk raakten we de grip op de wedstrijd een beetje kwijt. En toen kwam ENO er overheen. En vanaf dat moment hebben we eigenlijk te korte fases grip op de wedstrijd gehad. Waardoor we steeds achter de feiten aanliepen en uiteindelijk verloren.
0: Ja, 25-23 verloren. Dat is inderdaad nipt, om het zo maar te zeggen. Die grip verloren, was dat door een paar wissels bij hun aan hun kant? Of voor een andere strijdwijze van hun?
1: Nee, ik denk dat wij gewoon heel zoekend zijn met elkaar naar het spel wat we willen spelen. Dus dat gaat op momenten goed. En dat gaat op momenten helemaal niet goed. En dan weet je gewoon dat je te wisselvallig bent voor de Eredivisie op dit moment. En we moeten zorgen dat zo snel mogelijk verandert.
0: Ja, want je zal gewoon wat standvastiger, wat duidelijker moeten blijven. Niet terugvallen, wat jij dan althans zegt,

0: In die momenten?
1: Ja, inderdaad. Niet terugvallen naar de oude dag. En het spel blijven spelen dat we graag willen blijven spelen. Want dan blijf je ook als team stationair eigenlijk handballen op dat moment.
0: Ja, wat is de doelstelling? Want ja, het ligt allemaal, tenminste allemaal is overdreven, maar een aantal ploegen heel dicht bij elkaar. Jullie zijn net begonnen, hè, om het zo maar te zeggen. 4 wedstrijden pas gespeeld deze competitie. 2 duidelijke koplopers tot nu toe. Maar als je nu kijkt, is dan zeg je nou, handhaving is de enige doelstelling? Of wil je hoger? Of zeg je van nou, we moeten gewoon de onderste plaats wegblijven?
1: We moeten aan het einde van de competitie bij de top 8 horen om de play-offs mee te doen voor het kampioenschap. En dat is nog steeds het doel wat we neerleggen. En ook het enige doel wat we op dit moment neerleggen. En we zien vanuit daar wel van, oké, waar komen we terecht?
0: En dat, maar dan zul je, heel simpel gezegd, jezelf moeten gaan verbeteren. Want dit was dan een van die concurrenten van die eerste dag, denk ik.
1: Ja, inderdaad. Inderdaad. Maar daarom is het ook nog het begin van de competitie. Dus kunnen we nog,
0: je hebt nog tijd zat. Ja, oké. Nou, dan moeten we dan maar vanuit gaan dat dat goed gaat komen. Wat is de eerstvolgende wedstrijd?
1: Volgende week tegen DWS.
0: Goed. Nou, dan gaan de 2 punten hopelijk in Quinteshoog blijven.
1: Inderdaad.
0: Goed, dankjewel. Michael Vijverberg, trainer van de mannen van Quintes. En dan gaan we door naar het hockeyen. Want ja, hockeyvereniging Westland ging met een 3-1 voorsprong de rust in. Tweede helft is begonnen. Martijn, hoe staan ze ervoor?
2: Ja, en terwijl de interview was, scoorde HV Westland in het derde kwart de 1-4... En weer was het Auken van der Beek die de bal helemaal vrij aangespeeld kreeg. De kop van de cirkel. En opnieuw een goed schot, onhoudbaar voor keeper Den Ouden. Ja, dan mag je toch wel zeggen dat het een voorrenscheiding is. Want HV Westland maakt gewoon 1-4. Is gewoon beter en krijgt nu denk ik ook weer een strafcorner te nemen. Zometeen inderdaad. Het is Twan Muller die richting de zijkant gaat. Nee, ze hebben op dit ogenblik weinig te duchten van de HV-spijkenissen. Is het inderdaad Twan Muller, de aanvoerder, die, of de reserveaanvoerder, die hier uiteindelijk zometeen de aanslag gaat maken richting de kop van de cirkel. Dus even kijken welke variant er nu weer uit de kast wordt gehaald door de Westlanders. Even kijken, iedereen volgt de scheidsrechter van HV Spijkenissen met de bemaskering op de doellijn om uit te lopen. En dan mag die nu inderdaad worden aangeslagen. Komt de bal op de kop van de cirkel, opnieuw Auken van der Beek. En daar wordt goed door uitgelopen en er wordt ook goed op tegengehouden. En dan is er toch iets van een overtreding gemaakt op Johan Fiole, die op de kop van de cirkel nog eventjes de bal wilde stoppen. En dus krijgen we een vrije slag, denk ik, zo'n beetje. Op de kop van de cirkel, inderdaad. Genomen door Auken van der Beek via Ruud van Leeuwen naar de linkerkant van het veld. En dus is het Westland wat gewoon op dit ogenblik de overhand heeft in het derde kwart. En voorlopig Riant leidt met 1-4.

0: Love, Max en Andy Grammer. Ja, die mannen van Hockeyvereniging Westland hebben een hele makkelijke middag, lijkt het, Martijn Molenaar.
1: Ja, daar ziet het wel naar uit voorlopig. 1-4 en eigenlijk zichzelf werden weinig aan de hand. Zeker niet als je zelf de bal hebt en de bal rustig rond speelt. Om dus te kijken of er misschien nog meer in het vat zit. En dus is het vanaf de rechterkant Auke van der Beek die even probeert in te slaan. Er wordt een overtreding gemaakt. Zo op de zijkant van het veld, halverwege de helft van AV Spijkenissen. En dus een vrije slag opnieuw nu voor de nummer 12, in dit geval van de AV Westland. En die bal die wordt ingespeeld. Komt die bal in? Ja hoor, een goede goal. Uiteindelijk is het Jelle Hanemaier die de bal aangespeeld krijgt. Omdat Van Muller de bal via Auke van der Beek op de doellijn aangespeeld krijgt. Terug wordt gelegd en heel goed op de juiste plek staat. Zoals een spits betaamt, zoals het heet. En dus is het hier met nog 8 minuten te spelen in het derde kwart. Jij is het toch wel gelopen hoor. 1-5.
0: Lekkere middag hoor van de mannen van Westland. Gaan we het over rugby hebben. Michiel Snijders, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Gisteren naar Amsterdam getogen, naar de studenten van Askrum. Hoe is het daar gegaan?
2: Een hele goede middag gehad. Ik hoorde net ook wel een makkelijke middag. En dat gold eigenlijk voor ons gisteren ook wel. De uitslag was 44-7 uiteindelijk.
0: Ja, dan kun je wel spreken van een makkelijke middag. Was ook wel een beetje verwacht, denk ik, hè?
2: Ja, Askrum is de promovendus. Dus dat is hun eerste jaar in de ereklasse. Bestaat volledig uit studentenrugbiers, dus jonge jongens. En dan merk je dat toch zeker voor hun in de eerste maanden is dat heel erg wennen.
0: Ja, voor Hoek van Holland is het misschien ook wel wennen. Want voorlopige vierde plaats, dat biedt perspectieven.
2: Het biedt zeker perspectief, omdat we natuurlijk ook nog eens de tegenstanders die we gehad hebben, zijn ook niet de minste. We hebben aanstaande weekend hebben we nog de Dukes, dat is ook de finalist van vorig jaar. En dan hebben we eigenlijk de hele top 4 van vorig jaar al gehad. En staan we alsnog in de top 4, dus het biedt zeker perspectief voor de komende maanden.
0: Ja, want jullie zijn denk ik met hele hoge doelstellingen begonnen. Gerenommeerd trainerskoppel aangetrokken, om het zo maar te zeggen. Verwachtingen waren hoog gespannen. Voorlopig wordt die er wel waargemaakt, lijkt het.
2: Voorlopig wel, maar goed, je weet, garantie tot de deur. Hè. Je bent net zo goed als je laatste wedstrijd. Dus ik ben er altijd heel voorzichtig in. Maar ja, Hoek is een ongelooflijk talentvolle groep. Het is een hele goed georganiseerde club. En als we die dingen allemaal bij elkaar kunnen brengen, dan zijn ze meer dan goed genoeg voor een top 4 plek. En op dit moment lijkt dat allemaal de goede kant op te vallen.
0: Ja, want ik heb al gezegd, gerenommeerd trainerskoppel. Hoe bevalt het in Hoek van Holland? Je kende ze waarschijnlijk alleen als tegenstander. Maar je zegt het al, ja, goed georganiseerd. Tot nu toe alles naar wens?
2: Ja, meer dan naar wens. Rugby zelf al vanaf mijn vijfde en ik ben nu 56. Dus al 51 jaar ken ik eigenlijk het rugby in Nederland. Maar vooral sinds de oprichting van de Hoek ook. Hoek altijd goed gekend en de jongens daar goed gekend. En in Jong Oranje met veel jongens gespeeld van de Hoek. Dus de club was mij niet onbekend. Ik woon in Den Haag, dus voor mij is het ook lekker dichtbij vergeleken met mijn team van vorig jaar. Wat toevallig Askren was, waar we afgelopen keer tegen gespeeld hebben. Maar ik merk gewoon bij Hoek dat het is een warm welkom. De club heeft de organisatie al jaren goed op orde. Ze willen nu heel graag met Nederlands talent richting de top van Nederland. En dat is wat mij zo aantrok. En ja, op dit moment gebeuren eigenlijk alle goede dingen binnen de club om dat ook te verwezenlijken.
0: Ja, want zijn er nu helemaal geen buitenlanders meer aanwezig, om het zo maar te zeggen? Er waren Nieuw-Zeelanders, weet ik, Australiërs, Zuid-Afrikanen werden ingehuurd, om het zo maar te zeggen. Nu helemaal niet meer? Of nog wel een paar talentvolle kanjers uit het buitenland?
2: Ja, we hebben op dit moment er nog steeds 3. En dan kan je zeggen, ja, je ontkomt er in Nederland niet aan. Ik hoop nog steeds ooit de dag te hebben dat we als club kunnen zeggen dat we er wel aan zijn ontkomen. Dat we het echt alleen maar met Nederlanders doen. Maar

0: we hebben nu nog 3 buitenlandse versterkingen, waarvan 2 hele jonge jongens. Dus die passen ook goed in het plaatje van wat we eigenlijk willen zijn als club. En hopelijk kunnen we volgend jaar misschien wel naar nog eentje minder. En het jaar daarna weer naar eentje minder. Want er komen zoveel Nederlandse talenten richting de hoek op dit moment. Het leeft in Nederland. Dat hoor je bij iedereen. Dus dat is een goede reclame voor de club.
1: Nou, alleen maar positieve geluiden uit de Hoek van Holland. Zo horen we het graag. Nou, succes in met de rest van, van de competitie, Michiel. En ongetwijfeld komen we zeer binnenkort met de WOS langs.
0: Helemaal goed, dankjewel.
1: Goed zo. Michiel Snijders, trainer van Hoek van Holland, dat dus gisteren zeer ruim in Amsterdam won van Lasker met 44-7.

0: Lady Antebellum, Need You Now. Ja, heerlijke middag voor de mannen van Hockeyvereniging Westland, Martijn Molenaar.
1: Ja, dat klopt inderdaad, Henry, want het is bijna afgelopen in het derde kwart en het is nog altijd 1-5. Er werd even gediscussieerd over wel of niet toekennen van dat vijfde doelpunt. Maar uiteindelijk telde de Heerenveen zich dus het doelpunt. En dus is het gewoon 1-5. Geen wolkje aan de hemel, maar zo te zeggen. Terwijl de zon schijnt in zekere zin gewoon ook voor de HV Westland. Het is Spijkenisse wat toch

0: weinig op de helft terechtkomt, zelfs van de AV Westland. En als het er is, dan wordt er goed onderschepping gemaakt, zoals Ruud van Leeuwen op dit ogenblik. En is het AV Westland wat er weer eens uit kan komen via Jochem Schaap aan de linkerkant van het veld. Die bal wordt afgeslagen. En uiteindelijk gaat de bal weer helemaal terug richting Ryan van Haasten in de laatste linie. Die rustig dan weer de bal rond laten gaan. Nee, voorlopig wordt best weinig aan de hand hier voor de AV Westland. Met nog 1/4 te gaan leiden ze met 1-5.
1: Dan wij weer naar het zaalhandbal. Dit keer de tweede divisie bij de heren. Univerde speelde gisteren een eerste competitiewedstrijd tegen Zwift. Lex Dofhoff, trainer. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Hoe is dat afgelopen?
2: Nou, het was een wedstrijd met twee gezichten, moet ik zeggen. Met rust stonden we 14-5 achter. Maar uiteindelijk hebben we toch goed weten te maken naar een gelijkspel. Dus,
1: 22-22, 14-5 ja. Achter. Ongelooflijk zo'n groot verschil.
2: Ja, het was echt, het was wel echt heel slecht. Aanvallend lukte er eigenlijk helemaal niks. Ik miste ook wel echt twee schutters. Dus ons spel werd ook wel heel erg voorspelbaar. En op de wedstrijddag viel er helaas ook nog een speler weg met een blessure. Dus heel veel verseren, alles zelf willen doen. Maar
1: wat heb je in de rust gezegd?
2: Ja, je probeert het positief te houden.
1: Donderspits of viel het mee?
2: Kijk, je wordt wel boos natuurlijk. Maar goed, uiteindelijk moet je ook wel met zulke jonge gasten moet je ook wel de positieve dingen eruit halen. De dekking stond gewoon al heel goed op de eerste helft. En je probeert dan toch met die goede dingen, die moet je erin blijven houden. En je probeert de jongens wat meer in hun eigen kracht te laten spelen. En dat hebben ze wel gedaan in de tweede helft.
1: Ja, want je zegt je mist de schutters, 14-5 achter. Dat betekent de tweede helft 17 keer gescoord maar liefst. Wat heb je dan veranderd in de speelwijze?
2: Ja, we zijn veel meer op ons eigen oude vertrouwde spelletje. Heel veel snelheid naar voren, de snelle omschakeling naar voren. En daardoor kwamen de jongens die er waren, die kwamen veel beter in hun kracht te spelen. En dan kom je toch puntje voor puntje kom je dichterbij.
1: Ja, dat is dan een begin. Je kende Zwift helemaal niet, of juist wel?
2: Vorig jaar hebben we ook twee keer tegen ze gespeeld. Het is een gelijkwaardige tegenstander normaal gesproken ook. En die zijn ook plekje boven of onder ons geëindigd. Dus we wisten wel wat voor team het was.
1: Dus dat wist je. Zijn er bij jullie, want jullie zijn min of meer, laten we zeggen, een opleidingsteam. Veel veranderingen geweest dit jaar, of valt dat mee?
2: Er zijn twee jongens zijn naar het eerste gegaan inderdaad. Er zijn ook weer twee jongens uit de A-jeugd overgekomen. Dus het blijft gewoon een heel leuk jong team die je goed kan opleiden inderdaad.
1: Die schutters die je van gisteren miste, zeg maar. Hoe ziet dat eruit voor de komende weken?
2: Nee, die zijn er de volgende wedstrijden zijn ze er weer bij. Dus dan kunnen we wat gevarieerder spelen in de aanval.
1: Dat is een grote winst dan natuurlijk. Ja. En de speler die gisteren geblesseerd raakte, hoe was dat gebeurd eigenlijk?
2: Voor de afgelopen week hadden we een bekerwedstrijd. Een ongelukkige botsing in het veld. Dus,
1: dat was nog in de warming-up of zo?
2: Nee, afgelopen donderdag was het al gebeurd. Maar in de warming-up kwamen we erachter eigenlijk dat het niet ging lukken voor deze wedstrijd.
1: Oké, volgende week, wat staat op het programma dan?
2: Rapiditas 2. Dus een verre uitwedstrijd in Limburg mogen we heen.
1: Jeetje, en reizen dan. Ken je die ook of nog onbekend terrein voor jullie?
2: Nee, die zijn gepromoveerd. Maar die hebben wel gisteren ook een hele verrassende uitslag gespeeld tegen een van de type favorieten. Daar hebben ze van gewonnen. Dus,
1: jullie zijn gewaarschuwd.
2: Ja, zeker.
1: Goed, ik wens je alvast veel succes en een goede reis volgende week naar het verre Limburg dan.
2: Ja, dankjewel.
1: Goed zo, dankjewel. Lex Dofferhoff, trainer van Univer, dat gisteren met 22-22 gelijk speelde tegen Zwift. Ja, u hoort de tune alweer. Het tweede uur, het voorlaatste uur zit er alweer bijna op. En zo dadelijk tussen 4 en 5 het laatste uur van WR Sport. Met onder andere nog aandacht voor gymnastiek, turnen, zaalhandbal en hockey. En natuurlijk ook nog een terugblik op het zaterdagvoetbal. Graag tot na de klok van 4 uur.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W-O-S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 4 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het D66-congres in Amsterdam is de toespraak van premier Jette onderbroken geweest door pro-Palestijnse demonstranten. Jette vroeg de actievoerders om te gaan zitten of om weg te gaan, maar ze bleven lawaai maken. Toen er iets naar het podium werd gegooid, werd Jette door de beveiliging weggeleid. Kort daarna kon hij weer verder met zijn toespraak. D66 viert dit weekend het 60-jarig bestaan van de partij. De Britse politie heeft 5 mannen opgepakt op verdenking van terrorisme. Dat gebeurde in de buurt van een luchtmachtbasis in het westen van Engeland, waar Amerikaanse bommenwerpers gestationeerd zijn. Afgelopen nacht werd groot alarm geslagen bij de basis vanwege 3 verdachte busjes die er vlakbij stonden. Die busjes zijn door de explosieve opruimingsdienst met een robot onderzocht. Of er iets is gevonden, is niet bekendgemaakt. 85 huizen in de omgeving zijn ontruimd en bij de basis zijn toegangspoorten gebarricadeerd met zwaar materieel, zoals bulldozers. De Universiteit Maastricht heeft een student uit Gaza geschorst. Aanleiding is een video op social media. Daarin claimt de student dat hij betrokken was bij de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober 2023. De universiteit heeft hem geschorst uit bezorgdheid voor de veiligheid van studenten en medewerkers. De student heeft volgens de Telegraaf zo'n 30.000 volgers op Instagram. Hij heeft de video inmiddels verwijderd. Het Amphia ziekenhuis in Breda, het Elisabeth II Steden in Tilburg en Frisius MC in Leeuwarden kampen met een storing. Patiënten kunnen daardoor niet online inloggen of afspraken en uitslagen bekijken. Volgens Frisius MC gaat het niet om een hack. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, in de rest van het land geregeld zon. En maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Welkom bij het derde en laatste uur van WS Sport. We gaan naar Spijkenisse, want de hockeymannen van Westland hebben daar ongetwijfeld 3 punten binnengehaald. Martijn Molenaar?
1: Ja, dat is nog maar, daar moeten ze nog even 13 minuten op wachten. Daar ziet het wel naar uit, want er is opnieuw gescoord. Het is 1-6 geworden. Het was Jordan Vlij die uit een uitbraak, omdat Spijkenisse in balbezit was en bal verloor, uiteindelijk door kon lopen. Helemaal rond de rand van de cirkel een goed schot losliet en zijn tweede deur van de middag maakte. En dus staat de stand op 1-6 en kan het nu zelfs meer nog worden. Bal opnieuw op de paal en in tweede instantie nog een keer aan de zijkant. Ja, en zo reigen de kansen zich aaneen. En Spijkenisse moest zich echt behelpen met een spaarzame mogelijkheid. Zoals voor Luc Steelde straks, doordat hij weg kon gaan. En daar werd hij uiteindelijk gestopt door de keeper Mico Wilmot namens de HV Westland. En dus is het HV Westland die nog een minuut of 12 het vol moet houden om te hockeyen. Maar de overwinning, die kan ze niet meer ontgaan, want ze staan voor met 1-6.

0: Dust in the Wind van Kansas. Martijn Molenaar, de slotfase. Een minuutje of 6-7 nog te spelen voor de hockeyers van Westland.
1: Ja, iets meer, een minuut of 9 nog met die stand van 1-6. En dus is het uitspelen aan de kant van de mannen van HV Westland. Die dus opnieuw 3 punten gaan toevoegen aan hun stand. En in ieder geval bovenaan blijven staan. Afhankelijk natuurlijk of ze het alleen zijn. Als van de uitslag van Hoeksewaard. Die ook vanmiddag op deze tijd hockeyt. En dus is het HV Westland wat tracht natuurlijk de doelsaldo wat op te vijzelen. En misschien dan nu een doorspeelpaas te geven. Maar dat is Jelle Hanemaaier die de bal niet onder controle kan krijgen. En dus spijkenissen er maar weer eens uit. Maar die komt niet verder en komt zelfs geen eens over de middenlijn heen. En dan heeft HV Westland de bal alweer terugveroverd. Nee, het is een echte heer en meester in deze wedstrijd. Ruud van Leeuwen, die kiest even voor de bal terug. En dat geeft aan dat ze het even gaan stabiliseren. 8 minuten nog te spelen hier in Spijkenissen, waar de plaatselijke HV achter staat tegen HV Westland met 1-6.
0: Gaan we het over gymnastiek, turnen hebben. NTO uit Maasland bestaat dit jaar 80 jaar. Marion de Jong, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Dat is al lang, hè?
2: Ja, 80 jaar is lang, hè? Ja. Nou, we zijn wel begonnen als NIO. En het is een fusie geweest op een gegeven moment. Want vroeger had je nog de protestantse vereniging en de katholieke vereniging. En uiteindelijk is daar NTO van gemaakt.
0: Ja, want wat is de volledige naam van NTO? Want waar staan die letters voor?
2: Ja, dat is een grappig verhaal. Want ja, in principe staat het voor nu twee samen opgezet. Maar de letters waren er eerder dan de naam.
0: Dat is knap. Ja. Goed, hey, 80 jaar. Jullie gaan het ongetwijfeld vieren. Dat moet een feest worden.
2: Zeker weten. Ja, we gaan de hele maand oktober er een feestje van maken in Maasland.
0: Wat ga je onder andere doen?
2: Nou ja, we beginnen sowieso met een leuke opening. 3 oktober.

0: dat, zaterdag. En dan hebben we natuurlijk de wethouder en allerlei demonstraties. En gewoon heel veel ontmoeting en gezelligheid. En voor de rest hebben we van allerlei sportieve activiteiten bedacht. Waaronder de gymles van vroeger, Nostalgym. Voor volwassenen. Maar ook een leuke wandeling.
1: Wat moet je daarbij voorstellen?
0: Nou, je hebt vroeger vast gymles gehad op school, op de basisschool.
1: Ik heb het 42 jaar gegeven.
0: Oh, kijk. Nou, in dat geval kun je het misschien wel zelf uitleggen.
1: Nee, ik zag al iets staan van apenkooien. Ja. God, wat vonden die jongens dat leuk altijd.
0: Apenkooien, trefballen, ja. En ik kan me voorstellen dat je dan denkt, zo, dat zou ik nog wel eens willen herbeleven. En meester Luc die geeft dan die les. Dus ja, gewoon een actieve, leuke, gezellige avond.
1: Ja, en dan zie ik ook pickleball staan. Dan weet ik toevallig wat het is, omdat ik kennis in Amerika heb die dat al sinds een aantal jaren doen. Maar in Nederland is dat nog, ja, ik ga niet zeggen helemaal onbekend, maar vrij onbekend, laat ik het zo maar zeggen.
0: Ja, nee, dat klopt. Wij zijn meer van het padel, hè, tegenwoordig.
1: Ja, dat is heel populair, maar pickleball, dat hoor je haast niet. Wat is dat precies?
0: Nou, pickleball is eigenlijk een beetje een combinatie tussen tennis en badminton. Je speelt op een klein veld, maar het is heel laagdrempelig. Dus je kan 2-2 of 1-1 spelen. En eigenlijk, ja, je hoeft er niet voor te kunnen spelen om het te gaan doen. Dus eigenlijk een hele laagdrempelige beweegactiviteit.
1: Kijk, nou ja, dan zou ik dat misschien ook nog wel. Ik moet binnenkort aan mijn knie geopereerd worden. Dat wordt een beetje lastig. Maar goed, ik kan het altijd nog een keertje misschien daarna nog eens een keer gaan proberen. Want ik heb het nog nooit gedaan. Dus het lijkt me een keertje toch wel aardig om het een keer te proberen. Hey, en dan zie ik tot slot nog eventjes staan. Het lijkt me ook wel leuk. Want ja, dat heb ik ook nog meegemaakt uiteraard. Want zout ben ik al. Een workout bestaat uit nostalgische, eenvoudige danspasjes op de beste ethische hits.
0: Ja. Nou,
1: daar doe jij ook mee, denk ik, of niet?
0: Nou, ik ben van de ethisch, maar...
1: Ja, dat bedoel ik.
0: Ja, nee, dat is gewoon een hartstikke leuke, gezellige avond. En we hebben dan een docent, juf Claudia. En die heeft gewoon een leuke, hoe noem je dat, passen bedacht. En ga je eigenlijk met elkaar in een heel korte tijd een leuke dans oefenen. En ze geeft dat twee keer. Dus je kan er twee keer komen, maar je mag ook gewoon één keer komen. Weet je, gezelligheid staat bij ons centraal. En tegelijkertijd is het ook leuk dat je dat dan ook nog bewegend kan doen.
1: Zeker weten. Dus de hele maand oktober staat in teken van 80 jaar NTO.
0: Zeker, ja.
1: Nou, ik wens je een hele goede maand dan in ieder geval. En met alle sporten die je gaat doen, veel succes. En uiteraard ook de vereniging.
0: Dankjewel. Ja, ik heb nog wel een vraag voor je.
1: Ach jee. Ja, niet te moeilijk, hè?
0: Nee, ik hoor net dat je 40 jaar gymles hebt gegeven.
1: Ja.
0: En wij zoeken nog een docent voor de ouder- en kindgym.
1: Nou, laat ik dat nou niet meer doen. Ik ben al een jaartje of 6 met pensioen. En hartstikke lief dat je het vraagt.
0: Maar daar hoef je niet wat voor te doen, hè?
1: Nee, dat begrijp ik.
0: Kinderen doen het en met de begeleiders.
1: Je bent lekker bezig. Nee, maar ik moet het helaas even voorbij laten gaan. Ik hoop nog wel deze maand, ik kan volgend weekend niet komen, maar ik hoop nog wel later in deze maand langs te komen om wat mee te maken van jullie.
0: Ja, hartstikke leuk. Nou, misschien is er een luisteraar die denkt dat is iets voor mij.
1: Ja, melden ze bij Marion de Jong van de commissie, de feestcommissie van NTO Maasland. Nou ja, goed, dan zou dat goed moeten komen. Ik wens je in ieder geval heel veel succes.
0: Ja, dankjewel en nog een fijne uitzending.
1: Dankjewel.

0: de slotfase. Of misschien is het al afgelopen voor de hockeyers van Westland in Spijkenissen. Martijn Molenaar.
1: Ja, het is nog niet helemaal afgelopen. We zitten tegen het eind en we zitten in blessuretijd. Maar inmiddels is de stand opgelopen tot 1 tegen 7. Door een mooi doelpunt van Kasper Lelieveld. Die ook aan het lijstje wordt toegevoegd. Nu misschien dan HV Spijkenissen. Maar Boris Dupuy, die redde dat niet. En dus bepalen de scheidsrechters hoe lang het nog duurt. Is het een slag op de 23 meterlijn voor de thuisploeg. Die heel snel wordt genomen. Want die willen er graag nog misschien eentje maken. Kan worden doorgestoken. Maar die bal die gaat niet op. En dus haalt Westland opnieuw een zevenklapper. Inderdaad, de heren scheidsrechters fluiten af. En dus is het gebeurd hier en voegt Westland dus 3 punten toe aan het totaal van 9. En gaan ze dus met een goed gevoel. Doelpunten voor de AV Westland. Helaas geen clean sheet. Maar goed, in ieder geval wel gewoon de winst. En daar gaat het om. Westland wint hier eigenlijk vrij eenvoudig. Na een moeizaam eerste kwart. En een verder een doelmatig tweede, derde en vierde kwart. Met 1 tegen 7. Hier uit bij HV Spijkenissen.

0: Charlie Daniels Band, Devil Went Back to Georgia. Gaan we even naar het hockey. Hè? Dit keer niet van de heren, maar van de dames. Want die hebben eerder vanmiddag gespeeld. Devin Ooyen, goedemiddag.
1: Yes, goedemiddag.
0: De trainer van de dames. Hoe is het gegaan tegen u, Dito?
1: Ja, goed. 1-0 gewonnen.
0: Dat is wat anders dan 7-1 van de heren. Jullie maar één keer. Dat gebeurt niet zo vaak met hockey. Maar ja, wel lekker 3 punten, toch?
1: Zeker, heerlijk. Dat is altijd goed.
0: Hoe is het gegaan? Was het moeizaam of is het overtuigend en heb je gewoon de boel redelijk dicht kunnen houden?
1: Nou, we begonnen goed aan de wedstrijd. Komen ook op 1-0 voorsprong, volgens mij in kwart 1 of kwart 2, best wel vroeg al. En ja, we hebben gewoon heel volwassen uitgehockeyd. Vonden af en toe aan het eind van het kwart werden we een beetje slordig, maar we waren gewoon wel echt goed vandaag.
0: Ja, verdedigend moet het dus goed hebben gestaan als je geen tegengoals krijgt.
1: Ja, opbouwend en verdedigend stond het beide goed.
0: Heb je nu 4 keer gespeeld, 2 keer gewonnen. Tevreden of zeg je van, nou, er had meer in gezeten?
1: Nou ja, ik ben wel van mening dat we meer punten hadden moeten hebben, ja. Ik ben echt tevreden over ons spel.
0: Wel het spel, maar dus niet de punten, om het zo maar te zeggen.
1: Ja, de eerste twee weekenden hebben we het een beetje laten liggen. Ik denk dat we daar onszelf meer hadden moeten belonen. Dus maar ja, goed. Afgelopen 2 weken staan we goed hockey. En daar pak je wel gewoon 6 punten. Dus dat is altijd lekker.
0: Ja, want wat willen jullie? Ja, iedereen wil tussen aanhalingstekens kampioen worden of bovenin eindigen. Wat is voor jullie een reële doelstelling?
1: Nou, het zou wel, ja. Ik vind ons hockey wel een van de beste ploegen in deze competitie. Dus ik zou liegen als ik niet in de top 2 zou willen eindigen, top 3.
0: Oké, nou, dat is duidelijk. Een mooie doelstelling in ieder geval. Dat betekent dat je deze weg door moet zetten.
1: Zeker.
0: Goed. Nou, volgende week, thuis waarschijnlijk?
1: Ja, thuis tegen Kraaihout.
0: Oké, nou goed, dan gaan we ervan uit dat die 3 punten binnenkomen en dan sluiten jullie vanzelf aan bij die top 3, toch?
1: Dat gaat helemaal goed komen.
0: Goed zo, nou. Ik wens je alvast veel succes dan volgende week thuis tegen Kraaihout. Devin Ooyen, trainer van de dames van Hockeyvereniging Westland.
2: WOS Sport, weekendartiest.

0: Taylor Swift, onze weekendartiest, hoorde vandaag voor het laatst op Highlight. Dan gaan we even naar het voetbal van gisteren. Want KMD speelde tegen Schipluiden, een heerlijke derby. Die eindigde in een 2-2 gelijkspel. Verslaggever Peer Verwij sprak na de wedstrijd met Schipluiden doelpuntenmaker Ricardo Wontering. En vroeg hem of hij zich als maker van de 2-2 toch een beetje de matchwinnaar voelde.
1: Nee, we hebben het met z'n allen gedaan. We hebben blijven doorvechten. Ook al was het geloof er niet altijd. We gingen wel gewoon door. En het is wel een grote opluchting. Ik ben heel blij. En je wil eigenlijk nog meer pakken. Maar het is helaas een 2-2. We hadden meer gewild.
2: Ja, hadden meer gewild? Daar zat er meer in, denk je?
1: Eerst zelf gezien wel. We kwamen er op zich voetballend prima uit. Alleen de kansen kwamen nog niet heel erg. En de tweede helft had het wel zwaarder, moeilijker, maar onze strijdlust heeft ons niet in de steek gelaten.
2: Ik had in mijn verslag na de 2-0, dacht ik, ik zag jullie niet meer gelijk maken. Nee. Ik dacht, niet die spirit zag ik. Waar halen jullie het vandaan?
1: Ik denk toch dat we een heel erg team zijn, heel veel voor elkaar over hebben. En dat uiteindelijk de doorslag heeft gegeven om toch door te blijven gaan en de gelijkmaker te maken.
2: Ja. Met welk gevoel ga je nu terug naar Schipluiden?
1: Goed en teleurgesteld tegelijk. Het is, je wil gewoon winnen en de punten moeten mee. En die hebben we niet. Dus maar wel blij met een gelijkspelletje in zo'n wedstrijd. Moeilijk veld. Dus het is hem.
2: Het strijd een punt eruit gehaald en die neem je mee.
1: Ja, zo is het.

0: Queen, you don't fool me. De dames van Verburg speelden gisteravond in en tegen Dongen. Patrick Luiter, de trainer, hoe is dat gegaan?
1: Goedemiddag, niet zo goed.
0: Want?
1: Nou, we begonnen gewoon heel slecht. Maar daarna ging het wel beter. Maar het eerste kwartier was zo slecht dat we het niet meer goed kregen.
0: Uiteindelijk 29-23 verloren. Ja. Begon je met een grote achterstand in het eerste kwartier, zeg maar?
1: Nou, na een kwartier stonden we er 7 achter. Dus,
0: jeetje, dat is wel veel, ja.
1: Dat is even waar we ook zelf niet helemaal rekening mee hadden gehouden, maar...
0: Ja, heb je een verklaring voor? Gemakzucht?
1: Nee,
0: of?
1: Nee. Ja, er zijn 100 verklaringen, excuses. Maar het mag gewoon niet gebeuren. En we spelen daar zonder hars. Dat is geen feest. Dat is lastig voor handballers die dat gewend zijn. Maar dat is geen excuus.
0: Uiteindelijk kom je dan iets dichterbij. Je verliest. Kende je deze tegenstander?
1: Nou, we hadden er vorig jaar ook al een keer van verloren voor de beker. En er was ook hetzelfde probleem dat het een hele trage spelende ploeg is. Die met een bal waar wij gewoon niet aan gewend zijn. En dat is niet goed. Maar daar moeten we natuurlijk gewoon...

0: overeenstappen, maar dat lukt even niet.
1: Als je dan kijkt naar het vervolg, want als je naar, dit was de eerste wedstrijd pas hè, van de competitie. Ja. Maak je dan zorgen of zeg je van, nou ja, goed, dit kan gebeuren, maar dat moet beter opgepakt worden?
0: Om me nu al zorgen te maken vind ik een beetje vroeg, maar het wordt natuurlijk wel gewoon een pittig seizoen. Die tweede divisie is een pittige competitie. En we zijn een stuk of 5 spelers kwijtgeraakt die zijn gestopt of vertrokken, dan is het altijd lastig.
1: Ja, en geen aanwas uit de jeugd?
0: Of jawel, jawel, er komt wel aanwas uit, maar dat heeft gewoon zijn tijd nodig. Dus ik denk dat we de tijd nodig hebben. Even kijken of we zoveel ruimte ook krijgen, zeg maar, dit jaar. Dat hoop ik wel.
1: Ja, want dan lijkt het duidelijk dat je dat handhaving dit jaar voorop staat. En ja, dat is het enige dat telt.
0: Ja, dat is het belangrijkste doel van dit jaar.
1: Goed, nou, dan wens ik je veel succes daarbij. Volgende week, wat wordt dan de tegenstander?
0: Venlo thuis.
1: Een bekende tegenstander of helemaal niet?
0: Nee, ze zijn een nieuwe tegenstander. Dus kijken wat die kunnen. Het zal een hele jonge ploeg zijn. Dus dat past ons beter dan zo'n zo'n trage ploeg.
1: Begrijp ik. En dan met je eigen ballen, dat moet kunnen, toch?
0: Ja, dat moet goed gaan.
1: Patrick Luyt, trainer van Verburg, van de dames. Verloren gisteravond 29-23 van Dongen. Ik wens je veel succes de komende wedstrijden.
0: Dank je.

0: Shakira en Burna Boy. Ja, dan gaan we naar het zaalvoetbaloverzicht. En zoals altijd weer gepresenteerd door Peter Botman. Peter, goeiedag.
1: Hadi Henri en ook luisteraars, een hele goede middag. We gaan maar even terugkijken wat de afgelopen week in de zalen gebeurd is. Voor wat betreft het zaalvoetbal beginnen we groot getrouw met de zaalvoetbus van FC Westland in de Eerste Divisie. Die hebben afgelopen vrijdagavond op indrukwekkende wijze afgerekend met angstkeken naar OACM Boys. In Sportel Hogeveld werd de ploeg uit Spijkenissen met maar liefst 11-3 verslagen. De ruststand was nog 1-1, waarna de bezoekers kort na de pauze zelfs uitliepen naar 1-3. Daarna schakelde FC Westland de versnelling hoger en werd het krachtsverschil alsnog duidelijk in de score uitgedrukt. OACM Boys is jarenlang een lastige tegenstander van FC Westland. Bleek ook in het vorige seizoen, toen Westland in de voorlaatste wedstrijd bij de toenmalige laagvlieger verloor en daarmee het kampioenschap uit handen gaf. Groene Ster Vlissingen profiteerde daarvan en pakte uiteindelijk de titel. Ook ditmaal begon OACM Boys scherp. Christian Tromp zette de bezoekers na 6 minuten op 0-1. FC Westland bleef echter rustig zoeken naar de gelijkmaker en kreeg die vlak voor rust via de Portugese aanwist Jordi dos Santos, die in de 18e minuut de 1-1 maakte. Direct na de hervatting sloeg de OACM Boys opnieuw toe. Via een eigen doelpunt van Youssef Ibrahim en de treffer van Adel Anwar stond Westland plots met 1-3 achter. Daarna ontbrandde de wedstrijd volledig. Mohamed Matoeg bracht Westland terug tot 2-3, waarna Anar Atalhawi binnen een minuut voor de gelijkmaker zorgde. Youssef Ibrahim maakte vervolgens een hattrick en zo het gaatje naar 6-3. In het laatste kwartier liep Westland verder weg. Dos Santos scoorde nog 2 keer. Bilal Ouya volgde, waarna de debuterende 16-jarige Mahir Aizaray de 10e maakte en uiteindelijk Anar Atalhawi de eindstand op 11-3 bepaalde. Met deze overtuigende overwinning staat FC Westland momenteel derde in de Eerste Divisie. Tilburg City voert de ranglijst aan en heeft nog geen punt verloren. FC Westland mag op vrijdag 9 oktober op bezoek in Tilburg en zal dan weten waar het staat. Tussendoor gaat FC Westland naar de hoofdstad om daar volgende week vrijdag 2 oktober in de landelijke beker de degens te kruisen met ZVV Amsterdam. Dan in het district was het ook een goede week voor de Westlandse standaardteams. Geen van de teams verloor, al was het voor Excelsior Besluis kielen. Zij speelden 3-3 tegen Via. De rest van de Westlandse teams pakte de volle winst. MVV 27 deed dat nipt. In eigen sportel Hofstede pakte het met 6-5 de eerste zege dit seizoen ten koste van ZVV Den Haag. Dan de zaalvoerders van Verburg. Zij wonnen een stuk overtuigender. Onder aanvoerder van Boy Kortekaas werd met 13-5 gewonnen van Kortenhoef. Ook de zaalvoerders van Westlandia wonnen overtuigend. In Noodorp werd Erkedeel met 1-6 verslagen. Dan MSV 71. Zij doen het vooralsnog niet onaardig dit seizoen. Op bezoek bij ZVOB werd met 3-5 gewonnen. En dan nog een wedstrijd bij de dames. De dames van FC Westland wonnen ook hun tweede wedstrijd dit seizoen. De basis van de 8-0 zege op Berkel werd al in de eerste helft gelegd, waarin het halverwege met 6-0 leidde. Na rust schakelde FC Westland een tankje terug en werd er nog slechts 2 gescoord. Noesja van Dijk was met 3 treffers het best op dreef. Manon Verdel volgde haar voorbeeld 2. Dan missen we nog 3. Die werden verdeeld door Simone van der Beukel, Joyce Reus en Sophie Korthout. En tot zover voor deze week het zaalvoetbaloverzicht.

toepasselijk in deze omstandigheden. Walking on sunshine, Katrina and the Waves. Gaan we de uitslagen van het zaterdagvoetbal eventjes voor u doornemen. In de derde divisie won Excelsior Maassluis met 1-0 van blauw-geel 38 doelpunten te maken. En matchwinner dus was Wouter Vermeer. De vierde divisie verloor Westlandia bij Smitshoek met 2-0. Schravenzande ASWH werd 3-0 doelpunten te maken. Virgil Chinashu, Dennis van der Heijden en Stijn de Bruin. De eerste klasse C, Velo tegen Sportclub Monster 1-1. Voor Velo scoorde Abel Dries en van Monster Max Lokker. RCL Honselersdijk werd 1-3. De doelpunten kwamen op naam van Milan Vijfdeschild en Breien Valstar. En er werd ook nog een keer in eigen doel geschoten door RCL. In de tweede klasse C, Den Hoorn tegen Alfia werd 4-4. Noah Barends en Remo de Vroege scoorden voor Den Hoorn. En Remo de Vroege deed dat 3 keer. In de tweede klasse D, Verburg CBO 1-1. Doelpunt te maken voor Verburg was Vince van der Knaap. HVC 10 tegen Hellevoetsluis eindigde doelpuntloos. VFC tegen MVV 27 werd 3-2. Voor de Maaslanders scoorden Mohamed El Maize en Sam Klaassen. In de derde klasse C, KMD Schipluiden 2-2. Voor KMD scoorden Robin van Straten en Daan van der Heijden. En voor Schipluiden Justin Langeslag uit de strafschop en Ricardo Woltering. Lira Maasdijk werd 0-3. Doelpuntenmakers voor de Maasdijkers waren Roy Rodeburg, Jack Scholtes en Scott van der Graaf. BMT VDL 3-1. Voor de Maassluisers scoorde Denzel Moenier. En Naaldwijk was vrij in de derde klasse C. De vierde klasse C dan. Quintus tegen Esdo 0-2. Vijfde klasse D. BZC Zuiderpark tegen MSV 71 werd 0-4. Voor de Maassluisers scoorde Jack van der Vlucht, Rodi van Balen, Rogier Pon en Marwan El Massoudi. De dames dan tenslotte in de tweede klasse B won Sportclub Monster met maar liefst 8-2 van EFC. En de derde klasse D verloor Lira in en tegen Nieuwekerk met 3-1.

Wake Up van Daniel Sauleka. Dan eventjes een toch wel opmerkelijk en leuk voetbalbericht hoor. Excelsior Maassluis speelt in de eerste ronde van het KNVB-bekertoernooi thuis tegen sportclub Heerenveen. Dat heeft de loting vrijdag uitgewezen. De ontmoeting is vooral bijzonder voor trainer Geert Arend Roorda, die in Heerenveen werd geboren, de jeugdopleiding volgde en 5 jaar onder contract stond bij de profclub. Excelsior en Heerenveen troffen elkaar eerder in oktober 2019, ook al voor de KNVB-beker. De Friese wonnen toen in Maassluis met 3-0. Ja, en dan zit aflevering 3617 van WS Sport er alweer bijna op. Ik dank met name natuurlijk regisseuse Esther Veldkamp, technicus Jan Bol, Marco Streefland, Esther Veldkamp, André Zijlstra en Paul Keizer voor het draaiboek en de samenstelling van het programma. Verslaggever Martijn Molenaar en de man van het zaalvoetbaloverzicht Peter Botman. Mijn naam is Henry Verleeuwen. Aanstaande zaterdag ongetwijfeld weer aflevering 3618 van WS Sport. Wat mij betreft graag tot de volgende keer. Ik deed het weer met heel veel plezier.

0: barsten.
1: En een flinke dosis ochtendenergie.
0: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
1: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
0: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
1: Wakker.
0: Met Tim en Luc.

0: van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en

0: vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
1: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
2: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 5 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het D66-jubileumcongres in Amsterdam zei premier Jette dat hij ook in de moeilijke situatie van een minderheidskabinet blijft geloven dat hij dingen voor elkaar kan krijgen. Hij noemde onder meer de stikstof- en natuurplannen en het bouwen van 100.000 woningen. Ook over de begroting is hij optimistisch. Zijn toespraak werd kort onderbroken door pro-Palestina-activisten. D66 viert dit weekend het 60-jarig bestaan van de partij. De Britse politie heeft vannacht 5 mannen gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Ze werden aangehouden in de buurt van een luchtmachtbasis in het westen van Engeland, waar Amerikaanse bommenwerpers gestationeerd zijn. De politie was getipt over 3 witte busjes die naar de basis reden. Onderzocht wordt of daarin explosieven werden vervoerd. Over de identiteit van de mannen is niets bekendgemaakt. Bij een referendum in Zwitserland heeft 2/3 van de kiezers tegen een voorstel gestemd om de neutraliteit van het land aan te scherpen. Er zou dan in de grondwet worden vastgelegd dat Zwitserland niet mag samenwerken met militaire of defensiealliaties zoals de NAVO. Het was een voorstel van een rechtspopulistische partij. Rusland steunde het plan. Het zou namelijk ook betekenen dat Zwitserland niet meer mee kon doen aan sancties. Vrijwel alle grote partijen in Zwitserland waren er tegen en ook de kiezer heeft het nu dus verworpen. De Universiteit Maastricht heeft een student geschorst omdat hij op sociale media beweerde betrokken te zijn bij de terreuraanslag van Hamas in Israël in oktober 2023. Voorlopig mag hij om veiligheidsredenen geen onderwijs volgen. Het filmpje waarin hij de uitspraak doet is intussen verwijderd. Het weer, het is zonnig bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht wat meer bewolking en in het westen kans op een enkele bui. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Een muziekparadijs.

Wax met Bridge to Your Heart. Aan het begin van een nieuwe aflevering Het Muziekparadijs. Zondag 27 september 2026. Met zometeen Somber and My Body Isn't Ready. En deze van The Soul Asylum. Dit is Runaway Train.

My Body Isn't Ready. En als je een leuk verzoekje hebt, laat het even weten via mailtje naar de studio. markv@wos.nl. Vanessa Carlton die komt er zo meteen aan met 1000 Miles. En deze van Circus Custers. Dat is dit.

Vanessa Carlton hoorde je voorbij komen met A Thousand Miles. Daarvoor nog Circus Custers, Louise. En zo ben je in het eerste uur van het Muziekparadijs met zometeen de keuze uit de jaren 60, 70 en 80. En later ga ik dat ook weer doen in de album Classic. Het was een grote nummer 1 hit in het najaar van 1979. Crazy Little Thing Called Love werd geschreven door Freddie Mercury en is terug te vinden op het album The Game. Volgens Roger Taylor en Brian May werd dit lied geboren toen Mercury in een Duits hotel in bad lag. Freddie schreef het nummer in 10 minuten.

0: Zometeen gaan we terug naar 1986 met een van de hits van Steve Winwood, Higher Love. Ik heb ook nog Jesse Green, nummer 1 hit uit 1976, Nice and Slow. En we beginnen met Nancy Sinatra. Eveneens een nummer 1 hit uit 1966 is dit: This Boots Are Made for Walking.
1: VOS. Terug naar de jaren 60.

Steve Winwood bij de WOS en Higher Love uit 1986. Daarvoor Jesse Green, Nice and Slow uit 1976. En we begonnen met Nancy Sinatra uit 1966. Hoorde je This Boots Are Made for Walking. Zometeen heb ik Sommieu voor je met Multicolor. En nu is het tijd geworden voor deze Louis Capaldi. Dit is Forget Me.

van een paar jaartjes terug alweer. Deze van Sommieux en Multicolor. Daarvoor nog Louis Capaldi en Forget Me. Message to My Girl is afkomstig van het album Conflicting Emotions. Neil Finn schreef Message to My Girl naast de meest andere tracks van het album. Broer Tim was op dat moment een soloalbum aan het promoten. In 1984 was het nummer in ons land goed genoeg voor de top 20.

0: Uit de jaren 80 hoorde je Split Dance en Message to My Girl. En in dit eerste uur van het Muziekparadijs zijn we weer toegekomen aan...
1: Marky's album Classic. Classic. Classic.
0: Need You Tonight is terug te vinden op het meest succesvolle In Excess album Kick uit 1987. Gitarist Andrew Ferris zou de riff hebben bedacht wanneer hij op een taxi stond te wachten. Hij vroeg de chauffeur heel even te wachten en nam vervolgens in 1 uur de riff op. Als eerste track van dit album hoor je Need You Tonight. In Excess staat in dit eerste uur van het Muziekparadijs in de album Classic.

Another en 54 Ultra. Talk to Me hoorde je voorbij komen bij de WOS in het Muziekparadijs. Daarvoor het studioalbum van In Excess. Van het album Kick uit 1987 hoorde je Need You Tonight. En zometeen ben ik terug voor tweede en tevens laatste uur het Muziekparadijs. En ik heb deze nog tot aan het nieuws van 6 uur. Je hoort Wham! Met Freedom.

0: muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker
1: met Tim en Lu.

0: Geen zorgen, Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.

0: van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS Nieuws van 6 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Al de hele dag staan katholieken en protestanten tegenover elkaar in de Noord-Ierse stad Portadown. Vanochtend vroeg zouden 35 protestanten een oranje mars houden door een katholiek deel van de stad. Tegendemonstranten blokkeerden de route en die groep groeit nog steeds. De oranje marsen waren bijna 30 jaar verboden, omdat het vaak uitliep op gewelddadigheden. Maar nu mocht er een onder strikte voorwaarden doorgaan. Premier O'Neill van Noord-Ierland, die bij Sinn Féin hoort, heeft zich bij de katholieke blokkade gevoegd. De coalitiepartij DUP vindt dat O'Neill daarmee de wet overtreedt. Duizenden mensen hebben in Amsterdam meegedaan aan een vredesbetoging op de Dam. Het protest werd georganiseerd door onder meer FNV Young en de Landelijke Studentenvakbond. De organisaties willen tegenstand bieden aan de militarisering en pleiten ervoor miljarden die aan defensie worden besteed in te zetten voor zorg, onderwijs en sociale zekerheid. De Britse politie heeft 5 mannen gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Ze werden aangehouden in de buurt van een Engelse luchtmachtbasis, nadat de politie was getipt over 3 witte busjes die daarheen reden. Onderzocht wordt of daarin explosieven werden vervoerd. Ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van D66 heeft premier Jette in een speech gezegd dat optimisten altijd winnen van pessimisten en dat zijn partij nooit genoegen zal nemen met stilstand. Hij denkt dat hij ook met het minderheidskabinet dingen voor elkaar kan krijgen. Tijdens de toespraak werd Jette door beveiligers korte tijd van het podium gehaald toen een aantal pro-Palestijnse demonstranten zijn toespraak verstoorden. Het weer. Vanavond trekt wat meer bewolking binnen. En in het westen is er kans op een enkele bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Een muziekparadijs.
4: And you can dance for inspiration.

Welkom terug in het tweede en tevens laatste uur het muziekparadijs van deze zondag, de 27e september 2026. Je hoorde de nummer 1 hit uit 1985 van Madonna, Into the Groove. En zometeen heb ik muziek van Bruno Mars en All My Soul en deze van Iggy Pop. Tezamen met Kate Pearson is dit Candy.

Bruno Mars en On My Soul. Daarvoor nog Iggy Pop, tezamen met Kate Pearson en Candy. En zo ben je in het laatste uur van het Muziekparadijs. Met zometeen Razorlight en America. En deze van Bluff. Dat is dit uur de Nederpopklassieker. Alles is liefde.

Liefde en deze van Razorlight en America. Het laatste uur van het Muziekparadijs met zometeen de keuze uit de jaren 60, 70 en 80. En later ga ik dat ook weer doen in de album Classic. In Nederland scoorde Supertramp in 1977 met Give a Little Bit en werd de eerste hit en belandde op de LP Even in the Quietest Moments op nummer 1. Zanger Roger Hodgson schreef dit zoetige nummer als tiener. Pas jaren later nam hij het op met zijn band. Het album werd voor een groot deel gemaakt op een bergtop ergens in Colorado. Door de ijle lucht daar waren de stemmen van de zangers veranderd. John Halliwell kon hierdoor echter niet meer op zijn sax spelen. Zijn partijen waren daarom in Los Angeles opgenomen.

Een echte classic. Supertramp hoorde je voorbij komen met Give a Little Bit. Zometeen gaan we terug naar 1986. Marilyn Martin en Move Closer.

0: Ik heb ook nog Tavares uit 1976, hoor je de nummer 1 hit, Heaven Must Be Missing an Angel. En we beginnen met The Beach Boys uit 1966, is dit God Only Knows.
1: BOS. Terug naar de jaren 60.

Als eerste hoorde je de Beach Boys voorbij komen met God Only Knows uit 1966. Daarachteraan Tavares uit 1976 hoorde je Heaven Must Be Missing an Angel. En deze van Marilyn Martin en Move Closer. Helemaal terug naar 1986. Zometeen hoor je Becky Hill en David Guetta en Remember. En deze van Post Malone en Morgan Wallen. Dit is I Had Some Help.

0: met de WOS.
1: En schuif maar aan.
0: Aan die meterslange lunchtafel. Jeroen van der Kaai draait muziek uit zijn lunchbox.
1: De lekkere track.
0: En je hoort elke dag de prangende lunchvraag.
1: Heb je ook zo'n lastige vraag?
0: Mail hem door naar jeroenk@wos.nl.
1: En wie weet,
0: hoor jij het antwoord tijdens de lunch.
1: Wat heb jij nou op je boterham?
0: De WOS Lunch.
1: De WOS Lunch.
0: Elke werkdag tussen 12 en 2. De WOS Lunch.

Post Malone, tezamen met Morgan Wallen en I Had Some Help. En deze van Becky Hill, tezamen met David Guetta en Remember. En zo ben je nog steeds in het laatste uur van het muziekparadijs. Just Another Day is de debuutsingle van de Cubaanse zanger John Secada. Het is afkomstig van zijn titelloze eerste album uit 1992. Het nummer bereikt in Nederland de tweede plek in de hitlijsten. Gloria Estefan was de achtergrondzangeres op Just Another Day.

0: Het stond wekenlang in de Nederlandse top 40. Je hoorde John Cicada voorbij komen met Just Another Day. En in dit laatste uur van het Muziekparadijs zijn we weer toegekomen aan...
1: Marky's album Classic. Classic. Classic. Classic.
0: Nog één keer ga ik terug naar het album Kick van INXS uit 1987. En is er nog één track over van dit album wat ik voor je ga draaien. En dat is Never Tear Us Apart. INXS staat in dit laatste uur van het Muziekparadijs in de album Classic.

ging ik terug naar 1987. Het album Kick van In Excess. En je hoorde Never Tear Us Apart. En deze van Ella Langley en Choosing Texas als ene laatste in dit uur van het Muziekparadijs. Zometeen na 7 uur een non-stop uur muziek. En vanaf 8 uur kun je luisteren naar Ton Kolmeijer met religieuze melodieën. Als ik nog een beetje tijd over heb, kan ik zometeen nog met ze voordraaien met Garden Party en deze van Spiller. Die hoor je nu als ene laatste track met Groove Yet.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 7 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De vijf mannen die vannacht door de Britse politie zijn opgepakt worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Afgelopen nacht werd een groot alarm geslagen bij een luchtmachtbasis in Engeland, waar ook Amerikaanse militairen en bommenwerpers gestationeerd zijn. De politie was getipt over 3 witte busjes in de buurt van de basis. Er wordt onderzocht of er explosieven in die busjes zaten. De Amerikaanse president Trump zegt in een reactie dat de verdachten al langer in beeld waren bij de Amerikaanse en Britse veiligheidsdiensten. Over hun identiteit of hun motief is niets bekendgemaakt. Op het Italiaanse eiland Sicilië wordt het vliegverkeer opnieuw verstoord door de vulkaan Etna. Door de grote hoeveelheid as die uit de vulkaan komt, wordt er niet meer gevlogen op de luchthaven van Catania, de belangrijkste luchthaven op het Sicilië. Duizenden reizigers zijn gestrand en tientallen vluchten zijn omgeleid. De Etna is dit jaar erg actief en legde het vliegverkeer al meerdere keren plat. Katholieken en protestanten staan al de hele dag tegenover elkaar in de Noord-Ierse stad Portadown. Voor het eerst in bijna 30 jaar was de protestante Oranjemars door een katholieke buurt weer toegestaan. Katholieke tegendemonstranten blokkeerden de route. Ook de premier van Noord-Ierland heeft zich bij die blokkade aangesloten. Zo'n 3000 mensen waren vanmiddag op de been in Amsterdam voor een demonstratie tegen oorlog. Die werd onder meer georganiseerd door FNV Young en de Landelijke Studentenvakbond. De betogers vinden dat er te veel geld wordt uitgegeven aan defensie en te weinig aan sociale zekerheid en onderwijs. Het weer. Vanavond trekt wat meer bewolking binnen en in het westen is er kans op een enkele bui. Het koelt vannacht af.

0: tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, kans op een bui en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: een filmpje van een bijzondere gebeurtenis? Stuur het door via de WOS-app of upload het via social media. Gebruik @WOS Media en wij behandelen hem weer in de uitzending of op de website. Breng je eigen nieuws naar de WOS-studio. Download de WOS-app en laat van je horen.
1: Dit is de WOS.
0: 876 87.6 WOS.

0: 7, 6, FM, WOS, 87.6.
1: I will say these words, I remember the first time.

0: Dit is Plus Radio. Het is nu 8 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een ICT-storing veroorzaakt momenteel problemen bij diverse Nederlandse ziekenhuizen. Onder meer het Frisius MC in Leeuwarden en het Brabantse Amphia en Elisabeth II Steden Ziekenhuis hebben uit voorzorg digitale systemen en patiëntenportalen uitgeschakeld. Daardoor kunnen patiënten hun gegevens tijdelijk niet inzien. Volgens de ziekenhuizen is er geen sprake van een hack en zijn er dus ook geen patiëntgegevens buitgemaakt. Er wordt nu hard gewerkt aan een veilige oplossing. Het vliegverkeer op het Italiaanse eiland Sicilië is zwaar ontregeld door een nieuwe uitbarsting van de Etna. Vanwege grote aswolken blijft de luchthaven van Catania in ieder geval tot middernacht dicht. Tientallen vluchten zijn al omgeleid en maatschappijen zoals KLM hebben vluchten geannuleerd, waardoor duizenden reizigers vastzitten. De luchthaven roept passagiers op om niet zomaar naar de terminal te komen. De Etna is de actiefste vulkaan van Europa en zorgt al weken voor overlast. De beruchte Nederlandse huurmoordenaar Jarell Palm heeft geprobeerd om te ontsnappen uit een gevangenis in het Braziliaanse Rio de Janeiro. Samen met een Colombiaanse medegevangene overmeesterde hij een bewaker en klom hij over de muur. Buiten zou een vluchtteam van een Braziliaans drugskartel hebben

0: klaargestaan. Met behulp van een politiehelikopter werd de Nederlander al snel weer opgespoord en gepakt. Palm zit al 5 jaar vast in Brazilië en verzet zich tegen zijn uitlevering aan Nederland, waar hij nog 20 jaar moet zitten. En de Amerikaanse president Trump verwacht komende week nieuwe gesprekken met Iran, ondanks dat hij dit weekend een Iraans voorstel over de Straat van Hormuz heeft afgewezen. Teheran wil die belangrijke vaarroute alleen heropenen als de VS vooraf sancties opheft, maar dat noemt Washington onaanvaardbaar. Wel starten er volgens bronnen vanaf morgen opnieuw indirecte onderhandelingen. Iran benadrukt op zijn beurt dat de gestelde voorwaarden hard zijn en ongewijzigd blijven. Het weer, meer bewolking, maar droog. Vannacht kan het wel licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke, aan zee matige westelijke wind. Morgen krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
1: 2 uur lang non-stop. De mooiste koren en solisten.
2: Ja, goedenavond, beste luisteraars. Fijn dat u er weer bij bent op deze zondagavond. Inmiddels 8 uur geweest en we kijken terug op een bijzonder mooie dag. Temperaturen van zo'n 23 graden voelt het nog even heerlijk zacht aan. En na zo'n zonnige dag is het nu tijd om samen de avond rustig muzikaal in te gaan. En zoals u van me gewend bent, heb ik weer een mooie keuze gemaakt uit koren, instrumentale klanken en solisten. Het is alweer de laatste zondag van de maand en wat gaat de tijd toch snel. Ik ben blij dat u opnieuw heeft afgestemd om tot 10 uur mee te luisteren. De dagen stonden voor mij de afgelopen dagen helemaal in het teken van muziek, moet ik u zeggen. Vrijdagavond was ik bij de samenzang in de Oude Kerk van Maasland. Avond vol herkenning, sfeer en mooie samenzang. Gisteren bezocht ik in Wateringen het jubileumconcert van het Westlands Mannenkoor. En ook daar was het genieten van krachtige koorzang en een feestelijk muzikale sfeer. En vanmiddag was ik in de Poeldijk in de Bartholomeuskerk en het Toonkunstkooi met ook Arjen Erkel. 3 muzikale gebeurtenissen in 1 weekend en ik moet u zeggen, ik heb er ontzettend van genoten. Het is mooi om te merken hoeveel muziek mensen samen kan brengen. En of het nu gaat om samenzang, koormuziek of een solist, muziek raakt telkens weer iets bijzonders. En daarom hoop ik dat u ook vanavond opnieuw plezier beleeft aan de muziek die ik voor u heb uitgezocht. We nemen rustig de tijd met bekende klanken, mooie stemmen en instrumentale momenten. Leun lekker achterover, maak het u gemakkelijk en geniet van deze zondagavond. En ik wens u heel, heel veel luisterplezier toe.

0: Dit is Plus Radio. Het is nu 9 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Israël trekt de diplomatieke status in van Nederlandse medewerkers van de ambassade in Ramallah. Volgens de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Gideon Saar, is die maatregel een vergelding voor het Nederlandse importverbod op goederen uit bezette gebieden. Om hoeveel medewerkers het precies gaat en wat voor hen de praktische gevolgen zijn, is nog onduidelijk. Ook de exacte functies van de diplomaten van wie de status nu dus wordt ingetrokken zijn niet bekendgemaakt. Bij een schietpartij na een ruzie in een illegale stripclub in de Amerikaanse stad Detroit zijn 3 doden en 4 gewonden gevallen. De 3 mannelijke slachtoffers werden vanochtend door de politie op straat gevonden. 2 mannen en 2 vrouwen zijn met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie liep een woordenwisseling uit op een vechtpartij die met vuurwapens werd beslecht. De gevraagde club in Detroit was al langer in beeld bij de autoriteiten. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. Het vliegverkeer op het Italiaanse eiland Sicilië is zwaar ontregeld door een nieuwe uitbarsting van de Etna. Vanwege grote aswolken blijft de luchthaven van Catania in ieder geval tot middernacht dicht. Tientallen vluchten zijn al omgeleid en maatschappijen zoals KLM hebben vluchten geannuleerd, waardoor duizenden reizigers vastzitten. De luchthaven roept passagiers op om niet zomaar naar de terminal te komen. De Etna is de actiefste vulkaan van Europa en zorgt al weken voor overlast. En een 84-jarige man heeft in het West-Duitse Niederhausen zijn 80-jarige echtgenote doodgereden tijdens het inparkeren. Na een botsing achteruit reed de chauffeur om nog onbekende reden plotseling met hoge snelheid vooruit, waarbij hij zijn vrouw raakte. Die overleed ter plaatse. De man richtte daarna nog een spoor van vernieling aan bij minstens 2 auto's, tuinhekken en een camper. Hij is zelf met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De schade bedraagt ruim 1 ton. Het weer, meer bewolking, maar droog. Vannacht kan het wel licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden.

0: aarde en een zwakke, aan zee matige westelijke wind. Morgen krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Welkom bij het tweede uur van Non-Stop Religieuze Melodieën. Samenstelling Ton Kolmeijer.

0: C-O-S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 10 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Israël heeft de diplomatieke status ingetrokken van de Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht en er zou vandaag al gecontroleerd zijn op Schiphol. Saar spreekt van een vijandige opstelling tegenover zijn land. De Duitse buitenlandminister Wadepoel heeft zijn Russische collega Lavrov aangesproken over een incident op het vliegveld van Leipzig. Daar werden vorige maand drones met explosieven gevonden. Duitsland houdt Rusland daarvoor verantwoordelijk en zal zichzelf verdedigen, waarschuwde Wadepoel. De twee spraken ook over de export van graan, die door de aanvallen op havens van Rusland en Oekraïne beperkt is. Wadepoel dringt aan op een bestand op de Zwarte Zee, omdat er hongersnood dreigt op het zuidelijk halfrond. In de Amerikaanse stad Detroit zijn 3 mannen omgekomen bij een schietpartij in een stripclub. De lichamen werden vanochtend vroeg op straat gevonden. In de stripclub, die illegaal was, zou ruzie zijn geweest. Er raakten ook 4 mensen gewond. Wielrenner Brandon McNulty rijdt het komende wielerseizoen in de regenboogtrui. In Montreal won de Amerikaan de wegwedstrijd op het WK wielrennen. Op ruim 30 kilometer van de finish reed hij weg uit de kopgroep en kon niet meer bijgehaald worden. De Nederlandse kopman Mathieu van der Poel reed lang in de aanval en kwam uiteindelijk als 3e over de streep. Bij de vrouwen werd de Nederlandse Demi Vollering gisteren wereldkampioen. Het weer. Vanuit het westen neemt de bewolking toe en lokaal valt een enkele bui. Vannacht een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 19. In de rest van het land zonniger en temperaturen tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Iedere zondagavond.
1: Easy Love Songs.
2: Van 10 tot middernacht. Easy Love Songs.
0: De lekkerste light hits.
1: Dit is de WOS.

afraid. Don't hide away. Window closed, the light is on.

0: zondagavond.
1: Aan het eind van je weekend.
0: De lekkerste light hits.
1: Easy love songs.
2: DOS

0: W-O-S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 11 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Israël heeft de diplomatieke status ingetrokken van de Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht en er zou vandaag al gecontroleerd zijn op Schiphol. Saar spreekt van een vijandige opstelling tegenover zijn land. De ICT-storing bij het Frisius MC in Leeuwarden is opgelost, meldt het ziekenhuis. Andere ziekenhuizen hebben er nog wel steeds last van, zoals het Amphia ziekenhuis in Breda en het Tweestedenziekenhuis in Tilburg. Er zou geen sprake zijn van een hack, maar er zijn problemen bij Citrix dat het mogelijk maakt om op afstand in te loggen. Dat lukt nu niet, dus patiënten kunnen hun dossier en afspraken niet inzien. Ook rijksambtenaren hebben last van de storing. De Duitse buitenlandminister Wadepoel heeft bij zijn Russische collega Lavrov aangedrongen op een bestand op de Zwarte Zee. Door de aanvallen op havens van Rusland en Oekraïne stagneert de export van graan. Daardoor dreigt er een hongersnood op het zuidelijk halfrond. Het Nederlands elftal heeft de Nations League-wedstrijd tegen Servië gewonnen met 2-1. Oranje kwam na een half uur op voorsprong via een penalty die door nieuwkomer Max Meerdink koel werd binnengeschoten. Vlak na rust maakte Servië gelijk, maar daarna scoorde Meerdink nog een keer. Nederland speelt komende week nog 2 wedstrijden in de Nations League. Uit tegen Griekenland en opnieuw tegen Servië, maar dan thuis. Het weer. Vanuit het westen neemt de bewolking toe en lokaal valt een enkele bui. Vannacht een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 19. In de rest van het land zonniger en temperaturen tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: gasten.
1: En een flinke dosis ochtendenergie.
0: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
1: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
0: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
1: Wakker.
0: Met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
0: Met nu het NOS nieuws van
2: 12 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Israël heeft de diplomatieke status ingetrokken van de Nederlandse diplomaten in Ramallah, de bezette westelijke Jordaanoever. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandsminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht en er zou vandaag al gecontroleerd zijn op Schiphol. De Servische president Vučić is opgestapt. Daarmee kunnen er nieuwe verkiezingen worden gehouden in het land. En die staan gepland op 25 oktober. De president had zijn vertrek in juni al aangekondigd. De afgelopen tijd waren er veel protesten tegen zijn regering. Dat begon toen bijna 2 jaar geleden 16 mensen om het leven kwamen toen een station instortte. De pro-Russische Vučić trekt zich niet terug uit de politiek en wil meedoen aan de verkiezingen. Zo kan hij een gooi doen naar het premierschap in Servië. Bij de WK wielrennen is het Mathieu van der Poel niet gelukt om wereldkampioen te worden. Bij de wegwedstrijd voor de mannen eindigde hij als derde. De winst ging naar de Amerikaan Brandon McNulty. Hij kwam in de Canadese stad Montreal solo over.

voor de streep. Van der Poel kan goed leven met zijn bronzen medaille en zegt dat hij er alles aan gedaan heeft om wereldkampioen te worden. Jammer genoeg lukte dat net niet. In de Nations League heeft Duitsland een verrassende nederlaag geleden. Er werd van Griekenland verloren met 0-1. Door de uitslag gaan de Grieken nu aan kop in de pool van Oranje. Eerder op de avond had het Nederlands elftal weten te winnen van Servië. Door 2 goals van Meerdink werd het 1-2. Oranje staat nu 2e in de pool achter Griekenland. En donderdag spelen de ploegen tegen elkaar. Het weer, het raakt bewolkt en in het westen kan een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker
1: met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van
2: 1 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp belandt, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. En bijna 80% van hen liep ernstig letsel op, als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Vandaag begint de Nationale Valpreventieweek, waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. Opnieuw is in de buurt van Johannesburg het lichaam van een vrouw gevonden. Vermoedelijk is ze het 11e slachtoffer geworden van een serie moordenaar. De afgelopen maanden werden al 10 vrouwen onder dezelfde omstandigheden aangetroffen. Ze waren half naakt en toegetakeld. Alle slachtoffers zijn gevonden in de buurt van het vliegveld van Johannesburg. Zaterdag is een man opgepakt die mogelijk iets met de moorden te maken heeft. Onderzocht wordt nog of hij ook betrokken is bij het meest recente slachtoffer. De Servische president Vučić is opgestapt en daarmee kunnen er nieuwe verkiezingen worden gehouden in het land. Die staan gepland op 25 oktober. De president had zijn vertrek in juni al aangekondigd. De afgelopen tijd waren er veel protesten tegen zijn regering. Demonstranten wezen op corruptie in het land, aanvallen op de rechtsstaat en de persvrijheid. In de Nations League heeft Duitsland een verrassende nederlaag geleden. Er werd van Griekenland verloren met 0-1. Door de uitslag gaan de Grieken nu aan kop in de pool van Oranje. Eerder op de avond had het Nederlands elftal weten te winnen van Servië. Door 2 goals van Meerdink werd het 1-2. Oranje staat nu tweede in de pool achter Griekenland. En donderdag spelen die ploegen tegen elkaar. Het weer, het raakt bewolkt en in het westen kan een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: kasten.
1: En een flinke dosis ochtendenergie.
0: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
1: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
0: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
1: Wakker.
0: Met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
0: Met nu het NOS nieuws van
2: 2 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Zuid-Korea eist excuses van Oekraïne omdat het land naar buiten heeft gebracht dat er Noord-Koreaanse krijgsgevangenen op een vliegtuig naar Zuid-Korea zijn gezet. De kwestie zou volgens Zuid-Korea vertrouwelijk blijven, maar de Oekraïense president